0: Geïnformeerd word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, net 2 uur geweest.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. Bas van Schaik.
0: Het is vandaag Vaderdag. Ja, als het nu als een soort... wow, shit, vergeten binnenkomt, ga ik je zo meteen even op weg helpen. En eerst Glas en de Mos.

Ik ben weer de fout ingegaan. Alweer, het gebeurt me bijna elk jaar. Het is vandaag Vaderdag. En ja, ik wist het. Maar nee, ik ben weer vergeten een cadeautje te kopen. Gewoon alweer. Super stom. Ik ben er gewoon niet aan toegekomen vandaag. Ik ben mijn huis niet uit geweest. Super stom. Ik had gepland om wel iets te kopen. Niet gelukt. Maar goed, ik heb even wat research gedaan. En ik dacht, ja, ik moet toch eventjes een cadeautje gaan kopen dan morgenochtend. Misschien denk jij ook nu wel. Kut! Nee, ik ben ook een cadeautje vergeten. Want ik bedoel, ja, ik heb best wel een betrokken vader. Ik had ook gewoon een cadeautje moeten hebben. Ik heb even de top 3 cadeaus voor dit jaar uitgezocht. Ik deel het even met je. Nummer 1, een luchtje. Op nummer 2, een drankpakket. En op nummer 3, speakers om de muziek van 3FM lekker mee af te spelen. Doe het altijd goed, een nieuw setje speakers. Hoor je zometeen op 3FM Sabrina Carpenter. En hier is nieuwe muziek van The Warden Boys. Dit is Blindsided bij 3.

0: die is op dit moment op Pinkpop. Het is een derde keer op Pinkpop. Jelle, hoe is het eigenlijk vergeleken met andere jaren? Want jij bent er dus al best wel vaak geweest.
1: Een stuk warmer. En ik weet niet, ik vind de line-up dit jaar is echt legendarisch. Ik heb echt de tijd van mijn leven.
0: Beter dan andere jaren volgens jou?
1: Dat weet ik niet, maar ik ontdek wel veel meer van namen die ik al ken.
0: En zoals?
1: Editors. Ja. Zeg maar, ik ken wel alles wat ze bij 3FM draaien en wat dingen erbuiten. Maar ik heb daar vandaag echt een uur met verwondering naar staan kijken. Met wat voor gigantische show zij neerzetten. Datzelfde had ik met Roxy Dekker. Gewoon de shows die zij weten neer te zetten is echt ongelooflijk dit jaar.
0: Waren dat de shows die eruit sprongen voor jou?
1: Oh, dat vind ik een goede vraag. Nee, ja, de Cure als afsluiter vanavond vond ik ook echt verbazingwekkend goed. Ja. En Kingfisher, die Ierse folkband. Dat is een beetje een Ierse man voor de Suns en ik geniet er heel erg van.
0: Oh ja, die draaien we ook nog wel eens hier op 3FM. Morgen de laatste dag, waar kijk je het meest naar uit?
1: Fat Dog staat op een van de main stages. Dat vind ik heel vet. Dat is een soort rockmuziek. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Jet van der Steen staat in de nieuwste, kleinste stage. En Ida ook. En ik ben heel erg fan van Ida. Ze is nog een vrij onbekende artiest. Maar je hoort haar nu steeds vaker op 3FM. En ik wil dat heel graag zien.
0: Maar het is morgen ook Vaderdag. En je bent niet met je vader.
1: Nee. Nee, dat klopt.
0: Ga je dat nog fixen?
1: Nou, ik overwoog nog om, net zoals dat je vroeger op school deed, nog een knutselwerkje te maken. Maar ik zag dat in de agenda dat mijn vader morgen ook helemaal niet thuis is.
0: Oh.
1: Dus ja, ik kan toch wel wat fixen, maar als hij er ook niet is, heeft het ook niet zoveel zin, zeg maar.
0: Wil je nog wat tegen hem zeggen, zo via de radio, nu je toch de kans hebt?
1: Als hij op dit moment luistert, dan wens ik hem een hele fijne vaderdag toe.
0: Ja, dat kan wel iets origineler toch, Jelle?
1: Ja,
0: toch maar. Ja, als we geen zin hebben. Een liedje dan voor je vader nog?
1: Een liedje voor mijn vader. Oeh, mag het alles zijn?
0: Het mag alles zijn.
1: Ja, dan vind ik het wel vet om iets te draaien wat ik op Pinkpop heel graag wil zien. Nee, wat ik heel graag heb gezien. Dan zou ik zeggen Kingfisher. Dan I Cried I Wept.

0: Sabrina Carpenter.
1: 3FM. Bas van Schaik.
0: Mijn nachtcollega Jelle Hofhenk, die ook nog wel eens hier zo hoort op 3FM tijdens de nachtelijke uurtjes.

zijn de klanken van Bruno Mars uit je radio. Je hoorde Risk It All bij 3FM. Het is 3:05 in de nacht. Ik hoop dat je een beetje kan gaan slapen zometeen. Buiten is het gewoon nog een graad of 20 op dit moment. Niet normaal warm. Ik ga op vakantie naar Zuid-Afrika over een week. Ik ben volgende week nog op de radio, daarna vertrek ik. Ja, daar schijnt het dus echt 's nachts gewoon echt een graad of 3 te zijn, hè. Dus nu is het echt zweten en volgende week lig ik gewoon met een kruik in bed op zomervakantie. Bizar eigenlijk. Maar goed, hey, ik mag ook niet klagen. Het is heel vet. Ik ga wijngaarden bezoeken. Ik ga heel veel dieren zien. Safari, hè. Je hebt daar echt leeuwen, olifanten. Maar je hebt daar geen gorilla's. Nee, die leven daar niet. En ze hebben ook nog nooit opgetreden in Zuid-Afrika, de gorilla's. Je hoort ze nu.

0: jaar geleden alweer was dit de zomertrack. Yo, de Pedro van Jackson Me.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil je voorstellen aan nieuwe muziek van de man die je kent van deze. Ja, en als dit je niks zegt, stel ik hem graag even aan je voor. Het gaat om Joshua Peter. Hij is 29 jaar, komt oorspronkelijk uit Noord-Holland en groeide op in een Zuid-Afrikaans gezin. Ja, en daardoor was hij lang zoekende naar waar hij nou precies thuis hoorde. Gisteren bracht hij zijn nieuwste EP uit. Een plaat waar hij 3 jaar lang aan heeft gewerkt en waarop elk nummer een stukje van zijn verhaal vertelt. 3FM Talent is hier, Joshua Peter, en dit is zijn allernieuwste, Inside My Mind.

0: Macklemore en Ryan Lewis bij 3FM en Kent Hodda.
1: 3FM, nachtclub.
0: Bas hier, en dancemuziek, dat is een van mijn favoriete genres. De vibe die een goede dancetrack weet te creëren, het zorgt er ook gewoon even voor dat je even alles vergeet, dat je een vrolijk gevoel krijgt, ja, en dat geeft ook deze track die ik aan je wil voorstellen. Mag ik je voorstellen aan de Britse DJ Riordan? Ja, want de combinatie van warme zang, lichte, dansbare beat, dat maakt deze track wat mij betreft heerlijk om naar te luisteren. Het is fris, het is zomers en precies goed voor een zwoele zomerse nacht als deze. Lekker zeg, Aluna George en DJ Riordan.

0: Ben en With Every Heartbeat hoorde je bij 3FM. We moeten even bij iemand checken die een appje stuurt via de NPO Luisterapp.
1: Hallo?
0: Hallo Jennifer, met Bas, 3FM.
1: Hi, goeienacht.
0: Lukt het een beetje?
1: Nee, het is echt waardeloos.
0: Ja?
1: Ik kom net thuis van een feestje. En ik probeer mijn ventilator in elkaar te zetten, want die heb ik gisternacht gekocht. Alleen, er is dus een onderdeel uitgevallen. Een soort schroefje met een ding erop. Die krijg ik er niet in, maar hij doet het wel gewoon. Dus ja, ik probeer vooral niks te doen op dit moment.
0: Oké, maar hij doet het. Want het is wel zo wenselijk deze nacht om een ventilator te hebben.
1: Hij doet het. Dus ik durf er vooral niet meer aan te komen. Dus,
0: Hoe warm is het op dit moment in jouw huis?
1: Nou, ik heb dus geen thermostaat. We hebben blokverwarming en er zit geen thermostaat voor onze verwarming.
0: Als je een inschatting moet doen?
1: Nou, ik denk sowieso boven de 20 graden.
0: Oh, slaap is dan echt drama.
1: Het is bloedje heet. Ja, dat wordt één drama vannacht. Dus,
0: van welk merk is het, is de ventilator?
1: Nou, ik heb hem bij de Aldi gehaald. Dat was de enige die een betaalbare ventilator had afgelopen dag. Dus.
0: Ik koop dus geen ventilator bij die supermarkt. Geen ventilator daar kopen. Maar hij doet het dus soort van, dus je kan nu wel lekker gaan slapen?
1: Dat hoop ik wel. Ik hoop niet dat ik vannacht wakker word dat hij ineens uit elkaar valt of zo.
0: Ja, of als er vannacht nog een vent die later komt.
1: Ja.
0: Wat kan ik voor je draaien, Jennifer, om deze nacht nog net iets draaglijker te maken?
1: Even denken, heb jij The Summer is Magic?
0: Absoluut.
1: Je bent zo'n held.
0: The

0: zou kunnen slapen. Maar dan mis je zometeen wel onder andere Shakira en Kings of Leon. Dus ik zou het wel weten. Lekker wakker blijven met de muziek van 3FM. En nu het laatste nieuws. Het is 3 uur geweest.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. Bas van Schaik.
0: Hopelijk ben je niet wakker omdat het veel te warm is in je kamer. Maar ben je gewoon aan het werk of gewoon lekker aan het genieten van de muziek van 3FM met zometeen Kings of Leon. Nou,

0: goed, altijd fijn. Zeker om lekker wakker te blijven met de muziek van Kings of Leon, You're the Sex on Fire. Hey, zometeen ga ik onder andere muziek van Pitbull voor je draaien. Maar eerst...
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En wil ik je voorstellen aan nieuwe muziek van Sienna Sparrow. En hoor je misschien Sienna Sparrow, dan denk je, waar ken ik die ook weer van? Zo'n prachtig liedje, hè? Die kan ik wel aanzetten als ik onderweg ben in de auto. Als ik gewoon even wil ontspannen of zo, vind ik zo ontzettend mooi. Ja, en het liedje wat ze nu heeft uitgebracht is ook prachtig. Heeft iets meer tempo, iets meer swing, maar het is wel typisch Sienna Sparrow. Emotionele, soulvolle pop met krachtige zang en eerlijke persoonlijke teksten. Oh, zo mooi. Nieuwe muziek van Sienna Sparrow bij 3FM. Material Love.

0: hoorde Sex on Fire. Hey, zometeen ga ik onder andere muziek van Pitbull voor je draaien, maar eerst...
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Wil ik je voorstellen aan nieuwe muziek van Sienna Sparrow. En hoor je misschien Sienna Sparrow, dan denk je, waar ken ik die ook weer van? Ja, zo'n prachtig liedje, hè? Die kan ik wel aanzetten als ik onderweg ben in de auto. Als ik gewoon even wil ontspannen of zo, vind ik zo ontzettend mooi. Ja, en het liedje wat ze nu heeft uitgebracht is ook prachtig. Heeft iets meer tempo, iets meer swing, maar het is wel typisch Sienna Sparrow. Emotionele, soulvolle pop met krachtige zang en eerlijke persoonlijke teksten. Oh, zo mooi. Nieuwe muziek van Sienna Sparrow bij 3FM. Material Love.

0: wat mij betreft de definitie van zomer uit je radio. Cocktail in je hand, voeten in het zand. Ja, die vibe krijg je met Overmono, You're the Good Lies bij 3FM. Ja, als ik na een lange zware dag bij mijn stage die ik door de week heb, als ik dan naar terugreis, dan heb ik op mijn oortjes Barend en Banner aan. En die zijn op dit moment live vanuit Amerika aan het uitzenden. Elke dag vanaf 4 tot 7 uur zo op 3FM. En dat klinkt ongeveer zo.
1: Echt, als jullie dachten dat het gisteren heet bij jullie was. Echt, het is absurd. Het is zo bloedverziekend heet. Ik ben net een vaatdoekje. Maar het is zo geweldig. Er zijn hier denk ik een stuk of 40.000 man. Die vanuit alle landen komen. En sommigen denken echt, waar ben ik beland? En de anderen denken echt, dit is de American Dream. Dit is gewoon helemaal geweldig. Hiervoor heb ik gespaard. Wat is dit allemaal? Hoe kunnen wij als ons kikkerlandje, hoe kunnen wij dit voor elkaar krijgen? Dit is echt niet normaal. Iedereen kent de Nederlanders. En ze vinden ons allemaal echt geweldig. Dus we zitten zelfs soms een beetje te zeiken op elkaar. Maar we zijn gewoon echt een geweldig land. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, maar het is toch heerlijk om zo een beetje in die WK-vibe te komen. Ja, dichterbij dan dit ga je het ook niet meemaken. Elke dag om 4 uur hier op 3FM. De enige zender live naar de USA, Barend en Banner, ook gewoon morgen vanaf 4 uur weer. It's going down.

Het WK voetbal, het leeft hè, na die 5-1 overwinning. Misschien ben je nu wel wakker om Curaçao te kijken. Curaçao speelt tegen Ecuador op dit moment 0-0 in de 60ste minuut. Verder ook nog voetbal. Later vandaag om 6 uur 's ochtends Tunesië tegen Japan. En vanavond om 6 uur 's avonds Spanje-Saoedi-Arabië.

0: kan zomaar binnen nu en een paar minuutjes voor jou zijn. De Midnight Snack naar keuze. Ga jij voor een lekkere kaassoufflé? Ga jij misschien voor een hamburger? Of ga je voor een zak stroopwafels? Kan ook zomaar. Het is helemaal aan jou. Je hoort zometeen twee getallen. En zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer? Dan is dat jouw moment om te bellen naar 3FM. Dat doe je via 09091336. 09091336. Ja, dan ben jij dus die Midnight Snack naar keuze. Hoe lekker zou dat zijn? Ja, ik zou er wel trek in hebben hoor. Komt-ie. Dit zijn de twee getallen.
1: Twee.

0: kan hem winnen, de Midnight Snack naar keuze. Ik hoorde net twee getallen en zitten die allebei in je telefoonnummer? Dan kan jij bellen naar 3FM via 0909-1336. En Maarten, jij bent net wakker, hè?
1: Ja, soort van.
0: Je lag lekker te slapen en toen?
1: En toen moest ik naar de wc.
0: En dat was het geluid wat ik net op de achtergrond hoorde?
1: Nee, dat doen we niet. Dat was een glas water wat
0: ik. Oh, ik dacht al, ja, bellen toen naar het toilet gaat, dat is zo gevaarlijk. Ja. Je hebt wel zin in de Midnight Snack.
1: Jawel, jawel.
0: Ja, ga je hem nu nog halen? Ik denk het niet, hè? Dan haal je hem lekker morgen op.
1: Nee, ik denk dat ik even wacht op een ander moment dat de visboer open is.
0: Daar komen we zo meteen op. Maar je mag ook een liedje aanvragen. En je hebt er eentje aangevraagd. Dit is nou niet een slaapliedje als je zo meteen weer verder gaat slapen. Waarom wil je dan Muse horen?
1: Omdat dit gewoon een geweldig plek is.
0: Ah, daar ben ik het wel mee eens. Wat voor gevoel geeft het liedje jou?
1: Een beetje losbandigheid misschien?
0: Ja. Doordat je er nog ergens aan denken, heb je hem misschien ooit live gezien?
1: Nee, Muse helaas niet. Nee. Waar mij aan doet denken, ja, weet je, ik heb zelf een beetje psychotisch verleden. Dat heeft wel raakvlakken, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik die zo meteen voor je draaien. Maar dubbel goed nieuws. Jij bent ook de Midnight Snack naar keuze. Gefeliciteerd, Maarten.
1: Dankjewel, Bas.
0: En ik hoorde niet net iets al over een vis. Over de viszaak die dan open gaat.
1: Ja.
0: Waar ga je voor?
1: Voor de Hollandse Nieuwe.
0: Ga ervan genieten. Die komt jouw kant op.
1: Dankjewel.
0: Die mag je lekker gaan halen morgen.
1: Heel goed.

Haven en Kate in Aragon bij 3FM, you're the Aragon. Zometeen op deze plaats vanaf 4 uur. Anand Verboom gaat onder andere muziek van Olivia Rodrigo voor je draaien. Ook Calvin Harris staat voor je klaar. Heel veel plezier met hem. En ik heb nog Alex Warren voor je.

0: alles door elkaar heen. Goedemorgen, ook voor mij. Het is het laatste nieuws van de NOS wat je nu hoort.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Notities maken, doe je dat wel eens? Dat is best wel handig namelijk. Er is zelfs een liedje uit voortgekomen. Oké, hoe dit zit en van wie het is, ga je zo meteen horen. Eerst Calvin Harris.

3FM. Waarbij je niet vooraan moet gaan staan trouwens. Als zij een concert geeft. Heb je dat gezien? Dat was volop in het nieuws. Mensen daar vooraan die hebben vaak een luier om. Waardoor zelfs zij op het podium de geur van luiers ruikt. Kan je beter

Fleetwood Mac bij 3FM en Dreams hoorde je. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik maak dus nooit notities voor mezelf. Altijd, dan heb ik dingen in mijn hoofd en dan denk ik nog, dit moet ik echt niet vergeten. Moet ik echt niet vergeten. Anders heb ik een groot probleem. Ja, dan vergeet ik het weer. Weet je, ik schrijf het dan niet op en op mijn telefoon doe ik het niet. Ik heb wel eens geprobeerd notitielijstjes te maken. Ja, dan ben ik zeg maar degene met 10 notitielijstjes. En dan weet ik ook niet eens meer in welk lijstje het nou stond. Het heeft helemaal geen zin bij mij. Ik ben daar veel te chaotisch voor. Ik weet niet of jij dat kan. Dingen opschrijven, een beetje ordenen voor jezelf. Dat je niet helemaal chaotisch raakt in je hoofd en zo. Of in die notitielijstjes. Zij is er heel goed in. Jet van der Steen. Ga ik nu voor je draaien. En het begon allemaal, dit liedje, met zo'n notitie. Ze had een briefje en daar schreef ze op. Er is iets veranderd en ik weet niet wat het is, maar voordat ik daarachter kom, maak ik me druk om niks. De deuren die eerst open leken, doe je zachtjes dicht, maar ik heb die deur nog niet eens gezien, dus weet niet dat die er is. Nou, vond ik een hele mooie tekst, had ook zo in mijn hoofd kunnen zitten, want dit gaat in principe over ja, de twijfels die je hebt, vragen die je heel vaak hebt in je hoofd. Wat

zou er nog maar eventjes van gaan genieten hoor. Ed Sheeran, die hoorde net bij 3FM. Het kan zomaar een van de laatste keren zijn dat we iets nieuws van hem horen. Ja, hij gaat misschien even pauze houden. Hij wil even wat meer aandacht voor zijn gezin en voor zijn normale leven, zeg maar. Dus hij overweegt om dan na zijn tour, die eindigt in december, om het dan even rustiger aan te doen. En dan zouden we dus een tijdje niks meer van hem kunnen horen. Ja, ik hoop toch dat hij dan in ieder geval wel weer terugkomt. En dat die pauze dan wel een hele korte pauze is. Weet je, dat het zeg maar die 5 minuten pauze is op werk. Die dan net te kort is. Ik hoop in dit geval dat het die is. Ed Sheeran hoorde je met Martin Garrix Repeated bij 3FM. Hey, welkom in je vroege ochtend. Het is zondagochtend. Ik ben Anan en ik ben er voor je met heel veel muziek. Caesar's Palace zometeen, Jerk It Out. En ook Dua Lipa ga je horen met Houdini. En je bent welkom in de NPO Luister. Ik zie hier verschillende berichtjes al binnenkomen. Martine, ja, dat is een minder positief bericht. Kan niet slapen door de warmte. Ja, dat is zo herkenbaar dit. En dat je ook ligt te woelen, weet je, in bed. En dan, ja, je hebt zeg maar 2 teams volgens mij. In dit geval zonder deken en dan met een heel dun lapje stof, weet je. Ik weet nog steeds niet wat ik nou beter vind. Ik slaap eigenlijk bij allebei niet. Dus dat moeten we nog even samen uitzoeken. Maar je zit sowieso goed bij 3FM met de meeste muziek. Mocht je niet kunnen slapen. En Giel die is erbij, die zegt, wat een wedstrijd, hè. Dat moest

Harry Styles en American Girls hoorde je bij 3FM. En goedemorgen, het is 3FM met mij, Anan. En heel veel muziek waar je van houdt vanochtend. En hoe ongemakkelijk is het wel niet als je ergens echt niet uitkomt, hè? En dan vraag je aan iemand hulp. En jij doet enorm je best om het te laten lukken. Je bent bijvoorbeeld iets kwijt en diegene gaat jou helpen. Binnen 2 seconden is het gefixt. Ken je dat? Oh ja, ik kan de vraag beantwoorden hoe ongemakkelijk dat is. Vreselijk ongemakkelijk. Ik had dit ook. Ik schaamde me dood. Je hoort het zo.

Ik ken dat je denkt allemaal wel even te fixen. Je kan het allemaal wel. Met een bak aan zelfvertrouwen ga je het even doen. En al dat zelfvertrouwen, dat dondert in één keer helemaal in elkaar. Ken je dat? Oh, ik had al deze week. Zo gênant vond ik dat. Ah, ik moest nog even wat afmaken op werk. En ja, wij zaten dan in een pand met zo'n binnentuin, zeg maar. Weet je, het was in het centrum van Leiden. En nou, dat is allemaal vrij krap. Dus er was dan ja, een soort hofje. En dat kon je dan afsluiten met een hek, zeg maar. Ja, ik had mijn werk nog niet af. Maar ik had ook geen sleutel. Dus we hadden afgesproken, weet je wat, ik leen dan even een sleutel. En na afloop doe ik hem gewoon in de brievenbus buiten. Komt het helemaal goed. En weet je, dan kan ik rustig afsluiten. En dan ga ik daarna ook lekker naar huis. Dat is natuurlijk helemaal niet handig, want deze onhandige jongen die kan dat helemaal niet. Die voelt hem aankomen. Ik doe die sleutel in de brievenbus. Hek zit dicht. En ik zit aan de binnenkant van dat hof hier nog. Ik zat vast achter dat hek als een soort gevangenis. Ja, ik rammelen aan dat hek, joh. Trekken dat ik deed. Ik krijg er geen beweging in. Ik zat natuurlijk gewoon op slot met een of andere stalen magneet. Ik weet niet wat het was, een dik slot erop. Ik kreeg hem gewoon echt niet open. Dus ik de beveiliging maar bellen. Ja, maar wat moet ik doen dan? Ja, ik kom er niet uit. Ja, we komen eraan over een minuut of 20. 20 minuten in de kou wachten, komen 2 auto's aangereden. Ik schaamde me al dood, want ik denk, ja, sta ik dan, weet je wel. Gewoon lullig, sleutel vergeten, ja, kan gebeuren, maar toch. Zo'n man die stapt uit, die zegt, hey, goedemorgen. Die loopt richting dat hek. In één vloeiende beweging, heel zacht duwtje tegen dat hek aan. Open. Open dat ding. Ik kon het door de grond zakken. Hij duwt er gewoon heel zachtjes tegenaan. Ik heb lopen hangen aan dat hek. Lopen trekken. Hij kijkt me aan zo van, ja jongen, wat is dit nou weer? Ik kan echt, dan kan ik elke week naar de sportschool gaan. Ik voel mijn hele mannelijkheid gewoon zo wegglijden.

0: een man die naar een wc ging en een stinkende verrassing te wachten stond. Hoe dit zit en waar het over gaat, hoor je zo meteen. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Komt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is warm hier aan. Kijk, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
3: Het is snikheet.
2: Snikheet.
3: Snikheet.
0: Ja. Pinkpop. Leef je met 3FM.

Solmieu en Dark Before the Dawn hoorde je bij 3FM. En dit herken je misschien ook wel. Het is een warme festivaldag. Beetje zoals vandaag, de laatste dagje Pinkpop. En dan kom je op het punt dat je naar de wc moet en dan staat er zo'n Dixie. Zo'n vieze Dixie. En je ziet alles nog liggen van je voorganger. Die zon die heeft er de hele dag op gestaan, warme dag. En je ruikt al die geur gewoon al van een kilometer afstand voor je gevoel. En dan moet je nog. Dat is vreselijk, toch? Kijk, als ik daar echt in moet, dan zou het zijn gewoon neusdicht, heel snel en heel snel weer eruit, weet je wel? Dat is herkenbaar, toch, voor je? Nou, is er dus een man. Ik las daar echt een vrij bizar berichtje over. Die heeft daar dus echt onwijs lang gezeten. Die kwam echt slapend de uurtjes door. Maar letterlijk. Die kwam letterlijk slapend die uurtjes door daar. Nou, wat daar gebeurde en hoe dit allemaal kwam, hoor je binnen 7 minuten. Eerst is dit Taylor Swift.

Chanta hoorde je bij 3FM. Hey, waar ben jij wel eens wakker geworden op een gekke plek? Dat het eigenlijk niet helemaal normaal is dat je daar bent wakker geworden. Heb je wel, toch? Een gekke plek, misschien een wilde nacht gehad en dat je ergens bent beland. Of een dronken avond die even helemaal uit de hand liep. Bij mij is het minder spannend, hoor. Ik kwam vroeger dat ik van school ging. Dan ging ik altijd met de trein, maar ik was altijd ongelooflijk moe. Ik ben wel eens wakker geworden op een rangeerterrein. In een helemaal verlaten, uitgestorven trein. Alle lichten uit, deuren op slot. Was wel een klein paniekmomentje, moet ik zeggen. Maar dan las ik een absurd bericht over een man in Almere. Die ging naar een Dixie, maar die was daar in die Dixie in slaap gevallen. En toen hij wakker werd, zat die deur al op slot. In principe moest dat ding al worden weggetakeld. Dat stond al helemaal klaar. Kon die man bevrijd worden? Nee, die moest echt gered worden uit die Dixie. Moesten echt allemaal mensen voorkomen. Moest hij hartstikke lang op wachten. De halve middag zat hij nog vast in die Dixie. Halve dag verloren gegaan. Ja, dat is nou wat je noemt echt een scheidag.

0: punten. En 3, 2, 1 hoorde je bij 3FM. Nieuwe muziek. Hey, het WK-voetbal. Waanzinnige wedstrijd, toch? Gisteravond. Super. Gewoon 5-1 gewonnen van Zweden. Maar, nou moet ik eerlijk zeggen, ik word wel steeds meer fan van voetbal. Eigenlijk heb ik er niet zo heel veel mee.
1: Het WK. WK-anthems.
0: Wat ik veel leuker vind, de muziek rondom het WK. Al die voetballiedjes. Iedereen probeert nu een gooi te doen naar het WK-anthem. Terwijl we tegelijkertijd gewoon hele goede klassiekers hebben. We hebben internationale tracks, we hebben liedjes uit Nederland. En ik dacht, laten we er samen even achter komen wat nou eigenlijk het allerbeste voetballiedje ooit gemaakt is volgens jou. Het beste WK-anthem. En jij mag het zeggen, je kan erop stemmen. We doen het in wedstrijdvorm. Elke dag strijden er 2 liedjes tegen elkaar. En eentje mag er maar door naar morgen. En dan krijgt hij weer een nieuwe uitdager. En dat kan jouw liedje zijn. Als jij zoiets hebt van, nou maar dit liedje. Anand, dit is fantastisch. Dit kan ieder liedje verslaan. 100% zeker, dit is het WK-liedje. Nou, stuur hem maar in, zou ik zeggen, via de NPO Luisterapp. Want dan dagen we morgen even uit en dan kijken we of die stand kan houden. Het is best wel spannend, want Nederlands succes, Wij Houden van Oranje, André Hazes, aangevraagd door Anita. Die staat er al in voor de 4e dag vandaag. Die staat links op het veld, rechts op het veld staat Shakira vandaag, Waka Waka. Aangevraagd door Thijs, want waarom een wedstrijd? Dit is toch gewoon de absolute koningin van de WK-track, zegt hij erbij. Nou, of dat zo is, dat mag jij zeggen in de NPO Luisterapp. Ik heb een polletje voor je klaargezet. En jij mag stemmen. De winnaar hoor je zo meteen en gaat dus mee naar morgen. En kom maar door, zou ik zeggen. Waar ga jij voor? Links op het veld, André Hazes.
1: Op

Jij mag het zeggen, kom maar door in de NPO Luisterapp. Waar heb je meer zin in om zometeen te horen? En welke vind jij dus de allerbeste van deze twee? En mag dus mee naar morgen. Jij mag het zeggen, kom maar door in de NPO Luisterapp. Er staat een polletje voor je klaar.

Ja, het is vooral heel spannend op dit moment. We zijn bezig met het WK, WK-anthems. We komen erachter wat het allerbeste voetballiedje, WK-liedje ooit gemaakt is volgens jou. En je kan stemmen op Wij houden van Oranje van André Hazes, Nederlands trots. Tegenover Shakira, misschien wel de koningin van dit soort liedjes, Waka Waka. Jij mag het zeggen, maar het staat exact gelijk op dit moment. Dus geef je stem maar door, zou ik zeggen. Check, check, check.

0: Lil Nas X en Industry Baby hoort hier bij 3FM. Spannend op dit moment, want de stand. Het spant er echt om, zeg maar.
1: Het WK. WK Anthems.
0: Want gaat na dag 4 André Hazes eruit met Wij Houden van Oranje? Wordt hij overtroffen door Shakira? Of is Shakira misschien toch iets minder WK-koningin dan Thijs in dit geval, zegt dat goed? Thijs dacht, want die zei namelijk: waarom een wedstrijd tussen deze twee liedjes? Dit is toch de absolute koningin van de WK-tracks? Het gaat over het WK, WK-anthems. Wat is nou het beste WK-anthem ooit gemaakt volgens jou? Elke dag dan strijden er twee liedjes tegen elkaar. Eentje mag er mee naar morgen en dan wordt hij weer opnieuw uitgedaagd door een WK-track. Heb je nou zoiets van: nou, ik weet echt het allerbeste WK-liedje ooit gemaakt, of het allerbeste voetballiedje, waardoor we de schouders er weer onder gaan zetten? Dan kan je hem insturen daar via de NPO Luister-app. Dan ben je van harte welkom om hem in te sturen. Ja, en als die echt daadwerkelijk meegaat op het moment dat Nederland gewonnen heeft of dat Nederland eruit ligt, dan is dat de winnaar en heeft hij toch echt de titel: het beste 3FM WK-anthem. Twee liedjes stonden er vandaag dus op de planning.

0: ja, het was wat mij betreft wel echt het WK-gevoel. Maar het ging om jou. Waar heb jij op gestemd? De poll is bij deze gesloten.
1: Het WK. WK Anthems.
0: De stemmen die zijn geteld. En Kevin, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Wij spraken elkaar gisteren ook.
2: Dat klopt helemaal.
0: En toen was je razend enthousiast eigenlijk over één van de twee.
2: Ja, dat was Hazes.
0: Wat is er gebeurd?
2: Nou ja, Thijs die kwam in één keer met Shakira. En
0: ja.
2: Wat gaat er boven Shakira, hè? Zeker als het om het WK gaat.
0: Nou, misschien wel andere Hazes, want het is echt verdacht spannend, kan ik je vertellen.
2: Ja, ik heb ook wel zitten twijfelen waar ik op moest stemmen, hoor.
0: En wat is dan uiteindelijk de doorslaggevende factor geweest dat je zegt, nee, maar Shakira is nog meer WK dan Wij Houden van Oranje?
2: Nou, ik denk dat het WK is natuurlijk wereldwijd. En ik denk dat je Shakira overal ter wereld aan kan zetten. En iedereen staat mee te springen met het WK-gevoel.
0: Dat is waar.
2: En ik ook.
0: Maar de Oranje-fans zijn ook overal over de hele wereld. En die maken er overal een feestje van. Zo kan je hem ook redeneren.
2: Ja, dat is waar. Dat was te spannend waarschijnlijk.
0: Ja, zeker. Zal ik je maar uit de spanning helpen wat dat betreft?
2: Graag.
0: Nou, ik kan je vertellen. Met echt, nou, dit is echt absurd. 51%, en dit heb ik nog nooit meegemaakt, maar 51% is Shakira de winnaar. Dus het beste liedje van vandaag en degene die doorgaat naar morgen is Shakira. Waka waka, je zit in het winnende team.
2: Nou, lekker hoor.
0: Betekent dus ook... Ja, nee, daarom bij deze. Betekent dus ook dat André Hazes na 4 dagen eruit ligt. En de vraag is, gaat deze mee naar morgen? Jij mag het zeggen, morgen. Blijft hij dan staan?

wel geleerd om risico's te nemen en om daarmee om te gaan. Een beetje ervaring daarmee op te doen, weet je wel. Nou, uiteindelijk komt dat dan uiteindelijk toch alweer goed terecht. Isabel van Gelder, moet ik zeggen, die nam ook een risico door covers op TikTok te plaatsen. Was ook spannend voor haar. Had ook heel fout kunnen zijn. Hè? Ze had een bak aan haat kunnen krijgen. Gebeurde niet. Het zorgde er zelfs voor dat ze uiteindelijk in één klap heel populair is geworden. Ze bouwde een fanbase op en maakt nu waanzinnig mooie muziek. Wil ik heel graag aan je voorstellen. Het is nieuw bij 3FM, maar je gaat het leuk vinden. Isabel van Gelder en I Don't Wanna Fall In Love Again. Hoor je nu bij 3FM.

0: Isabel van Gelder hoorde je. I don't wanna fall in love again. Hey, goedemorgen. Het is 3FM, exact 6 uur. Met het laatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. 6:02. Samen lekker je zondagochtend in met je favoriete muziek bij 3FM. Drake zometeen. Hold on, we're going home komt eraan. En eerst somber. Dit is Homewrecker.

Drake bij 3FM. En hold on, we're going home. Komt er veel binnen in de NPO Luisterapp, merk ik al vanochtend. Gezellig om te zien. Je bent van harte welkom om je even te melden en om te vertellen hoe en wat. Als je ergens zin in hebt, als je ergens naar uitkijkt, altijd welkom. Mandy bijvoorbeeld, ik ben opgeroepen voor een geboorte. Nu onderweg naar het desbetreffende gezin om alles in goede banen te leiden. Vind ik zo'n bizar appje. En überhaupt dat je dan ook nog even 3FM appt. Ik vind het heel leuk, maar als de wie er weer gaat, die kant op gaan. Heel veel succes zo meteen. En een mooie geboorte gewenst wat dat betreft. En met jouw hulp komt dat vast en zeker goed. Charlotte die is erbij. Ik ga mijn vader zo meteen verrassen met een dagje op stap. Nou, hartstikke leuk. Veel plezier samen. En inderdaad, het is vandaag vaderdag. Mocht je nog niks geregeld hebben. Ja, succes. Want ja, de winkels zijn nu dicht, dus succes daarmee. Dat wordt een vrij last minute idee. Misschien een mooie tekening maken. Dat was vroeger, toen je klein was of zo. En Liam die is er ook bij. Die zegt, ik vertrek zo met een bus vol passagiers naar Disneyland Parijs voor een paar dagen. Hey, werk ze zo meteen en geniet ervan. Mocht ik iets voor je kunnen doen, wees welkom. Dan ben ik er voor je en ik pas de muziek zo goed mogelijk op jou aan. En ken je die zin trouwens? Wie wat bewaart, die heeft wat. Give a drama some, y'all. Hey! Charlie XCX is er ook achtergekomen. Wie wat bewaart, die heeft...

bij 3FM. Goedemorgen. Wat fijn dat je wakker bent. Wat fijn dat je 3FM aan hebt gezet. Ik ben Anan en ik ben er voor je vanochtend met Hugel zometeen. Jamaican Bam Bam. En ook Dominic Fike en White Keys komt er voor je aan. Hey, ik ben wel even benieuwd naar jou. Hoe zit het bij jou? Ben jij iemand die wel eens iets heeft weggedaan? Of tenminste, je wilde het wegdoen, maar dat heb je toch maar gehouden. Want je dacht, ja, het kan misschien wel handig zijn. En dat je blij bent dat je het hebt bewaard. Ja, bijvoorbeeld je oude kluskleren, weet je, die je dan toch ineens nodig had. Misschien een plaat waarvan je dacht, ja, ga ik nooit meer luisteren. Wat jaren later ineens je favoriete plaat werd. Of misschien die ene laptop, dat is bij mij best wel herkenbaar. Dat je denkt, ja, ik heb een nieuwe, weet je, die oude is niet nodig. Nou, het is toch nodig, want als die dan ineens kapot is, dan heb je een reserve, weet je wel. Toch handig dat je hem dan bewaard hebt. Charlie XCX die heeft het gehad met een track die ze heeft gemaakt. Zij schreef niet alleen nummers voor zichzelf, maar ook voor andere artiesten. En dan had ze een heel goed liedje geschreven, vond ze zelf. En die wilde ze weggeven aan Hilary Duff. Alleen het management accepteerde die track dus niet. Dus dat werd er vervolgens niet. Kan je twee dingen doen. Je kan denken, helaas pindakaas, jammer, weg ermee. Je kan ook denken, nou, probeer het zelf even. Gaat om dit liedje. Werd uiteindelijk een wereldhit en haar allergrootste solo-hit ooit. Dus hey, wie wat bewaart, die heeft wat.

0: je. Je hoorde Jamaican Bam Bam bij 3FM. Ja, ongelofelijk eigenlijk, hè? Ik dacht dat de NS wel eens een slechte timing heeft. Weet je, met deze man, die kan er eigenlijk ook wat van. Hugel, die bracht deze zomerhit uit, die je net hoorde, in november. In november een zomerhit uitbrengen. Dat is heel raar. Maar hij is toch boven komen drijven. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik heb ook niet het idee dat Hugel echt heel erg ermee zit op het moment dat iets dan toch zou uitblijven, dat het dan toch geen succes zou worden. Ik bedoel, dit zei hij nog.
1: If the record doesn't work, people don't connect with it, they're not gonna listen to it. Nobody knows about this record. So let's move on to the next one. And that's a hit.
0: En toch gewoon weer zelfverzekerd, hè? Als het nu niks wordt, nou ja, dan niet. En dan wordt de volgende toch alweer een hit. Nou ja, hij bewijst wel dat hij het kan. Zo is het natuurlijk ook. Want ja, hij heeft het net met deze ook gedaan. Jamaican Bam Bam, de zomerhit van dit jaar dus. Hugel bij 3FM. Ik ben Anan en Blackstreet hoor je zo meteen. Dominic Fike.

Fontaine CC, een favorite, hoorde je bij 3FM in de ochtend van het laatste dagje Pinkpop. Mocht je vandaag gaan, ontzettend veel plezier alvast. Mocht je niet gaan, maar de muziek wel heel leuk vinden, dan zit je ook hartstikke goed hier bij 3FM. Hè? Want hoe lekker zou het nou zijn als je alles alsnog gewoon lekker kan volgen, genieten van de live muziek, zonder vieze wc's, zonder smerig teentje, maar met een lekkere ventilator, gewoon op je eigen bank of in de auto of waar je dan ook zit. Zou wel lekker zijn, toch? Nou, het hele weekend hoor je bij 3FM dus extra veel Pinkpop muziek. En vanavond is ook weer het laatste dagje van Pinkpop, met onder andere live muziek van Wet Leg, Youngblood en de volledige shows van Direct en de Foo Fighters. Volg je allemaal bij 3FM. Dus goed blijven luisteren vandaag, dan komt dat sowieso helemaal goed. Zometeen vanaf 9 uur bij Obi, dan gaan we weer volle bak rondom Pinkpop. En dan hoor je ook Mart en Sophie weer live vanaf Pinkpop. Dus dan zit je er helemaal in, gewoon vanaf de plek waar je nu zit, zonder op het festivalterrein te zijn. Hoe lekker is dat, hè? Hoef je dus helemaal niks te missen vandaag. Later vandaag dus veel meer rondom Pinkpop. Maar sowieso hoor je extra veel van je favoriete festivalmuziek voorbij komen bij 3FM. Zit dus helemaal goed vandaag. Fat Dog is dit.

0: Adele, Rolling in the Deep, hoorde je bij 3FM. Hey, heb jij een routine wat je altijd doet? Als je bijvoorbeeld net bent wakker geworden zojuist. Heb je dan iets wat je nu sowieso even doet deze ochtend? In mijn geval, dan is dat 's ochtends sowieso even een uur lang blijven liggen. Gewoon even helemaal niks, een beetje op mijn telefoon zitten scrollen. Dan nog lekker lang uitgebreid douchen. En dan kan ik een keer aan de dag beginnen. Weet je, dat is een beetje hoe ik dat altijd aanpak. De Bausa, een groep uit Noorwegen, die hebben ook een bijzonder ritueel. Elke keer als zij gaan optreden, dan doen ze even skull. Ja, het klinkt dan zo.
1: Skull.
0: Skull. Skull. Skull. Dat is eigenlijk de goede uitspraak. Proost

0: muziek van Jonas Blue.
1: Ja,
0: echt waar. Ja, ik dacht het ook. Ik was even verbaasd, maar zeker weten. Edge of Desire hoorde je bij 3FM. Onderweg naar Obi Rijmakers met een weekendochtendshow voor je. En dit is Best Still en Pompe.

0: Monkeys en Snap Out of It hoorde je bij 3FM. Zometeen Obi Rijmakers met de weekendochtendshow en die nieuwe hit van BB Rexha, New Religion, komt eraan.
1: 3FM.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies! Worstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
2: Nee,
3: meerdere
2: nee,
3: worstjes.
2: Dankjewel.
3: 20 worstjes.
2: Ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Johan's Witgoed plus Johan's Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook uit de meterkast.
11: Johan's Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo... Koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeelboter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
23: Hola, ¿dónde está mi casa?
22: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
23: Paella, paella.
22: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma
0: M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, rettekatet.

0: nieuws. Bibi Rexha, ook in Imagine Dragons, komt eraan.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. Vier mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar €1. Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Creon kozijnen.
10: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Odido.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, tof jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. Obi Rijmakers.
2: Hey, goedemorgen. Het is 6 minuten over 7 op zondagochtend. Wat heerlijk dat je 3FM aan het staan. Mijn naam is Obi en dit is Imagine Dragons on Top of the World.

12 minuten over 7. 3FM staat aan. Mijn naam is Obi. Ga je goed? Ben je lekker wakker geworden? Is vandaag niet de langste dag van het jaar? Ja. Het is vandaag volgens mij. De midzomernacht heet het toch? Ja, happy langste dag. Het is zondagochtend. Ik ga ervoor zorgen dat je ultiem lekker wakker wordt. Met fijne muziek van 3FM. Ik ga je rustig aan opstarten. No worries. Het wordt niet alleen maar knallen. Hey, trouwens, we worden wereldkampioen, hè? Ik zie het er nu ook alweer met zijn bezig. Ik kan allemaal zo weinig bommen. Het boeit me zo niet. Maar ik vind het mooi dat Nederland gisteren goed heeft gedaan. Hey, fijne vaderdag ook vandaag. Ik ben even het hele rijtje aan het afwerken van alles wat er vandaag gebeurt. Happy vaderdag. En als je net als ik geen vader hebt, heb je een hele normale dag. Dan is het ook nog internationale yogadag. Dus doe even een kleine strekveroefening vanochtend. Dat komt al morgen. Als er dat ene liedje is voor je dat ik kan draaien vanochtend, dat de boel even net wat draaglijker maakt, weet dat je welkom bent via de NPO Luister. Ik vind het gezellig om even met je te connecten. Even te checken hoe je gaat. En vooral ook gewoon muzikaal van dienst te zijn natuurlijk.

Dave & Thames, Rain Dance bij 3FM. Goedemorgen. 2010 was een goed jaar, hè? Toen de teen van Casillas ervoor zorgde dat we geen wereldkampioen voetbal werden. Dat dan een zeldzaam witte kerst. En New Kids Turbo draaide toen in de bioscoop. Ik betaal helemaal nergens meer voor. Kut! Gatje! Zo goed. Maar 2010 was vooral het jaar dat TikTok gigantisch populair was. En dan heb ik het niet over de app. Die bestond nog niet. Ik heb het over het liedje van Kesha. Ik was een jong pik, ik denk 10 jaar oud. Ik had geen idee wat daar allemaal in gezegd werd. Maar ik had op mijn nep iPod MP3-speler die staan. En ik zong dit gewoon keihard mee. Wake up.

0: samen op het podium van Pinkpop in Landgraaf. Mr. Know-it-all hoorde je.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Een ongekend lekkere dag vandaag. 32 graden staat er op het programma. 3FM is bij je met de meeste muziek. En grote kunstnieuws uit Frankrijk vanochtend. Er is een huiszoeking geweest bij een drugsdealer. En die bleek een echte Pablo Picasso aan de muur te hebben hangen. Wat? Het is ook niet precies duidelijk welke. Dat heeft de Franse politie nog niet verteld. Maar het is er wel één. Nou wist ik wel dat er snel geld zat in drugs te kopen. Dat hoor je altijd, toch? Maar zoveel geld? Dat je een Picasso... Nou, ik ga ervan uit dat hij gejat is, ja. Ik ben een tikkeltje nerveus vanochtend. Ik heb vanochtend een kus gegeven aan mijn vriendin. En toen zei ik, heel veel succes vandaag. Want ze gaat vandaag een triathlon doen. Ja, die vrouw, ik weet ook niet zo goed wat dat is. Die doet de hele tijd allemaal van dit soort lijpe shit. Die doet gewoon op een casual vrijdag, zegt ze... Oh ja, ik ga vandaag even halve marathon doen. Ik heb even nog tickets gescoord op Marktplaats. Ik ga vandaag even halve marathon doen. Ik ben al buiten adem als ik de trap op moet lopen op werk, weet je wel. En nu gaat ze voor een triathlon. Het is, ja, ik vind het echt ziek. Het is hardlopen, fietsen en zwemmen allemaal achter elkaar. En veel ook. Maar ik ben dus vooral een beetje nerveus omdat ik denk... oei, het is een behoorlijke temperatuur. Ik weet niet of je nou vandaag echt, zeg maar, 6 liter water naar binnen moet gaan werken... om jezelf een beetje koel te houden en dan ondertussen nog te rennen. Ik hoop dat het allemaal maar gewoon goed gaat. En jij net zo goed door rustig gaan met die enorme hit. Ik moest ook wel lachen om Marielle in de NPO Luister. Die stuurde, ik heb een airco op de hoogste stand gezet. Ik vraag me af of...

Estine en Oscar de Wolf, even staan, nieuwe muziek bij 3FM. Ik geloof echt weinig meer van wat deze man zegt, maar volgens hemzelf gaat Ed Sheeran bijna met pensioen. Het was 10 jaar geleden ook al zo, toen was hij on top of the world. Toen zei hij, als ik kinderen krijg, dan is het ook klaar, dan stop ik met toeren. Mislukt. En hij heeft een heel gezin, is hij toch op tour door Amerika. Toen wilde hij minder gaan toeren, zodat hij vaker bij zijn gezin kon zijn. Mislukt. Hij ligt vaker in een bus dan in zijn gebed. En dan probeert hij het weer. Hè. Als deze tour eind dit jaar is afgelopen, dan knijpt hij er even tussenuit. Geen nieuwe muziek, geen tours. Echt even alles op pauze. Aha. Het zal wel. Ik geloof het niet meer. Ik geloof het gewoon niet meer. Nieuwe album is waarschijnlijk al lang klaar, joh.

Eurythmics, 3FM, Sweet Dreams hoor je. Goedemorgen. Het is de weekendochtendshow, mijn naam is Obi. Met de IFM zijn we altijd op zoek naar vette nieuwe muziek. Dingen waar we over kunnen opscheppen eigenlijk tegen onze vrienden. Ah, dit heb ik eerder ontdekt dan iedereen. Moet je luisteren, dit is echt rete goed. En in dit geval heb ik er ook eentje voor je, maar ik ben al heel lang fan van deze band. Bungie heette ze. Dat begon voor mij echt toen ik, wat zal ik zijn geweest, 15 of 16 of zo. Toen bestond er een band die heette Radio Eliza. Vond ik rete goed, ben ik een keertje live gaan zien. Na dat optreden zijn ze direct gestopt, uit elkaar gegaan. Toen kwam er later een keer een reboot, die heette Palmzy. Vond ik weer rete goed, ben ik één keer gaan kijken, zijn ze uit elkaar gegaan. Er heerst een soort vloek op.

0: pakken ze het podium.
1: Pakken ze het podium.
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
3: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Nu bij Dirk, Nescafé ijskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Huh? Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: Obeling, alles voor kampeergeluk.
22: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
21: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
23: Alles voor kampeergeluk.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
25: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur precies. We hebben de muziek van Alanis Morissette. Ook Shakira komt eraan.
0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog.
1: 3FM.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
26: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
27: Ga je niet in te smeren.
26: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
28: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
29: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
30: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
31: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.

0: vind je bij Bol.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Leefje met 3FM. Vanavond live vanaf 7 uur. 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
7: Good morning. Ik ga ervoor zorgen dat je heerlijk opstart met de fijne muziek van 3FM. Binnen nu in een paar tellen. Alanis Morissette, Ironic komt eraan. Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

Een dikke ochtendshow 3FM. Het is 7:15 bijna. Alanis Morissette hoorde je en Ironic. Goedemorgen, Obi hier. Het is al een poosje stil rondom die boys van Goldband, hè? Maar dat is prima op zich. Ik denk dat ik een goede vervanging heb gevonden. Ze komen ook uit Den Haag. Zijn ook lekker losbandig en aan het experimenteren. Ik sluit niet uit dat een van die boys ook binnenkort met een knappe zangeres aan de haal gaat. En belangrijk...

0: zoals ik. Ik ben ook niet op Pinkpop, helaas. Maar er gebeurt zoveel goeds op dat festival. En het mooie is, je hoeft daar helemaal niet te zijn om dat allemaal mee te krijgen. Als je 3FM aan hebt staan, dan kun je alles gewoon volgen. Vanavond vanaf 7 uur zijn we weer live vanaf Pinkpop terrein. Met onder andere mijn lieve collega's Marten en Sophie, die daar de hele tijd rondlopen. En een heleboel live muziek ook. Bente, Royal Otis vanavond, leuk. Direct ook erbij. Gisteravond onder andere Franz Ferdinand en Editors. En The Cure. Maar ik heb The Cure even gemist, want ik maak een ochtendshow, dus ik moet altijd op tijd naar bed. Ik heb dat gewoon niet meer meegekregen. Mooie is, ik hoop eigenlijk een beetje dat jij The Cure ook niet hebt meegekregen op Pinkpop. Dan kan ik je dat nu namelijk laten horen. We hebben ondertussen een heel erg groot archief opgebouwd en er wordt ook elk jaar nieuwe dingen aan toegevoegd. Dus ook voor dit jaar op Pinkpop 2026 heel veel live muziek te vinden bij 3FM. Boys Don't Cry is dit.
1: Now you're through, we just about got time for this.

morning, good morning. 8:05. Obi hier met de ochtendshow. Heb ik je al wel eens verteld over Lieve Indie? Als dat namelijk niet zo is, dan is dit echt het moment. Lieve Indie is mijn lievelingsgenre. Het bestaat alleen niet. Ik heb het zelf bedacht. Ik heb het zelf uitgevonden. Ik ben voorzitter van de Lieve Indie fanclub. En ik wil er heel graag voor zorgen dat jij ook liefhebber wordt van Lieve Indie. Het is een beetje, ja, je herkent het gewoon als je het hoort. Het gaat om bands uit Australië, uit Engeland, uit Ierland, soms ook uit Amerika. En die zoeken een beetje de lieve kant van de gitaar op. Het is het geluid van de zomer. Het is wakker worden op zaterdagochtend, naar buiten kijken, de zon door het keukenraam zien komen en weten, dit wordt een mooie dag. Het is eigenlijk festivals in muziek gevangen. En misschien wel hofleverancier van het

als je hier nou van houdt en je denkt, ik vind het hele leuke muziek. Ik heb een hele playlist gevuld met alleen maar dit soort bangers. Obi's Lieve Indie heet hij op Spotify. Of je kunt ook gewoon naar 3fm.nl/indie gaan. En druk even op volgen.

FM, Do Up That Thing in de ochtendshow. Goedemorgen. Ik vind het altijd fantastisch als fans helemaal een soort van gek gaan om hele kleine hints. De rook van Taylor Swift, de vorige album, is echt pas net opgetrokken. De geruchtenmolen voor album nummer 13 is inmiddels op volle toeren aan het draaien. Ze was eerder deze maand gezien met een aantal vriendinnen. Ze had een nachtje doorgehaald in de muziekstudio. Nou, die Swifties die trekken dan spontaan een lange regenjas aan. Zo'n hoed en dan een vergrootglas erbij. We gaan eens even alle openbare verschijningen van Tante Taylor onder de loep nemen. Kijken of daar nog hints in zitten. Ze waren er met z'n allen in ieder geval over uit dat er een grote verrassing op het nieuwe album gaat verschijnen. Nummer 13 is het. Taylor Swift, haar geluksgetal is nummer 13. En de grande surprise, dat zou dan ook al wel een aantal theorieën opwekken. Mijn favoriet is denk ik dat ze ervan uitgaan dat Taylor de aanstaande man, Travis Kelce, ergens op het album te horen gaat laten zijn. Die gozer kan toch helemaal niet zingen? Dat is toch vreemd? Nou ja, mocht je hem ergens de komende tijd spotten tijdens een extra rondje in de karaokebar, dan weet je vast waarvoor hij aan het oefenen is. De fans zijn erover uit, hij gaat te horen zijn op dat nieuwe album. Taylor Swift hoor je nu met de nieuws.

USA. We worden wereldkampioen. Eén lekkere wedstrijd erop zitten. En heel Nederland staat in één keer weer achter het Nederlands elftal. En terecht ook. Ik wil je heel graag even een klein tipje van mijn kant meegeven. Deze weken dat Nederland op het WK is, kun je elke dag tussen 4 en 7 op 3FM luisteren naar Barend en Banner in de USA. We hebben onze middagshow in een camper gepropt. Dat was echt duw, hoor. Ik wil ze niet vet shamen, maar we moesten echt even persen. Het is gelukt, vooral de Jelmer was moeilijk. En die hebben een radiostudio gegeven en gezegd: ga maar door Amerika rijden, ga maar achter het Nederlands elftal aan en zorg ervoor dat jullie verslag doen van alles wat Oranje meemaakt. Is elke dag te horen vanaf 4 uur op 3FM tot aan 7. Barend en Banner in de USA. Even een tipje om aan te zetten. Ook vanmiddag gewoon weer te horen.

0: zonne-energie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: 3FM.
0: 9 uur precies. Zo met de muziek van The Police. Ook Another 54 Ultra.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. 3FM.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
23: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
30: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
29: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live vanaf 7 uur. 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
0: Good morning, 9:05. Zometeen een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel, waarin jij in één keer je hele voorraadkast gratis uit kunt vullen. Hoe dat werkt, hoor je zo.

0: 3FM, de weekendochtendshow, The Police and Every Breath You Take, hoorde je.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Hoe ga je? Heb je een lekkere ochtend so far? Mijn naam is Obi, ik vind het heel erg gezellig om met je op te staan. Ik heb de fijne muziek van 3FM voor je. Ik ga ervoor zorgen dat je goed begint aan de dag. Met onder andere zo meteen Pitbull, even lekker zo. Tame Impala komt eraan en ook Sam Fenner en Olivia Dean, Remy in dadelijk. Ik ben een beetje zenuwachtig vanochtend. Mijn vriendin is een triathlon aan het doen vandaag. En het wordt gewoon 32 graden. Ik voel toch een beetje dat ik denk, oeh, had ze dit nou wel moeten doen? Ze had er zelf al vertrouwen in. Dus ik hoop dat ik enigszins op tijd een berichtje krijg en dat zegt, ik ben over de finish. Het is goed gekomen, ik ben niet oud gegaan halverwege. Hey, zo meteen op 3FM ga ik jou even heel erg blij maken. Er komt een nieuwe editie aan van Obi's boodschappenspel, waarin jij gratis en voor niks je hele voorraadkast kan aanvullen. Ik heb een hele lading aan gratis boodschappen voor je. Wat je daarvoor moet doen is super simpel. Ik geef je een prijs bij een product en de vraag is de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Meer is het niet. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan weet je gelijk of je goed bent in dit spel en misschien wil meedoen. Wat kost in de supermarkt Jumbo verse friet 1 kilo? Is dat meer of minder dan 3 euro? Meer of minder dan 3 euro? Het juiste antwoord, minder, 2,60 euro.

0: Dat is lekker wakker worden, hè? Het is 7 minuten voor 9:30. Tame Impala hoorde je. En let it happen. Tijd voor je vaste prik in je weekend. Gratis boodschappen.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Good morning, Sandra.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Aangenaam scanners te maken. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Lekker van zonnetje aan het genieten.
0: Ja, is dat zo? Het is hier nog een tikkeltje grijs bij mij.
2: Oh nee, bij ons is het lekker zonnig al.
0: Oh, wat heerlijk. En wat brengt de dag voor jou?
2: We zijn onderweg naar babyzwemmen met mijn dochter en met mijn man.
0: Nou, wat leuk. Heerlijk. Goed begin van de zondag. Goed,
2: ja, dat is niet verkeerd.
0: Hey, Sandra, welkom in het boodschappenspel. Ik vind het leuk dat ik met jou mag gaan spelen. Voor de duidelijkheid, ik noem 3 producten. Daar komt een prijs bij. Jij gaat dan proberen te raden of de prijs hoger of lager ligt dan de daadwerkelijke prijs in de supermarkt. Heb je dat goed? Dan stuur ik een product naar je op. Anders gaat die rechtstreeks naar de eerste NPO-luister-appgebruiker. Heb je ze alle 3 goed? Dan stuur ik in 1 keer een volle tas gratis boodschappen naar je op.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Alright. Here we go. Product nummer 1. Jumbo tomatenblokjes. 400 gram. Is dat meer of minder dan 1 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed. 45 cent. Die heb je binnen.
2: Top.
0: Product nummer 2. Lassi nasi goreng. Kant en klaar. Dat is een zak van 250 gram. Kost dat meer of minder dan 3 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed. 2,89. En daar komt dan de laatste. Sandra, je hebt een kind, dus het wordt misschien ingewikkeld of je dit weet. Durex XL condooms, 10 stuks, meer of minder dan 15 euro.
2: Ik denk meer.
0: Meer is goed! Ja! 18 euro!
2: Ik heb een kind, dus ja, die gebruik ik niet.
0: Ja, exact, ja. Hey Sandra, je hebt het hele boodschappenspel uitgespeeld. Ik ga je voorraadkast aanvullen.
2: Sorry?
0: Ik ga je voorraadkast aanvullen. Je hebt het hele boodschappenspel uitgespeeld. Ja, wat goed gedaan. Fijne dag vandaag en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Doei. 3FM, goedemorgen. Sam Fenner komt eraan met Olivia Dienis. Pitbull, dit is Fireball.
3: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on

Sam Fender, Olivia Dee met 3FM, Rain Me In, hoorde je daarvoor Pitbull en Fireball. Hele goede morgen, Obi hier met de ochtendshow. Ik hoop dat je heerlijk begint aan een zonnige zondag. Met zometeen

over 9:30. Het is de weekendochtendshow. Daarvoor de Alex Horn en Passenger. Mooie ochtend. Het wordt vandaag 26 tot 32 graden. Al kan er ook wel hier en daar een flinke bui gaan vallen. En qua voetbal vandaag om 6 uur Spanje tegen Saudi-Arabië. En om 9 België tegen Iran. Verder happy vaderdag vandaag. Vergeet niet even wat leuks halen voor je pa. Een gereedschapskist of zo. Ja, weet ik veel. Wat geef ik voor vaderdag? Dat is moeilijk altijd. Misschien ben je wel heel lekker wakker geworden omdat je naar Vrouwtje gaat in het Verder Parktheater.

of omdat je weet dat je nog een dagje Pinkpop gaat meepakken. Voor dat laatste mocht dat niet het geval zijn, maar je wilt toch even zien wat er allemaal gaat gebeuren op dat festival. Ik bedoel, de Foo Fighters staan er vanavond. Vanaf 7 uur op 3FM, volledig te volgen. Pinkpop 2026, we zijn live vanaf het festival. Vanavond vanaf 7 uur op 3FM. Radio aan.

0: Jenna Spiro 3FM, Material Lover hoorde je. Het is tijd voor het weekend wijnadvies op 3FM. Maar de man verantwoordelijk vandaag voor het weekend wijnadvies, die heb ik eigenlijk nog niet gespot. Wat is er aan de hand? Even kijken. Zo. Zou hij al wakker zijn? Mag toch hopen van wel. Hij heeft een radioprogramma. Op de achtergrond hoor je Geoffrey Smulders een hap nemen van zijn tosti. Hey Sebas! Goedemorgen, ik was je net aan het bellen. Ja. Waar was je?
1: Zo doen.
0: Hè?
1: Zo doen.
0: Wat is er?
1: Je weet dat ik op tijd ben.
0: Ah ja, op tijd. Een minuut geleden had ik je nodig, hoor.

0: mond die ploppen.
1: Dus hef je glas, want Ramon weet wat bij je weekend past.
2: Deze mislukte ook.
0: Zo. Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM Sebastiaan Okkenhuis op de plek van Ramon Verkoeijen. Daarom ook invallend weekend wijnadvies. Ja. Wat gaan we drinken vandaag?
2: Wat hadden we gisteren?
0: Oranjewijn.
2: Het heeft geholpen, hè?
0: Het heeft, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het heeft geholpen.
2: Maar we hebben een nieuwe spits. Brian Brobby.
0: Ja.
2: Je hebt het vast wel gezien.
0: Ik heb het gezien.
2: Twee heerlijke doelpunten.
0: Ja, ik was erbij. Ja.
2: Dus heb ik bij de Gouden Ton voor onder de 25 euro gevonden... Angro en Jean-Paul Tolo, la 50-50 Codu Brian.
0: Niet. Ja. Codu Brian? Niet.
2: En een oranje etiket.
0: En een oranje etiket.
2: Codu Brian. Maar we zeggen even...
0: Codu Brian.
2: Codu Brian.
0: Gaan we drinken. Lekker man.
3: 3FM. Altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker. Download de NPO Luister app. Of ga naar 3FM.nl. 3FM.
0: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Mmm, de Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump van het opnieuw verven van de pool bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. 3FM.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
3: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies! Worstje?
7: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
8: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
7: Nee,
8: meer dan
7: nee,
8: worstjes.
7: Dankjewel.
8: 20 worstjes.
7: Ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. Sebastian Hockhuizen.
17: Good morning, good morning. Bon Jovi, bon Jovi a tutti. Shut up, Paul. Gaat je zo meteen even lekker wakker maken met temperature. En je gaat ze vanavond.

Direct op 3FM, je hoorde How My Heart Was Won. Hele goede morgen. Het is de zondag van 3FM met Sebastiaan op de plek van Ramon. Op de ochtend waarop je waarschijnlijk nog lekker aan het uitbrakken bent van Nederland-Zweden. Of misschien wel op bent gebleven voor Curaçao tegen Ecuador. 5-1 voor Nederland, 0-0 bij Curaçao. Volgens mij hebben we allemaal lekker lopen juichen. Maar vooral, ik moet ook een beetje vooruitjuichen. Want weet je nog de laatste keer dat we met 5-1 wonnen op een WK? Toen ging het goed. 13 juni 2014, de legendarische wedstrijd tegen Spanje. En uiteindelijk in die halve finale gekomen en derde gewonnen op het WK. Nou, ik zou het wel weten. Het gaat weer gebeuren. Brian Bobby. Sorry, ik ga zo vaak mogelijk Brian Bobby zeggen vandaag. Ook even wat zomerse muziek draaien. Meneer Jean-Paul.

top 2024. Måneskin, je hoorde de loneliest bij 3FM. Vandaag alweer de laatste dag van het Pinkpop weekend. Wat voor een dag. Bente, Royal Otis, Direct, Wetlag, Youngblood. Ze zijn er allemaal bij. En jij ook. Misschien niet fysiek, maar 3FM neemt je ook vandaag weer mee naar het terrein van Pinkpop in Landgraaf. Vanaf 7 uur hoor je heel veel live muziek met de volledige set van Direct Live. En vanaf 10 uur het complete optreden van Foo Fighters.

Fears for Fears, hoor je bij 3FM. Excuus zeg. En shout. Ja, we zitten eventjes in de data van het Nederlands elftal te kijken. We zitten even te kijken hoeveel de spelers namelijk hebben gerend gisteravond. Dat gaat ook helemaal nergens over. Ryan Gravenberg heeft gisteren 10 kilometer gerend.

Dua Lipa op 3FM. Je hoorde Homesick. Ik heb muziek voor je van de man die eigenlijk tijdens het werk het beste, in plaats van, weet ik veel, zijn inklok-app, gewoon de Strava aan kan zetten. Je hebt ongetwijfeld al die video's voorbij zien komen van de concerten en hoe vaak hij en hoeveel hij tijdens die shows over het podium rent. En de afstanden die hij aflegt en de sprints. Het is niet normaal. Er is een berekening gemaakt hoeveel kilometer hij dan ook rent tijdens zijn shows in 2 uur tijd. En dat is gewoon 3 kilometer meer dan bijvoorbeeld Denzel Dumfries die gisteren 10 kilometer rende. Ik heb het over Harry Styles. De sprints tijdens de shows doet hij ook tijdens Dance No More.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
9: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
13: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
12: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
14: 3FM. Een bijzonder goeiemorgen nog. Even lekker bijkomen door je met de meeste muziek op 3FM. Zometeen Blink-182 en ook Teddy Swims komt eraan.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. 3FM.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja?
18: Serieus?
17: Oh,
18: wat een geld!
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
21: Domino's.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
23: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
24: Dat gaan we vieren.
23: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
24: Dat gaan we vieren.
23: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
26: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
27: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
28: Samen delen we Oranje.
26: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
29: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
26: Opgelost. Autotaalglas.
30: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
31: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
30: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
31: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com.

hier bij 3FM. Bevestigd voor Rock Am Ring 2027. Zouden ze dan misschien ook naar Pinkpop kunnen komen? In 2027. Nou, ziet op zich wel gebeuren hoor. Gelukkig

zo ontzettend goed. I Don't Wanna Fall In Love Again heet haar nieuwste. Ga ik zo meteen voor je draaien. Hoor je na de man die deze week weer eens een keer met goed nieuws kwam. Ging een lange tijd niet zo heel goed met hem. Maanden in een afkikkliniek gezeten. Maar het gaat inmiddels een stuk beter. En er komt binnenkort weer nieuwe muziek aan. Dat is echt lang geleden hoor. Als die tracks er zijn hoor je dat natuurlijk als eerste bij 3FM. Ik heb het over Lil.

Lean On. En wat was het een heerlijke voetbalavond gisteren. Ik kan het niet vaak genoeg roepen. 5-1 zegt het voort. Maar ook een gelijkspel van Curaçao vandaag tegen Ecuador was heel erg lekker. En ook vandaag wordt het natuurlijk weer gevoetbald op het WK. Met om 6 uur Spanje, Saoedi-Arabië. Om 9 uur België tegen Iran. En dan in de nacht nog Uruguay, Kaapverdië. En Nieuw-Zeeland tegen Egypte. Waren de bellen van de 3FM middagshow rijden tijdens de hele groepsfase met een camper achter Oranje aan. En vanmiddag peilen ze even hoe de stemming nu in Houston is, na de Nederlandse overwinning tegen Zweden. Waren de banner in de USA. Vanmiddag, vanaf 4 uur, hier bij 3.

The Killers and Human. Een belangrijk nieuw onderdeel van 3FM voor deze week in het leven geroepen. Ik hoop dat de rest van de collega's die nu luisteren dit ook gaan voortzetten. Want dit is misschien wel het allerbelangrijkste in deze tijden van mooi weer. De 3FM dakraamradar. Kun je veilig weggaan van huis en je dakraam open laten staan? Los van de inbrekers, mocht je in Woensel of Overvecht wonen, succes ermee, dan kun je nooit je dakraam open laten staan. Maar het is natuurlijk een beetje onvoorspelbaar weer de afgelopen dagen. Het is bloedje, godgans het heet. En dan af en toe opeens, uit het niks, een gigantische bui die uit de lucht valt. Ik had er gisteren zelf ook bijzonder veel last van. Toen het zo ontzettend warm was buiten, dacht ik, ja, lekker man, de was buiten hangen. Heerlijk. Nou, ik start een potje FIFA op. Wat denk je? Oh, ik ben al te laat. Het regende keihard in de tuin. Dat is dan weer onhandig. Dus, de 3FM dakraamradar. Kun jij veilig je dakraam open laten staan met dit weer? Of je was dus buiten hangen. Ja, goed nieuws. Eigenlijk overal, behalve in het noordoosten van het land, blijft het droog vandaag. Dat is toch wel lekkere temperaturen tot 32 graden. Daarom wel bijna in heel het land nog code geel. Dus goed hydrateren. Maar die was kan buiten en het dakraam kan open. Lekker toch?

Jordi. Saskia's erbij, de NPO luisteraar, die zegt... Ja, Royal Otis, nu onderweg naar Pinkpop om ze straks te zien. Oh, jaloers, Saskia. En Lisa stuurt een foto van de nieuwste grote oranje fan, haar zoontje Finian, met een shirt waarop staat Eerste WK. Oh, wat schattig, zeg. En Michel is met de hond aan het wandelen. Laat u weten wie de NPO luisteraar hebt. Die is lekker aan het banjeren door de sloten. Dus Michel heeft ook geen zin om zometeen weer met dat beest het huis in te gaan. Michel, het komt wel goed. Je kan ze ook opsluiten in de tuin.

0: 3FM, ontdek je nog.
1: Ik sprak gisteren in de show 3FM talent Joshua Pieter. Hij heeft vrijdag zijn allereerste EP uitgebracht met daarop de nieuwste track Inside My Mind. Ga ik nu voor je draaien en dit is wat Joshua Pieter zelf nog te zeggen had over die track. Want het is niet zomaar een liedje.
2: Ik heb het geschreven over een periode in mijn leven waarbij ik gewoon achteraf heel erg heb gemerkt dat ik heel erg rondliep met bepaalde maskers. Dat je toch wel snel opstelde in de zin van hoe jij denkt dat mensen denken dat je je moet gedragen of opstellen.
1: Ja.
2: En voor mij was het een heel erg, ik weet niet of het een Nederlands woord is, maar cathartisch moment om dat eigenlijk te realiseren van ik doe mijn masker gewoon af. En dit is wie ik ben. En dat moest in een met een beetje agressie.

0: Let the Giver bij 3FM. Terwijl we langzaamaan toewerken naar vanavond en vanmiddag. Met eerst Barend en Benner in de USA. En daarna extra veel pingpong op 3FM. Heb je ondertussen nog steeds de meeste muziek.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met onder andere...

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Pakken ze een podium?
11: Pakken ze een podium?
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pakken ze een podium.
14: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Een hele goede zondagmiddag. Welkom bij 3FM, waar je de meeste muziek van Nederland krijgt. Zometeen Bibi Rexha, Faithless. En ook Foo Fighters komt eraan. Met nu het allerlaatste nieuws.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie dan. Een file van 10 minuten of langer. Die staat op de A28. Zwolle richting Groningen voor Staphorst. Een kwartier vertraging. De opruimwerkzaamheden zijn er twee rijstroken dicht. Nu nog een klein kwartiertje. Dus je bent er al snel weer onderweg. En de rest van de files in Nederland, mocht je erin staan, is 10 minuten of korter. 3FM.
11: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met twee accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
24: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
25: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
24: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
26: Alles voor kampeergeluk.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
28: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
29: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
30: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
31: Rook?
30: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
31: Nee, rook. Uit de meterkast.
29: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
30: Zo, koffie?
29: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: BB Rexha aan Faithless, je hoorde New Religion.
1: 3FM op Pinkpop.
0: Je luistert naar 3FM op deze bloedhete zondag. Actuele temperatuur op het terrein van Pinkpop. 16 graden. Dan denk je, dat valt wel mee. Je denkt, ik heb het over de buitentemperatuur. Nee hoor, dat is de biertemperatuur. Het is zo warm daar dat de pils ook wel lauw is. Maar gelukkig kun je ook gewoon de Pinkpop-ervaring hebben met koud bier. En daar heb je maar twee dingen voor nodig. Drie. Een koelkast, bier en een speaker met 3FM erop. Zo simpel is het. Want vanaf 7 uur vanavond hoor je weer heel veel Pinkpop en heel veel Pinkpop live muziek. Met onder andere live van Wetlag en Youngblood. De complete show van Direct. En vanavond als klap op de vuurpijl van het hele weekend in Landgraaf. Maar ook hier bij 3FM vanaf 10 uur, 2 uur lang live. De volledige set van Foo Fighters. Want Pinkpop beleef je op 3FM. En de Foo Fighters zijn daarvan onmisbaar. Je hoort ze nu op 3FM met Walk.

Ding. Zometeen, nieuwe editie van de Sloomste Mens. Eerst wil ik deze track nog even heel graag voor je draaien. Het is nieuwe muziek van Bazaar samen met Sef. En Sef, ja, het is niet heel aardig om te zeggen, maar het is altijd een beetje een brommetje. Hè? Een beetje een brompotje. Het is vaak wat...

0: Dermot Kennedy bij 3FM en Power Over Me.
1: De slomste mens.
0: Een beetje aan het bijkomen van de wedstrijd van gisteravond natuurlijk. Misschien heb je gisteren wel een dagje pingpop gehad. Genoeg reden om het even rustig aan te doen. Daarom de sloomste mens. Eventjes wat gas terugnemen in het weekend. Op het spel staat een zak kroephoek naar keuze. Want zoals Ramon altijd zegt, probeer maar eens snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Dat is niet te doen. Nee. Een bekend en belangrijk persoon uit het nieuws van de afgelopen week is vertraagd. En aan jou de taak om erachter te komen wie vandaag vertraagd is. Wie zoeken we? Wie is de sloomste mens? Dit is de opgave van vandaag. Het antwoord kun je insturen via de NPO-luisterapp.
2: Ik ben natuurlijk uit mijn comfortzone gegaan uit Amsterdam. Nieuwe clubjes in de lente. Nieuwe mensen leren kennen. Alles was nieuw voor me, dus. Ja. Ik kan me nog herinneren dat jullie me gingen afmaken. Nederlandse media altijd, dus. Ja.
3: Nasiet.
1: De sloomste mens.
0: Welkom op via de NPO-luister. Wie denk je dat het is? Wie is vandaag de sloomste mens? Ik spreek je zo, dat is Shakira.

0: Milky en Mel Grab en Just The Way You Are.
1: De sloomste mens.
0: Het meest rustgevende en sloomste spel van de Nederlandse radio. Waarin we even wat gas terugnemen en een belangrijke persoon uit het nieuws van de afgelopen week of afgelopen tijd hebben vertraagd. En aan jou de vraag, wie is de sloomste mens? Dit was de opgave van vandaag.
2: Alles was nieuw voor me, dus... Ja. Ik kan me nog herinneren dat jullie me gingen afmaken. Nederlandse media altijd, dus... Ja.
3: Nasiet.
1: De sloomste mens.
0: En we gaan naar kandidaat nummer 1. Dat is Anne, 25 jaar uit Zevenhuizen. Hallo Anne.
4: Hi.
0: Hallo, heb je een drukke zondag?
4: Ik heb een lekkere rustige zondag na gisteravond.
0: Heb je het bond gemaakt?
4: Nou, elk doelpunt was een shortje, dus dat was een goede wedstrijd.
0: Nou, dan ben je blij dat het in ieder geval een beetje verspreid was over twee helften. Maar wat voor setting was het? Was je lekker met vrienden thuis of in de kroeg? Wat was je aan het doen?
4: Wij waren lekker in een cafeetje.
0: Ach, wat heerlijk zeg. Hoe heb je dan een beetje die kater weggewerkt vanochtend?
4: Verrassend genoeg met een rondje hardlopen.
0: Kijk eens, wat goed bezig. Hoe lang, ja. Hoe ver?
4: Nou, het ging moeizaam hoor. Dus het is bij 4 kilometer gebleven.
0: Hey, dat is helemaal prima. Dat is meer dan Noah Lang gisteren heeft afgelegd op het veld, hè?
4: Ja.
0: Dat scheelt. Hey, Anne, je speelt mee met de sloomste mens. Je hoorde net nog eventjes de opgave. Wie denk jij dat vandaag vertraagd is? Wie denk jij dat de sloomste mens is?
4: Ik denk dat Brian Brobby is.
0: De man van de doelpunten. We gaan even kijken of dat het goede antwoord is.
2: Ik kan me nog herinneren dat jullie me gingen afmaken. Nederlandse media altijd, dus ja. Brian Brobby.
0: Ja! Kijk aan. Het goede antwoord was inderdaad Brian Brobby. De eerste twee doelpunten kwamen natuurlijk op zijn naam. Hoe was de euforie in het café?
4: Ja, die was wel aanwezig.
0: Ja, lekker zeg.
4: Ja, het was een goede wedstrijd.
0: Absoluut. En nou, dit ook. Jij hebt deze wedstrijd in ieder geval gewonnen, Anne. Je wint nu een zak groepboek naar keuze. Want ja, probeer maar eens snel te praten met een hele zak groepboek in je mond. Dat is natuurlijk niet te doen. We hebben verschillende smaken voor je. Naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je?
4: Ik denk dat de cassave goed in de smaak valt.
0: Kijk eens. Dat is lekker bij een nasietje. Dankjewel, Anne.

Martin, Living La Vida Loca hoor je bij 3FM. Zometeen heel veel plezier met Mark van der Mode, die je verder mee gaat nemen in deze zondagmiddag. Ik heb Imagine Dragons nog voor je. Dit is Natural bij 3FM. We

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
9: Word teamleider bij buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.

0: mijn benen zijn niet al te harig, want door alle stress is al mijn haar, mijn beenhaar uitgevallen. Dus dat komt goed uit voor de beelden. Zometeen hoor je Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En ook hoor je Another Talk to You. Eerst gaan we naar het zeer actuele nieuws van 1 uur. Dit is het NOS Journaal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. 3FM.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Domino's.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
16: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: helemaal helder toen ik voor het eerst deze track hoorde en de plaat afkondigde als Anotor. Ik denk, dat is vet. Waarschijnlijk een ode uit een soort van heel erg onderbelicht personage uit de Lord of the Rings boeken. Anotor. Broer van Aragorn, maar het is another natuurlijk. Talk to You hoorde je bij 3FM.
1: Vandaag kwam ik erachter dat.
0: Ik heb meteen even de vraag voor je op deze lekkere zonnige zondag. 12:01 PM. Hoi, Mark op de radio. Wil je even voor mij de volgende zin afmaken? Vandaag kwam ik erachter dat... Puntje, puntje, puntje. Misschien heb jij al zo aan het begin van deze dag iets... dat je denkt, nou, dat wist ik helemaal niet. Of misschien gisteren nog ergens eind van de dag iets erbij geleerd. Dat mag een trivia feitje zijn. Dat mag ook gewoon heel groot nieuws uit je leven zijn. Zo had ik gisteren Sanne aan de lijn. En die zei, ik kwam er vandaag achter dat ik helemaal mijn PhD en alles mag gaan doen. Is een heel onderzoek goedgekeurd en dergelijke. Super interessant allemaal. Maar ook bijvoorbeeld iemand die zei, ja, ik ben erachter gekomen dat als ik de trein neem, is het altijd vervloekt, want er lag een boom op de rails. Waar ben jij achter gekomen? Nou, ik heb zelf gisteravond... Ik kijk niet zo vaak voetbal, hè. Dat is echt één keer in de zoveel tijd. Één keer in de zoveel jaar, moet ik haast zeggen. Maar vandaag kwam ik er dus achter, eigenlijk gisteravond, dat de app van Ziggo... De app van Ziggo is dus niet de manier om een live wedstrijd van Oranje te kijken. Wij keken dus bij een vriendin van ons, waarvan we ook van tevoren wisten, nou, de mensen die daar omheen wonen, die gaan allemaal in een kroeg kijken. Maar achter haar huis, dus we dachten, we gaan lekker in die achtertuin kijken, achter haar huis zit een soort van valleitje. En dat valleitje, dat zeg maar daar, daar hoor je ook altijd het geluid van de snelweg, omdat het geluid als een soort van golf. De geluidsgolven bewegen zo richting haar tuin. En we zitten in die tuin, complete stilte, heerlijk, lekker borrelplankje erbij. En we hebben dus geteld ruim 18 seconden. 18 seconden voor ieder doelpunt hoorden we verderop, hoorden we zo... Yeah, yeah. En bij de eerste goal dacht ik nog, hey, het kan ook Gaston zijn, hè, die voor de deur staat. Opmerkelijke timing wel tijdens de wedstrijd van Oranje, maar oké, maar inmiddels 5 keer Gaston voor de deur, dat leek me wat overdreven. Maar gewoon 18 seconden vertraging. En dan denk ik, hoe kan ik nou met 3 milliseconden ping vertraging in Call of Duty iemand neerschieten die in Uruguay zit te spelen? Of nou ja, vaak schieten ze mij dan neer, maar ook met 3 milliseconden. Dan moet ik 22 seconden wachten om te zien dat Rubberen Robbie heeft gescoord. Ik snap er niks van. Ik moet nog even aan al die namen sowieso van alle spelers. 1 keer in de 4 jaar leer ik heel Oranje weer kennen. En dan 4 jaar later denk ik, wie zijn al deze mensen? Nou goed, daar kwam ik dus achter. Zou je van mij even de zin willen afmaken? Vandaag kwam ik erachter dat...
2: Vandaag kwam ik erachter dat...
0: De NPO Luisterapp staat voor je open. Topic, Fireboy, DML en Nico Santos hoor je na Taylor Swift.

0: dat je vader wordt, dat je moeder wordt. Dat misschien dat ene huis waar je hebt wezen hospiteren, dat je daarin mag. Misschien ben je er wel achter gekomen dat je je teenharen moet knippen. Het mag van alles zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld Astrid aan de lijn. Hey Astrid.
1: Hey.
0: Hallo. Jij zegt vandaag kwam ik erachter dat, ja, eigenlijk een beetje hoe het voelt om een reptiel te zijn.
1: Ja, echt, what the fuck.
0: Hoe ben je erachter gekomen? Door naar buiten te gaan?
1: Ja, ja zeker. Ja, ik moest honden uitlaten. En ik dacht, oh mijn god, wat is dit?
0: Maar waar woon jij? Woon je heel zuidelijk?
1: Ja, ik woon in Brabant, in Veghel.
0: Oh ja, dan is waarschijnlijk nog net even een stuk erger dan hier in Hilversum inderdaad.
1: Ja, ik vrees van wel inderdaad. Ja, het is echt niet te doen. Ik trek het gewoon echt niet.
0: En als je een reptiel zou willen zijn in dit weer, wat voor reptiel zou je dan willen zijn?
1: Een baartagaam, denk ik. Want die heb ik zelf ooit gehad en ik vind dat echt vette beesten.
0: Dat ga ik even googlen. Hoe heet dat?
1: Een baartagaam.
0: Bartagaam. Oh, zie je het, ja. Oh, jeetje. Maar is dat niet gewoon een ja, ik noem alles wat er zo uitziet, noem ik een hagedis. Maar dit is echt geen hagedis, zeker?
1: Nee, het is een agaam.
0: Oh ja. Oh, het is een hagedis die behoort tot de familie agamen, staat hier. Kijk, heb ik toch nog een klein beetje gelijk. En zijn dit van die beesten die dan je 3 minuten kunnen aanstaren en dan ineens als een speer er vandoor gaan? Zijn het dat soort beesten?
1: Het zou kunnen, maar diegene die ik had, dat was echt een lui ding.
0: En het zijn niet van die camouflagebeesten, toch?
1: Nee, dit niet. Nee.
0: Want
1: nee.
0: Jij zegt, ja, ik had hem, maar misschien zit hij er nog, maar weet je het niet.
1: Nou, wie het niet weet, ja, eigenlijk.
0: Nou, hoe ga je het vandaag te lijf allemaal, deze bloedreptielen hitte?
1: Ja, niet, denk ik. Ik ga echt huilen, want ik moet straks gaan werken. Ik werk als buschauffeur, dus ik hoop echt dat er airco in mijn bus is. En zo niet, ja, dan ga ik gewoon huilen en kapot. En
0: Nou, dat is dan één troost. Ik ga zo meteen schakelen naar Mart, die staat op Pinkpop. En ja. Die gaat ook, we gaan wat live uitzenden van Bente. Daar is het nog heter, denk ik, in het zuiden van Limburg.
1: Oh my god, ja, ik zal eerlijk zeggen, ik ben echt niet jaloers op die mensen. Echt totaal niet.
0: Eigenlijk wilden mijn ouders mij Fireboy noemen, maar toen dachten ze, jaren later komt er een artiest die heet Fireboy DML. Die is natuurlijk veel cooler, dus laten we die naam over voor hem. Je hoorde Topic.

0: dat je vader wordt, dat je moeder wordt. Dat misschien dat ene huis waar je hebt wezen hospiteren, dat je daarin mag. Misschien ben je er wel achter gekomen dat je je teenharen moet knippen. Het mag van alles zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld Astrid aan de lijn. Hey Astrid.
1: Hey.
0: Hallo. Jij zegt vandaag kwam ik erachter dat, ja, echt een beetje hoe het voelt om een reptiel te zijn.
1: Ja, echt, what the fuck.
0: Hoe ben je erachter gekomen? Door naar buiten te gaan?
1: Ja, ja zeker. Ja, ik moest honden uitlaten. En ik dacht, oh mijn god, wat is dit?
0: Maar waar woon jij? Woon je heel zuidelijk?
1: Ja, ik woon in Brabant, in Veghel.
0: Oh ja, dan is waarschijnlijk nog net even een stuk erger dan hier in Hilversum inderdaad.
1: Ja, ja, ik vrees van wel inderdaad. Ja, het is echt niet te doen. Ik trek het gewoon echt niet.
0: En als je een reptiel zou willen zijn in dit weer, wat voor reptiel zou je dan willen zijn?
1: Een baartagaam, denk ik. Want die heb ik zelf ooit gehad en ik vind dat echt vette beesten.
0: Kun je dat gek even googlen? Hoe heet dat?
1: Een baartagaam.
0: Baartagaam. Oh, zie je het, ja. Oh jeetje. Maar is dat niet gewoon een ja, ik noem alles wat er zo uitziet, noem ik een hagedis. Maar dit is echt geen hagedis, zeker?
1: Nee, het is een agaam.
0: Oh ja. Oh, het is een hagedis die behoort tot de familie agamen, staat hier. Kijk, heb ik toch nog een klein beetje gelijk. En zijn dit van die beesten die dan je 3 minuten kunnen aanstaren en dan ineens als een speer er vandoor gaan? Zijn het dat soort beesten?
1: Het zou kunnen, maar diegene die ik had, dat was echt een luiding.
0: En het zijn niet van die camouflagebeesten, toch?
1: Nee, dit niet. Nee.
0: Want jij zegt, ja, ik had hem, maar misschien zit hij er nog, maar weet je het niet.
1: Nou, wie weet eigenlijk. Ja,
0: nou, hoe ga je het vandaag te lijf allemaal, deze bloedreptielenhitte?
1: Ja, niet, denk ik. Ik ga echt huilen, want ik moet straks gaan werken. Ik werk als buschauffeur, dus ik hoop echt dat er echt voor mijn bus is. En zo niet, ja, dan ga ik gewoon huilen en kapot. En ja.
0: Nou, dat is dan één troost. Ik ga zo meteen schakelen naar Mart, die staat op Pinkpop. En ja. Die gaat ook, we gaan wat live uitzenden van Bente. Daar is het nog heter, denk ik, in het zuiden van Limburg.
1: Oh my god, ik zal eerlijk zeggen, ik ben echt niet jaloers op die mensen. Echt totaal niet.
0: Hey, veel plezier, Astrid.
1: Yo, dankjewel.

0: inderdaad. Ja,
1: ik vrees van wel onderuit. Ja, het is echt niet te doen. Ik trek het gewoon echt niet.
0: En als je een reptiel zou willen zijn in dit weer, wat voor reptiel zou je dan willen zijn?
1: Een baardagaam, denk ik. Want die heb ik zelf ooit gehad en ik vind dat echt vette beesten.
0: Kun je dat even googlen? Hoe heet dat?
1: Baardagaam.
0: Ook, zie je het, ja. Oh jeetje. Maar is dat niet gewoon een ja, ik noem alles wat er zo uitziet, noem ik een hagedis. Maar dit is echt geen hagedis, zeker?
1: Nee, het is een agaam.
0: Oh ja. Oh, het is een hagedis die behoort tot de familie agamen, staat hier. Kijk, heb ik toch nog een klein beetje gelijk. En zijn dit van die beesten die dan je 3 minuten kunnen aanstaren en dan ineens als een speer er vandoor gaan? Zijn het dat soort beesten?
1: Het zou kunnen, maar diegene die ik had, dat was echt een lui ding.
0: En het zijn niet van die camouflagebeesten, toch?
1: Nee, dit niet. Nee.
0: Want jij zegt, ja, ik had hem, maar misschien zit hij er nog, maar weet je het niet.
1: Nou, wie het niet weet, ja, eigenlijk. Precies.
0: Nou, hoe ga je het vandaag te lijf allemaal, deze bloedreptielen hitte?
1: Ja, niet, denk ik. Ik ga echt huilen, want ik moet straks gaan werken. Ik werk als buschauffeur, dus ik hoop echt dat er echt gewoon mijn bus is. En zo niet, ja, dan ga ik gewoon huilen en kapot. En ja.
0: Nou, dat is dan één troost. Ik ga zo meteen schakelen naar Mart, die staat op Pinkpop. En ja. Die gaat ook, we gaan wat live uitzenden van Bente. Daar is het nog heter, denk ik, in het zuiden van Limburg.
1: Oh my god, ja, ik zal eerlijk zeggen, ik ben echt niet jaloers op die mensen. Echt totaal niet.

0: Jeroen en Jamie. Jamie, hallo.
1: Hi.
0: Jullie staan hier als twee ware metalheads van Bente te genieten. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het wel echt super. Ik vind haar vocaal, de stem is echt heel erg goed. Ja, het is gewoon echt super.
0: Maar jij was hiervoor helemaal niet bekend met Bente. Hoe kan dat nou?
1: Ja, eigenlijk nog nooit echt, niet echt naar geluisterd. Niet echt mijn muziek natuurlijk. Dus dan komt dat niet echt langs.
0: Hey, maar Jeroen, jij wist al wel een beetje wie deze vrouw is, hè?
2: Ja, ik heb ze ontdekt bij Serious Request.
0: Dat horen we graag. Hey, en wat? Jij hebt een AC/DC-shirt aan. Is er iets van AC/DC wat jij herkent in de set van Bente? Hebben ze iets gemeen met elkaar?
2: Nou, ik vind wel dat het, dat is vooral met live. Dan komt het veel meer binnen. Op een album heeft dat een andere impact. Ja, het festival is altijd gewoon top.
0: Denk jij dat als Bente een klein Highway to Helletje zou poelen, dat overtuigend is? Zou ze het kunnen?
2: Sorry, ik stond niet helemaal goed.
0: Denk jij dat als zij Highway to Hell zingt, denk je dat ze dat zou kunnen?
2: Zeker.
0: We horen die stem, we horen die gitaren. Het heeft wel wat rock, hè?
2: Nou, ik ga even een vergelijking doen. Ik sta nu zo te kijken. Maar Anouk is weer... Er is een nieuwe Anouk opgestaan.
0: Kijk, dat is nog eens het ding waar Bente mee thuis gekomen.
3: Als ik het op de achtergrond hoor, klinkt het ook als Evanescence bijna.
0: Wat zeg je, Mark?
3: Als ik het zo op de achtergrond hoor zo bij jou, dan klinkt het bijna alsof je Evanescence daar op het podium hebt staan.
0: Ja, ik kan er ook bijna net zo moeilijk doorheen luisteren als bij Evanescence. Dat heeft niks met de kwaliteit te maken, maar gewoon met hoe hard het op me afkomt. Het is ook wel interessant om te zien, want zij heeft een podium. Het is heel interessant. We gaan het ook zo meteen laten horen en laten zien. Een podium dat bijna getekend lijkt, het hele decor. Het is een beetje speels, kinderlijk, felle kleuren, maar vooral vocaal en qua band zo ontzettend goed. Dus laten we vooral even luisteren naar Bente live vanaf Pinkpop 2026 op 3FM.
4: Dank je wel.

0: bulletproof hoef je niet te zijn op Pinkpop, maar je moet wel je ontzettend goed insmeren. Dat is natuurlijk altijd een goed devies als je daar bent in het zuiden van Limburg. Maar het is natuurlijk dit jaar wel echt eventjes even aan de pikante kant. 3 op Pinkpop. En hopelijk goed ingesmeerd en niet een soort vlees geworden pikanto zelf is Mart Meijer. Hallo Mart, jij bent op Pinkpop. Hoe is het daar?
1: Hallo, ik doe mijn best inderdaad, Mark. Ja, ik weet niet of je bekend bent met de Rorschach-test, Mark.
0: Ja, dat is zo'n ding, dan moet je zwarte vlekken zien... en de mensen die niet helemaal in orde zijn, die zeggen dan... ja, ik zie daar mijn vader die dood op de grond ligt.
1: Ja, exact, van die impressionistische vlekken. Nou, als ik naar de ruggen van mensen op Pinkpop kijk, naar hun shirts... dan zie ik zie inderdaad overleden familieleden en dat soort dingen voorbij komen. Het is inderdaad kokend heet. En twee van die gasten staan hier naast mij... en de shirts die ze aan hebben waar die vlekken op verschijnen... dat zijn Iron Maiden en AC/DC shirts. Dat zijn

Hoe gaat het met iedereen? Heerlijk zo, lekker in het zweet. Ik vind het bizar, mensen. 10 jaar geleden stond ik precies daar. Met mijn beste vrienden. Te kijken naar Rammstein. Hier op Pinkpop. In een moshpit. En toen heb ik heel brutaal, met een grote bek, tegen mijn beste vriendinnetje gezegd: over 10 jaar sta ik hier ook. Die dag is vandaag. En ik vind het zo bizar dat die droom mag uitkomen. Jullie hebben echt, echt geen idee hoeveel dit voor mij betekent. Ik heb hier mijn hele leven naartoe gewerkt. Vandaag is die dag. Ik mag die dag met jullie vereeuwigen. En ik wil jullie echt bedanken voor alles. Voor het luisteren. Voor het komen. Voor mij voelt vandaag als een soort verjaardag. Zo, we vieren het leven. We vieren waar we voor dromen. Waar we voor staan. En het klinkt echt fucking cliché, maar ik gun jullie dat ook. En ik hoop ook dat jullie dromen uit mogen komen. En dat jullie blijven vechten voor waar je in gelooft. Het volgende liedje heet Hoogtevrees. Vandaag.

dankbaar ben voor dat afgelopen jaar mijn leven zo is ontploft. Maar ik vind het ook zo spannend en zo eng om af en toe op zulke grote podia te staan. Zoveel gezichten. Alhoewel het hele knappe gezichten zijn. Allemaal naar me staan te kijken. Iets vinden van wat ik doe. Met me meeleven met wat ik doe. En dat is fantastisch, maar het is ook spannend. En ik merkte afgelopen jaar dat dat me een beetje in begon te halen. Ik werd anders thuis. Ik werd anders bij mijn vrienden. Ik werd anders op het podium. Ik ging te veel hier zitten. En ik doe dat nog steeds. Ik vind dat heel lastig. Maar ik doe mijn best. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Dit is 3, 2, 1.

Zojuist hoorde je Bente live vanaf Pinkpop. Wat vertelde ze trots dat ze met een vriendin op Pinkpop stond en dat ze op een gegeven moment zei: hier sta ik over een paar jaar op die grote stage van Pinkpop. En inmiddels staat ze dus gewoon op te treden. Je luisterde naar Bente op Pinkpop. En vandaag nog veel meer Pinkpop 2026 op 3FM. Wat dacht je bijvoorbeeld vanaf 7 uur muziek van Wet Leg van Youngblood? En als je met enorme FOMO thuis zit en je denkt: oh, wat had ik graag bij de show van Direct of bij de volledige show van Foo Fighters geweest, heb ik ontzettend goed nieuws voor je. Want vanaf 8:45 vanavond zenden we de volledige show van Direct uit. En vanaf 10:00 tot middernacht, of in ieder geval tot zolang de Foo Fighters gewoon besluiten dat het klaar is, hoor je de volledige shows van Direct en Foo Fighters dus vanavond hier zo op 3FM.

jaar te zien op Lowlands. In de volksmond ook wel A Camping Flight to Lowlands Paradise genoemd. Dat is nog steeds de officiële titel van het festival als je naar de website ook gaat. Dit is 3FM, zo meteen jouw kans met 3FM verrassingspakket. Na het nieuws hoor je ook Turn the Lights On van Just Jack Style en John en MGMT.

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ook bij Plus, Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Pakken ze het podium?
7: Pakken ze het podium?
6: Pak zelf eens een podium.
8: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
17: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
16: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
19: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
20: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Ilea.

0: met zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 3FM. Zometeen eentje om naar uit te kijken. L'amour toujours van Gigi D'Agostino. Ook hoor je de ex-mega-hit van Oscar de Wolf en S10. Safe and Sound. Dat allemaal na het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
6: Op sunweb.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Profiteer nu van de allerbeste Last Minute Deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Met 3FM. Vanavond live vanaf 7 uur. 3FM. Mark van der Molen.
1: En wat je allemaal vanavond live vanaf Pinkpop hoort is onder meer vanaf 20:15 direct. En vanavond na 10 uur de volledige show van Foo Fighters op 3FM.

0: TNT en Kid.
1: Met 3FM ontdek je nog.
2: Gisteren stonden ze op Pinkpop. Hebben ze echt een ontzettend goede show gedaan. Lijkt me ook ontzettend spannend. Ineens op zo'n heel groot festival waar zoveel ogen op je gericht zijn. De mannen van Flair. Uit Den Haag komen ze. 4 jaar geleden opgericht. Boris, Max en Yves. En zij maken gewoon echt super lekkere muziek. Muziek die ook echt helemaal perfect past met de zomer. Ik moet zeggen, ik heb nog geen 1 track van ze gehoord en ik denk, oh ja, dit past bij de herfst. Hoop ik stiekem wel dat ze dat gaan uitbrengen als het helemaal oktober is. Maar voor nu klinkt al hun muziek echt super lekker met dit weer. Ja, uitgekomen. Nieuwe single. Echt gewoon ook weer echt helemaal top. Neemt je helemaal mee in een soort van verhaal over herinneringen, verlangen. Bijzondere gedachten die vaak juist in de stilte van de nacht naar boven komen. De nacht vind ik ook heerlijk. Soms dan ben ik in slaap gepleurd om 9:30 s'avonds. Kijk ik naar de film en dan word ik wakker met een soort van magazine plakkend aan mijn wang. Maar soms, midden in de nacht nog wakker zijn, geeft meer creativiteit. Het geeft meer ruimte om te piekeren, maar ook om in positieve zinnen te denken. Dat is het onderwerp van Door het oog van de nacht van Flair. Ik weet niet of je dit vaker wil horen, maar ik word hier in ieder geval heel erg blij van. Uit de

0: je net zo'n filmfan als ik? En kijk je favoriete films keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer. Schat, zit je nou in godsnaam weer Harold en Kumar Go to White Castle te kijken?
1: Jazeker! Terug naar de keuken!
0: Nee hoor, zo gaat het niet bij ons thuis. Hopelijk ook niet bij jou, want dat zou niet oké zijn. In ieder geval, misschien kijk je net als ik je favoriete films ongelooflijk vaak, maar denk je af en toe van ja, ik zou ook wel eens een keer een nieuwe impuls willen hebben. Een soort van nieuwe dopamine-shot in mijn leven. Dat ik even denk van, oh, lekker. Nou, dan kijk je dus je favoriete films gewoon een keertje met de Duitse audiotaal. Dat kan je natuurlijk op Netflix of welke streamingsdienst dan ook, kan je het hartstikke makkelijk aanvinken. Sterker nog, als je het op ouderwetse DVD kijkt, dan kan je het zelfs ook gewoon aanvinken natuurlijk, de Duitse audiotaal. Er worden hilarische scènes, worden nog grappiger en sommige hele ernstige films worden een beetje lachwekkend. Ik heb hier een fragment voor je, maar dan in het Duits van een hele bekende grote film. Als jij weet te raden welke film dat is, dan stuur je dat onmiddellijk door naar de NPO Luisterapp. Want als je het goed hebt, maak je kans op een 3FM verrassingspakket. Luister goed, welke film is dit in het Duits? La

0: Welke film hoorde je daar in de Duitse nasynchronisatie? Laat het eventjes weten via de NPO Luister-app. Neo met Closer komt eraan. Ook M5 The Sun, We Are The People. Na de ex-megahit van S10 en Oscar de Wolf. Dit is een ongelooflijk mooie, kwetsbare Safe & Sound.
1: Hey, yo, hey, yo.
2: This is my new single.
3: And you're listening to my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: S10 en Oscar and the Wolf. Safe & Sound.
6: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

een fragment in het Duits van een hele grote bekende film. Vind ik soms lekker. Dan denk ik, ah ja, ik ken The Godfather. Ken ik nou wel, hè? We make him an offer, he can't refuse. Ja, ja, ja, we snappen het allemaal. Maar soms vind ik het leuk op dat soort films om een beetje nieuwe energie te krijgen, dat soort films in het Duits te kijken. Dan worden sommige ernstige scènes echt hilarisch. En hele grappige scènes worden nog grappiger. De titel is ook vaak heel geestig. Bijvoorbeeld de film Home Alone. Hoe denk je dat die in het Duits heet? Kevin allein zu Hause. Jawohl. Ik had een fragment. Ik laat het nog even aan je horen. Dit

0: de telefoon heb ik Anne. Hallo Anne.
1: Hallo Mark.
0: Hallo, jij zit lekker in de auto met je dochter sowieso. Ik weet niet of daar nog meer mensen aanwezig zijn of dat ze ergens in de kofferbak zitten. Dat we niet hardop mogen zeggen. Met wie zit je in de auto?
1: Ja, in de kofferbak zal ik niet zeggen, maar met mijn drie dochters en mijn man zit ik in de auto.
0: Kijk, jullie zijn op weg naar, voor Vaderdag zijn jullie op weg?
1: Ja.
0: En dan hoor je ineens dit op de radio en dan heb jij misschien een beetje dat je denkt, nou ja, het zal allemaal wel, maar ineens op de achterbank wordt er dan gekrijsd in de auto, begrijp ik.
1: Ja, ik zal er ook meteen even geven.
0: Ja, hallo, spreek ik met Lisa?
2: Ja.
0: Hallo Lisa, hoe oud ben jij?
2: 9 jaar.
0: 9 jaar. En jij hoorde dit op de radio en jij dacht, ik weet dit, ik weet dit. Voordat je het antwoord geeft, vind je dit een leuke film?
2: Ja.
0: Hoe vaak denk je, als je even moet nadenken, hè, hoe vaak denk je dat je deze al gezien hebt? Meer of minder dan 100 keer, deze film?
2: Minder.
0: Minder, oké. Okay. En denk je dan misschien 20 keer?
2: Ja. Zou best kunnen.
0: Ja, zou best kunnen, hè? Want welke film hoorde je daar zo in het Duits?
2: Frozen.
0: Frozen. Is het Frozen? Het is inderdaad Frozen. Gefeliciteerd. Hoe hard heb je dat geschreeuwd net op de achterbank? Wat riep jij naar je moeder? Lisa?
2: Ik riep heel hard. Frozen!
0: Ja, vind je dat een leuk liedje, Let It Go?
2: Ja.
0: Zou je het ook heel erg leuk vinden als ik dat op de radio draai? Dat jullie zo onderweg naar Vaderdag, je gaat naar je opa, denk hè?
2: Ja.
0: Ja, vind je dat leuk om dan op de radio te horen? Dat jullie lekker kunnen meezingen?
2: Ja.
0: Nou, dan ga ik en Let It Go draaien voor jullie allemaal. Maar dan krijg je ook nog eens een keer een 3FM verrassingspakket. Met allemaal leuke, leuke goodies.
2: Ja.
0: Dat is leuk, hè?
2: Ja.
0: Wil je een keertje hard jippie roepen voor mij?

Disney puristen in de app. Je moet nooit iets verkeerd zeggen over Donald Duck, Goofy of Mickey Mouse, anders krijg je de Disney Adults krijg je in je appbox. Dan bedreigen ze je met een vergiftigde appel. Zo zijn die Disney fans. Die zeggen, ja, dit is helemaal niet de versie uit de film, dit is Demi Lovato. Volgende keer beter! Let It Go, hoorde je, de oplossing van de kinoquiz. Weet je overigens hoe Frozen, wat daar de titel van is in het Duits? Want soms dan vertalen ze ook zelfs de titel. The Ice Königin. Nou, best mooi. Kan erger. Kan ook gewoon bevroren zijn. Bruno Mars, I Just Might.

Empire of the Sun en We Are the People. Dit kwam uit in 2009. En als je Empire of the Sun een klein beetje kent, dan weet je dat ze sowieso op het podium ongelooflijk flamboyant zijn. Goede kostuums, goede lichtshow. En dat hebben ze eigenlijk al die jaren hebben ze wat door weten te trekken naar hun videoclips. En daar hou ik altijd wel van als mensen videoclips nog steeds serieus nemen. Nou was dat natuurlijk zo eind van de Zero's rond 2009 nog een veel groter ding dan dat het nu is. En ook toen hadden ze echt veel kostuums, veel uitdagende dingen die ze deden in clips, heel veel vernieuwde dingen qua special effects en zo. Misschien één ding waar ze dan een beetje spijt van hebben, is dat ze in de clip van de track die je zojuist hoorde, We Are The People, dat ze daar misschien wat kostuums aan hadden die nu met terugwerkende kracht een beetje gek waren. Zo staan ze ook een soort van indianendans te doen in een indianentooi en zeggen ze, ja, dat is in 2009 was dat misschien wel oké, maar om nu weer zo'n indianentooi op te doen en dan, dat voelt een beetje raar. Dus daar nemen ze afstand van. Dat zal je waarschijnlijk ook dus niet zien terugkeren in de live show van Empire of the Sun, die ze dit jaar gaan geven op Down the Rabbit Hole. Een van de acts waar ik ontzettend naar uitkijk daar zo. We Are the People hoor je. De nieuwe Dati Matthias Evolution hoor je na Bruno Mars. Dit is I Just Might op 3F.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, nieuw op 3FM.
2: Nothing but Thieves, Evolution.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
0: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: de ondernemer van het jaar, is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Obeling, alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
13: Dit weekend is er een specifiek festival helemaal in de soep gelopen door het slechte weer. Zometeen spreek ik met een van de mensen daarachter die echt zoiets heeft van we moeten eventjes iets doen voor de vrijwilligers al daar die zo hard hebben gewerkt dit weekend. Dat zometeen na onder meer Teddy Swims, Mr. Nobodal en Stromae, Alon Dans. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden.
15: 3FM.
16: Ster.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
18: met oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
20: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
21: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
25: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

concert van Direct gewoon blijven zitten in dezelfde onderbroek met het misschien wel even een nieuw drankje erbij. Want vanaf 10 uur vanavond de volledige show van Foo Fighters live. En over drankjes gesproken, zometeen een geweldige ode aan de Negroni. Negroni Love van Mind Enterprises naar Stromae.

geen mansplain als je gelijk hebt. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Dit is 3FM op zondagmiddag. Zo meteen hoor je Kensington Home Again. Ook de nieuwe Jonas Blue. Eerst heb ik hier een track voor je waar je ongetwijfeld vrolijker van gaat kijken. Ik weet niet of je toevallig een reflectie bij je hebt. Een raam of misschien dat je even de selfiecamera aanzet. Kan confronterend zijn op zondag. Dat je een foto wil maken van iets. Dat je per ongeluk eerst nog je selfiecamera, dat je daardoor heen moet worstelen om daadwerkelijk een foto van je kat te maken. Dat je eerst die drie hondenkinnen ziet. Maar als je je hoofd ziet en je denkt, nou, daar kan wel een klein grijntje vrolijkheid bij. Al is het maar een minuscuul percentage. Luister dan even naar de volgende track. Want deze twee gasten, daar word ik altijd heel erg blij van. Dit zijn twee mannen die wonen in Turijn. Die hebben daar een gaar appartementje dat helemaal tot aan de nok toe is gevuld met synthesizers. Waarschijnlijk omdat het Italianen zijn, synthesizers en pasta. En misschien her en der wat saus. Zij hebben in coronatijd zijn YouTube-kanaal gestart. En daar zijn zij DJ-sets gaan doen met allemaal van die jaren 80 Italo-muziek. Echt geweldig. Op dat balkon staan ze nog steeds. Hun Instagram is Mind Enterprises. Ze staan dit jaar op Down the Rabbit Hole. Eerder, een paar maanden geleden, stonden ze in een uitverkochte Paradiso. Wel de bovenzaal, maar toch. Ik was erbij en dat was al zo'n leuk feest. Dat kan alleen maar geweldig worden als je 20 keer meer publiek hebt en dus op Down the Rabbit Hole staat. Mind Enterprises. Andrea en Roberto. De een staat altijd met een drankje in de hand, de ander met een vers gerot shaggy. En dat drankje wat in de hand is heel vaak een Negroni. Vandaarom ook deze single. Dit is Negroni Love.

0: Dat was mijn Postbus 51 spot. Sabrina Carpenter en Espresso.
1: 3FM.
2: Mark van der Molen.
0: Eerder al geschakeld naar Pinkpop, waar we live Bente lieten horen. Vanavond heel veel feest op Pinkpop. We gaan live luisteren naar Direct, het hele concert vanaf 9:10. En vanaf 10:00 vanavond tot middernacht, of in ieder geval tot zolang Foo Fighters besluiten dat het klaar is, kan je luisteren naar Foo Fighters op Pinkpop. Maar er zijn natuurlijk veel meer festivals in Nederland. En nou weten we, de afgelopen dagen was het echt wel wisselvallig weer. En met wisselvallig bedoel ik, het was of bloedheet of het barstte los met krankzinnig onweer en ontzettende windstoten. Nou hebben festivals natuurlijk van een grote als een Pinkpop of een Lowlands, hebben natuurlijk voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen. En als er iets misgaat, dan kunnen ze vaak wel met vele handen alles weer even snel optuigen in de hoop dat het weer goed komt. Maar er zijn ook wat kleinere festivals in het land, want we zijn Nederland Festivalland en niet overal heeft het zo, ja, is het zo rooskleurig afgelopen. Ik heb aan de lijn Stefan. Hallo Stefan.
3: Hoi Mark.
0: Hallo Stefan, ik zag een ongelooflijk verdrietig verhaal over een festival wat gisteren zou plaatsvinden. En heb ik het over Juliana Pop. Jij bent vrijwilliger, maar ook een van de mensen die de acts boekt bij Juliana Pop. Zou je kunnen uitleggen, voor iedereen die daar nog nooit is geweest, wat is Juliana Pop?
3: Nou, Juliana Pop is een groot familiefestival met 5000 bezoekers in Julianadorp. En elk jaar, dus één keer in het jaar, dus zaterdag voor Vaderdag. En dan komen de grote artiesten. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld S10 en Ronnie Flex op de timetable staan.
0: Ja, Julianadorp is dan de gemeente Den Helder. Even heel specifiek, zeg maar. Lekker in het uiterste puntje daar zo bij Noord-Holland. Dan heb je Ronnie Flex en heb je S10. Jullie waren ook helemaal uitverkocht. En daar heeft gisteren eigenlijk, want ja, jullie bouwen denk ik het hele jaar door. Bouwen jullie op met alles wat erbij komt kijken bij het organiseren van een festival. En dat is volgens mij in Nederland sowieso altijd best wel aardig wat hoepels springen als het ware. En dan ineens was gisteren daar de dag. En wat gebeurde er?
3: Nou, vrijdagavond was het natuurlijk best wel heel erg broeierig warm. En dan moest de spanning moest uit de lucht. Dus we verwachten al het onweer. Maar we keken elke keer op buienradar en het kwam er niet, gelukkig. En toen op een gegeven moment, toen dachten we van, het wordt ons bespaard. En toen kwam de onweer met ontzettend grote windstoten. En die heeft zeg maar ons hele festivalterrein weggeblazen, behalve het hoofdpodium.
0: Nou, ik zag ook een foto bij NH Nieuws. En ik werd daar echt wel een beetje verdrietig van. Het was echt bijna een soort van alsof de apocalypse had plaatsgevonden.
3: Zo voelde het voor ons ook. Het was echt wel heel spannend. En toen hadden we s'nachts overleg. En toen bedachten we van kunnen we het nog op een of andere manier laten doorgaan? En we dachten nog van dan sluiten we bepaalde stukken af in de trein. Of dan verplaatsen we de ingang. En toen het licht werd om 4:30 gingen we kijken. En toen was het, moesten we toch de conclusie trekken om de stekker eruit te trekken. Ach, helaas.
0: En dan moet je die knoop doorhakken. Wat voel je dan als je als vrijwilliger zo lang er naartoe hebt geleefd?
3: Ik voelde me heel verdrietig, moet ik eerlijk zeggen, Mark. Dat was echt was heel naar.
0: Hebben jullie veel steun in elkaar gehad? Hebben jullie fijne, lieve reacties gehad van bezoekers of van andere mensen in de omgeving?
3: Ja, dat was te gek. Iedereen stuurde gelijk appjes 's nachts al van kunnen we helpen? En we willen graag dat het doorgaat, kunnen we helpen? En ook overdag, collega-festivals in de buurt die ons contact opnamen. Leveranciers die super aardig waren. Dus daar hebben we echt wel profijt van. En al onze vrijwilligers die ook gewoon kwamen helpen, ook met opruimen. Want als het festival niet doorgaat, dan moet je toch gelijk gaan opruimen.
0: En hoe gaat het dan? Want dat vind ik dan even gewoon puur als puur, hè? Dat dan heb je dat. Maar dan moet op een gegeven moment komt ook de zakelijke kant om de hoek kijken. Jij bent dan een van de mensen die de acts regelt voor Juliana Pop. Dan moet je ineens een belletje plegen naar de optredende artiesten. Dat gaat niet door. Hoe gaat dat in zijn werk dan?
3: We hadden om ongeveer 5:30 hadden we besloten dat we niet doorgingen. Artiesten slapen volgens mij altijd een beetje uit. Ik weet niet hoe dat zit. Maar die ging ik proberen te bellen. En ze namen niet allemaal op. De manager van Ronnie Flex nam niet op. Die hadden we als eerste geboekt. Dus ik dacht, laat ik die als eerste bellen. En daar was ik eigenlijk uiteindelijk wel blij mee. Want het eerste telefoontje wat ik had met een lokale DJ, barstte ik in haar tranen uit. Dat was misschien niet zo professioneel geweest.
0: Dat is verschrikkelijk, zeg. Dan is het dus gewoon, is het gebeurd? Dan is het maar met veel hoop kijken naar volgend jaar? Of komt er ineens ook een soort van kersteditie van Juliana Pop?
3: Nou, dat zou wel helemaal te gek zijn, maar ik denk dat we moeten uitkijken naar volgend jaar, Mark.
0: Nou, dan wil ik in ieder geval even bij deze, ook op 3FM zijnde. We hebben natuurlijk altijd alle aandacht voor Down the Rabbit Hole, de Lowlands en de Pinkpops van deze wereld. Ook Coachella, misschien wel het Coachella van omgeving Den Helder, Juliana Pop. Ik zou zeker zeggen, wat kan ik hiervoor betekenen? Zullen we gewoon eventjes in de agenda zetten dat als volgend jaar Juliana Pop weer plaatsvindt, dat we hier gewoon op 3FM, in ieder geval ik in mijn programma, gewoon eventjes een hele uitzending lang heel erg veel aandacht besteed aan dat Julianenpop gaat plaatsvinden.
3: Ja, dat is een goede deal.
0: Zoveel mogelijk promotie. En zijn er nog andere dingen die ik voor jullie kan betekenen?
3: Nou ja, je mag van mij Ronnie Flex wel even opzetten met Frenna.
0: Ronnie Flex met Frenna? Oh ja, maar die komt zo meteen al bij Barend, die track.
3: Dan draait Barend die voor ons, dat is ook leuk.
0: Ja, we kunnen ook gaan voor drank en drugs natuurlijk, dat is ook geen probleem.
3: Ja, dat is ook sowieso geen probleem.
0: Dat zou ik net zeggen, ja. Dan draaien we die gewoon. Hey Stefan, ongelooflijk veel sterkte. Jullie komen er wel overheen, denk ik. En volgend jaar gaan we gewoon knallen met Julianenpop. En dan ga ik zorgen voor wat extra aandacht.
3: Heel goed, dankjewel.

0: Half zes hadden we besloten dat we niet doorgingen. Nou ja, artiesten slapen volgens mij altijd een beetje uit. Ik weet niet hoe dat zit. Maar die ging ik proberen te bellen. En ja, ze namen niet allemaal op. De manager van Ronnie Flex nam niet op. Die hadden we als eerste geboekt. Dus ik dacht, laat ik die als eerste bellen. En daar was ik eigenlijk uiteindelijk wel blij mee. Want ja, het eerste telefoontje wat ik had met een lokale DJ, barstte ik in haar tranen uit. Dus dat was misschien niet zo professioneel geweest.
1: Dat is verschrikkelijk zeg. Nou ja, dan is het duur. Dan is het dus gewoon, is het gebeurd? Dan is het maar met veel hoop kijken naar volgend jaar. Of komt er ineens ook een soort van kersteditie van Juliana Pop?
0: Nou, dat zou wel helemaal te gek zijn. Maar ik denk dat we moeten uitkijken naar volgend jaar, Mark.
1: Nou, dan wil ik in ieder geval even bij deze, ook op 3FM zijnde. We hebben natuurlijk altijd alle aandacht voor Down the Rabbit Hole, de Lowlands en de Pinkpops van deze wereld. Ook Coachella. Nou, misschien wel het Coachella van omgeving Den Helder, Juliana Pop. Ik zou zeggen, wat kan ik hiervoor betekenen? Zullen we gewoon eventjes in de agenda zetten dat als volgend jaar Juliana Pop weer plaatsvindt, dat we hier gewoon op 3FM, in ieder geval ik in mijn programma, gewoon eventjes een hele uitzending lang heel erg veel aandacht besteed aan dat Juliana Pop gaat plaatsvinden.
0: Ja, dat...

0: 3FM, in ieder geval ik in mijn programma, gewoon eventjes een hele uitzending lang heel erg veel aandacht besteed aan dat Julianenpop gaat plaatsvinden.
1: Ja, dat is een goede deal.
0: Zoveel mogelijk promotie. En zijn er nog andere dingen die ik voor jullie kan betekenen?
1: Nou ja, je mag van mij Ronnie Flex wel even opzetten met Frenna.
0: Ronnie Flex met Frenna? Oh ja, maar die komt zo meteen al bij Barend, die track.
1: Oké, nou dan draait Barend die voor ons, dat is ook leuk.
0: Ja, we kunnen ook gaan voor drank en drugs natuurlijk, dat is ook geen probleem.
1: Ja, dat is ook sowieso geen probleem.
0: Dat zou ik net zeggen, ja. Dan draaien we die gewoon. Hey Stefan, ongelooflijk veel sterkte. Jullie komen er wel overheen, denk ik. En volgend jaar gaan we gewoon knallen met Julianenpop. En dan ga ik zorgen voor wat extra aandacht.
1: Heel goed, dankjewel.

Jonas Blue en Edge of Desire doet een hele residency bij Census op Ibiza. Ik ben er nog nooit geweest, ben ik niet hip genoeg voor. Maar denk, kijk even naar de menukaart van Census, want ze hebben ook een restaurant. En de garnalenkroketjes, lekker op Ibiza hoor, zijn €26. Nou, als voor Ibiza best.

wat normaal eigenlijk altijd... Ik heb heel eventjes haar plaats mogen innemen. Normaal maakt dit programma natuurlijk met Mai. Mark en Mai, hallo. Maar Mai die heeft eventjes 3 weken lekker vrij. 3 weekenden sowieso. Maar ze heeft altijd op zondag het ministerie van Zwoele Zaken. Waarin zij als minister van Zwoele Zaken... altijd een hele fijne, relaxte track voor de zondag draait. Om alvast een klein beetje... de boel af te bouwen. Nou, vind ik dat bij deze temperatuur gaan we nog lang niet afbouwen. Hallo. Sterker nog, over een uur is het volgens mij het warmste moment pas van de dag. Zo meteen een hele fijne, rustige, zwoele trek. Om even bij tot rust te komen in het ministerie van Zwoele Zaken. En onder meer Kygo, Dancing Feet. En dit is Joshua Peter, 3FM Talent. Wat zijn wij blij met deze gast. Dit is Inside My Mind, zijn nieuwste.

De minister van Zwoele Zaken heeft een hele fijne, rustige, zwoele zondagstrek. Alvast een klein beetje de boel af te bouwen. Nou, dat gaan we deze tempers. Ik ga even een slokje water. Dan kan ik nog wat extra zwoel praten. Oké, even een momentje. Oh ja, daar zijn we. Er zijn van die liedjes die je verstrooien. En dan zijn er ook nog liedjes die je precies vertellen waar je op dit moment in je leven je bevindt. Het nummer van vandaag is zo'n nummer. Het gaat over jong zijn en verliefd zijn. Over je aankleden voor die ene persoon, wetende dat je vanavond hebt afgesproken dat je er extra goed uit wil zien. En als je dan met diegene bent, dat je lekker gaat koffie drinken. Dat je samen op de bank hangt. Dat je een simpele wandeling doet. Dat je eigenlijk weet, het is niet bijzonder, maar het is genoeg. Het is fijn, het is speciaal, want het is met jou. Zo, allemachtig, hè? Het gaat over Lana Del Rey. Ze schreef dit nummer niet alleen voor zichzelf, ze schreef het ook speciaal voor haar fans. Haar onzekere fans, voor de generatie die zoekt naar houvast in de wereld die dat eigenlijk zelden biedt. En haar antwoord is heel simpel. Liefde is genoeg. Jij bent genoeg. Droom even mee. Vandaag in het ministerie van Zwoele Zaken. Het prachtige

wat zijn nou echte landen met smaak? Waar staat deze op nummer 1? Nou, Letland, Moldavië en Bulgarije. Yeah! DBRX aan Veters hoorde je. Zometeen Barend en Benne live vanuit Amerika.

0: smartspeaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Vraag je... Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plots klaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Pakken ze podium?
7: Pakken ze podium?
6: Pak zelf eens een podium.
8: Pakken ze podium.
9: Pakken ze podium.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
17: Belisol.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
22: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: 9 uur in de USA. Bij jou een uurtje of 4. En wie doet het nieuws?
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja. Serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000. Wat verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en

0: 1000 themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur.
9: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
8: 3FM. Barend en Benner.
10: Ja, goedemiddag. 7 dagen lang op je radio. Het is Barend en Benner live vanuit de USA. Nelly, blablabla.
11: Blablabla.
10: Ja, ja. Nou, ja. Goedemorgen.
12: Hey.
10: Hallo.

0: 26. Maarten Bennner, na een gigantische dag gisteren in het stadion, die voor jou waarschijnlijk net zo gigantisch was, omdat je aan het kijken was in je tuin, in je favoriete kroeg of waar dan ook, zijn we nog een beetje aan het nabussen, maar hebben we in ieder geval de overwinning met 5-1 in de tas. En ben ik wel heel erg benieuwd hoe het gaat met onze niet-voetballiefhebber, haar groeiende voetballiefhebber, liefde.
1: Ja, dan heb je het over mij.
0: Ja, natuurlijk
1: wel. Je hoort het wel een beetje aan mijn stem hoe hard ik gisteren gejuicht heb. Want ja, nee, het groeit zeker. Ik vind het echt, ik merk echt weer gewoon dat die oude liefde, weet je wel, in de tijd van Van Nistelrooy, Huntelaar, Stekelenburg, Van der Sar, wat is het, Cocu, Jaap Stam. En dat je echt gewoon helemaal in die wedstrijden zat. Ja. En dat dacht ik, gaat dat ooit nog komen, weet je? Ga ik ooit weer terug naar de tijd dat ik echt dacht, oh ja, Kluivert. En nu begin ik zo langzaam dat ik dan de spelers zie en dat daar een gevoel bij komt kijken. En dat, ja, dat weer die hele oranje WK-stemming, dat dat weer helemaal in je hoofd gaat leven als een klein meisje. Dat is echt heel leuk.
0: Even het volgende. Jij hebt gisteren de befaamde Oranjemars gedaan. We hebben beelden gezien op Fox News. Amerika was uitgelopen. Wij werden wakker, zeg maar, op de parkinglot waar het een beetje begon. En we zagen, ja, in Dallas een stroom van een Nederlander op 6.000-7.000, dachten wij.
1: Ja.
0: Maar er kwamen er nu gewoon 30.000-40.000. Het ging helemaal nergens over.
1: Nee, ik denk echt, als je nu in Nederland bent en je ziet dat inderdaad gewoon op de socials voorbij komen, dat je echt denkt, hè, wat gebeurt daar? Het is echt heel idioot dat wij gewoon als klein kikkerlandje, dat dus die oranje fanbus dit in werking heeft gezet, ooit gewoon met een busje en wat oranje fans ernaast. En dat het dus in die jaren is uitgegroeid. Nou, dat echt dat iedereen zegt, dit is Nederland. Dit is de Nederlandse traditie. Nederlanders zijn zo cool.
0: Lekker,
1: dat vind ik heel grappig.
0: Wordt gewoon weer een geweldige dag op 3FM. Vanaf 7 uur zijn we vanavond live op Pinkpop. Wij hebben de hele camper weer vol met allerhande grote content creators en er verhalen die zij meemaken. Ga lekker zitten, trek even wat open. Ik weet niet hoe precies de situatie is in Nederland qua weer. Hier is het een
2: gemiddelde
0: 14 november is het hier een beetje.
1: Hey, en een heel belangrijk ding, hè, helemaal voor jou, Barend. En ook voor alle vaders die luisteren.
0: Ja.
1: Alle opa's, alle stiefvaders. Fijne Vaderdag.
0: Fijne Vaderdag.

0: Daar mocht je heel erg jaloers zijn door onze beelden die je ook kan checken op onze TikTok, @BarendenBanner, of de vlog @BarendenBanner, Olé Olé in de USA op het kanaal van Pand. Ook vandaag komt weer een absolute topper aan. Vandaag is het bijzonder triest weer, maar worden wij natuurlijk gedragen door de sfeer van de afgelopen dagen in het geweldige succes van het Nederlands elftal. En het leuke is om zeg maar een keer omarmd te worden door een ander volk, om even te weten hoe dat voelt. Wij lopen overal, en overal zien we mensen in het oranje, maar er zijn ook heel veel Amerikanen die op ons afkomen. Dus jij zegt, hey, are you going to the fan parade? Are you going to Wonka? Toch? Dat is een beetje de mantra de hele tijd. En ook na afloop, gisteren in het stadion, wij zijn natuurlijk, ja, wij zijn contentklappers, weet je. Dus wij hebben gelijk die microfoon in onze klauwen, en dat gaat dan de hele tijd ongeveer zo.
1: Dames, are we Dutch?
2: No, sorry. No? I mean, yes, we are, but not. My dad was
1: American Dutch. You're American Dutch.
2: Yeah, American Dutch.
1: Si, and how do you feel after the game?
2: Oh, amazing, amazing. Yeah? So good. Yeah, yeah, yeah. Amazing.
1: You look like someone from Spakenburg.
2: Yeah.
1: Vinkerveen. Yeah? Oh,
2: Vinkerveen. Yeah, yeah, yeah.
1: Now, for the Netherlands, the rest of the World Cup, what are we going to do?
2: We're going to win the whole thing.
1: The whole thing?
2: The whole thing.
1: So you don't support America anymore, we're going to win the World Cup.
2: Right, I would support Netherlands when they play the
1: US. You have to make a choice.
2: Netherlands.
1: Yeah, Netherlands.
2: Netherlands.
1: And the best player of today, who was the best player?
2: Robbie.
1: All right, for the Netherlands, thank you very much.
2: Thank you.
1: And enjoy your day. Tot ziens, hè.
0: Eerlijk zeg, kijk eens even, die Nederlanders, die nemen even Amerika over in een paar weken.
2: Hallo.
0: Hey, zo is het.

0: FM, 7 minuten voor 4:30 in Nederland. Het is 7 minuten voor 9:30 in Amerika. Goedemorgen. De Bauza Hoodie en Magnetic. Barend en Banner in de USA, onder de rook van Houston. Nou ja, een beetje in de voorwijken van Houston staan we op het Lakeview Resort. Ik heb gisteravond echt een... daar kom ik zo meteen wel even terug. Wat ik gisteravond voor avond heb gehad, dat is wel heel bizar. Ik zie ondertussen jammer met een pak melk de wc inlopen. Maar dat heeft alles te maken met het hoge bezoek wat we hebben. Ja, mag ik jou een content creator noemen? Is dat wat je bent?
1: Jawel, jawel.
0: Jawel, toch?
1: Ik probeer het te zijn of te worden.
0: Dus, ja, heel goed. Ja, ja. Heel goed. Leuk. Jannike Lopez, voor degene die geen idee hebben. Je was gisteren al in onze show. Je hebt een featuring gemaakt in onze vlog. En je bent sowieso leuk. Goos, ik heb jou vorige week heb ik jou ontmoet. Daar kom ik zo meteen even op terug. Maar even voor de mensen die geen idee hebben. Wat doe jij en wie ben jij?
1: Ik ben Jannik Lopez. Ik woon in de buurt van Amsterdam. En ik maak al denk bijna 10 jaar voetbalvideo's.
0: Ja.
1: Begon altijd met FIFA.
0: Ja.
1: Toentertijd. En dat is nu al een tijdje op TikTok en Instagram. Voetbalvideo's, voetbalchallenges, veel met artiesten, veel met profvoetballers.
0: Ja, maar ik heb veel met, ik heb bijvoorbeeld hele leuke video's met onder andere Jonna Fraser.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat, hoe, en hoe kijk je dan? Kijk je dan bijvoorbeeld naar artiesten die ooit een balletje hebben kunnen trappen? Of wat is je vibe dan een beetje?
1: Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.
0: Ja.
1: Maar ik probeer gewoon in Nederland een beetje de brug te zijn tussen dus de artiestenwereld
0: en
1: de voetbalwereld. Dat combineren.
0: Ja.
1: Het gebeurt natuurlijk vaak dat die jongens ook... of gevoetbald hebben, of een hele grote liefde hebben voor voetbal.
0: Ja, ik weet dat de beste vriend van Jonna Fraser is dan weer Brittany Cool was.
1: En die zit in die video.
0: Ja, precies.
2: Hoe, wie?
0: Brittany Cool was de nummer 10 van FC Volendam.
1: Ja.
0: Oh, zit bij Curaçao.
1: Ik wilde zeggen de nummer 10 van Curaçao.
0: Ja.
1: En die schoot ze allemaal in de kruising. Dus dat zijn, ja, dat zijn leuke dingen.
0: Maar hoe vet is het? Want we zitten te kijken naar een WK. Wat natuurlijk, de journalisten zijn super dominant. Dat zullen ze altijd zijn, ook in Nederland. Weet je wel, gewoon de oude rotten die gewoon dicht bovenop het nieuws zijn. Maar dit is echt absoluut ook het WK.

0: ZFM, 7 minuten voor 4:30 in Nederland. Het is 7 minuten voor 9:30 in Amerika. Goedemorgen. De Bauza Hody en Magnetic. Barend en Banner in de USA, onder de rook van Houston. Nou ja, een beetje in de voorwijken van Houston staan we op het Lakeview Resort. Ik heb gisteravond echt een... daar kom ik zo meteen wel even terug. Wat ik gisteravond voor avond heb gehad, dat is wel heel bizar. Ik zie ondertussen jammer met een pak melk de wc inlopen. Maar dat heeft alles te maken met het hoge bezoek wat we hebben. Ja, mag ik jou een content creator noemen? Is dat wat je bent?
1: Jawel, jawel.
0: Jawel, toch? Ik
1: probeer het te zijn of te worden.
0: Dus, ja, heel goed. Ja, ja. Heel goed. Leuk. Jannike Lopez, voor degene die hebben. Je was gisteren al in onze show. Je hebt een featuring gemaakt in onze vlog. En je bent sowieso leuk. Goos, ik heb jou vorige week heb ik jou ontmoet. Daar kom ik zo meteen even op terug. Maar even voor de mensen die geen idee hebben. Wat doe jij en wie ben jij?
1: Ik ben Jannike Lopez. Woon in de buurt van Amsterdam. En ik maak al denk bijna 10 jaar voetbalvideo's.
0: Ja.
1: Begon altijd met FIFA.
0: Ja.
1: Toen de tijd. En dat is nu al een tijdje op TikTok en Instagram. Voetbalvideo's, voetbalchallenges, veel met artiesten, veel met profvoetballers.
0: Ja, maar ik heb veel met, ik heb bijvoorbeeld hele leuke video's met onder andere Jonna Fraser.
1: Ja.
0: Wat, hoe kijk je dan? Kijk je dan bijvoorbeeld naar artiesten die ooit een balletje hebben kunnen trappen? Of wat is je vibe dan een beetje?
1: Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.
0: Ja.
1: Maar ik probeer gewoon in Nederland een beetje de brug te zijn tussen dus de artiestenwereld en de voetbalwereld. Dat combineren.
0: Ja.
1: Het gebeurt natuurlijk vaak dat die jongens ook... of gevoetbald hebben, of een hele grote liefde hebben voor voetbal.
0: Ja, ik weet dat de beste vriend van Jonna Fraser is dan weer Brett Dicoe was.
1: En die zit in die video.
0: Ja, precies.
2: Oei.
0: Brett Dicoe was de nummer 10 van FC Volendam.
1: Ja.
0: Oh, zit bij Curaçao.
1: Ik wilde zeggen de nummer 10 van Curaçao.
0: Ja.
1: En die schoot ze allemaal in de kruising. Dus dat zijn, dat zijn leuke dingen.
0: Maar hoe vet is het? Want we zitten te kijken naar een WK. Wat natuurlijk, de journalisten zijn super dominant. Dat zullen ze altijd zijn, ook in Nederland. Weet je wel, gewoon de oude rotten die gewoon dicht bovenop het nieuws zijn. Maar dit is echt absoluut ook het WK van de hele grote content creators.

0: Daar kom ik zo meteen even op terug. Maar even voor de mensen die geen idee hebben. Wat doe jij en wie ben jij?
1: Ik ben Yannick Lopez. Ik woon in de buurt van Amsterdam. En ik maak al denk bijna 10 jaar voetbalvideo's.
0: Ja.
1: Begon altijd met FIFA.
0: Ja.
1: Toentertijd. En dat is nu al een tijdje op TikTok en Instagram. Voetbalvideo's, voetbalchallenges, veel met artiesten, veel met profvoetballers.
0: Ja, maar ik heb veel met, ik heb bijvoorbeeld hele leuke video's met onder andere Jonna Fraser.
1: Ja.
0: Wat, hoe kijk je dan? Kijk je dan bijvoorbeeld naar artiesten die ooit een balletje hebben kunnen trappen? Of wat is je vibe dan een beetje?
1: Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.
0: Ja.
1: Maar ik probeer gewoon in Nederland een beetje de brug te zijn tussen dus de artiestenwereld en de voetbalwereld. Dat combineren.
0: Ja.
1: Het gebeurt natuurlijk vaak dat die jongens ook of gevoetbald hebben, of een hele grote liefde hebben voor voetbal.
0: Ja, ik weet dat de beste vriend van Jonna Fraser is dan weer Brett Dicoe was.
1: En die zit in die video.
0: Ja, precies.
2: Hoe, wie?
0: Brett Dicoe was de nummer 10 van FC Volendam.
1: Ja.
0: Zit bij Curaçao.
1: Ik wilde zeggen de nummer 10 van Curaçao.
0: Ja.
1: En die schoot allemaal in de kruising. Dus dat zijn, dat zijn echt dat zijn leuke dingen.
0: Maar hoe vet is het? Want we zitten te kijken naar een WK. Wat natuurlijk, de journalisten zijn super dominant. Dat zullen ze altijd zijn, ook in Nederland. Weet je wel, gewoon de oude rotten die gewoon dicht bovenop het nieuws zijn. Maar dit is echt absoluut ook het WK van de hele grote content creators. Wat is jouw blik daar? We kennen natuurlijk iShow Speed, maar ook, hoe heet het meisje uit België bijvoorbeeld?
1: Line.
0: Ja, Line, die is fantastisch. Wat is er gaande?
1: Ik vind het een beetje dubbel. We hebben het hier natuurlijk ook zelf veel over gehad. Dat dus aan de ene kant is het fantastisch dat wij dat allemaal mee kunnen maken. En dat wij dus hierheen worden gevlogen. En dat wij zeg maar bevoorrecht zijn om dat te kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar ik vind het zelf ook wel jammer dat het zo commercieel is. En zo alleen maar gaat om influencers.
2: Ja, dat merkte ik gisteren ook. Vooral is alles en iedereen is alleen maar aan het filmen.
1: Ja,
2: en alleen maar bezig met zijn eigen content brengen. In plaats van in het moment zijn.
1: Ja, en nogmaals. Fantastisch dat wij dat dan kunnen doen en dat we op onze manier de Nederlanders die er niet zijn wel kunnen betrekken. Maar ik vind het eigenlijk leuker als mijn buurman om de hoek ook hier naartoe kan.
0: Nou, het bizarre vind ik ben een hele heftige voetballiefhebber. Maar wel zeg maar vanaf 1998, dat was mijn toernooi. En wat mij zo opvalt is dat alles zo dichtbij mag komen. Dus ook bij de grote der aarde, Cristiano Ronaldo, weet je. Dat is een WK en spelers, dat is misschien een hele conservatieve gedachte. Maar dat hoort ook een soort afgeschermde, heilige, de heilige bubbel te zijn, waar je bijna niet bij kan komen, waar je als jongetje alleen maar van mag dromen. En ik zie nu mensen, alle respect voor jou en wat je doet, maar ik zie nu mensen zo dichtbij komen, dat ik af en toe denk, ja, die papies worden mij een beetje te normaal.
2: Ja.
0: Ik wil gewoon echt gewoon biebigend zo, dat ik denk, wauw, Frenkie de Jong. En niet een of andere vloevloe met een camera zien, die dan zegt, joh, wat vind je lekkerder, boerenkool of zuurkool?
2: Ja.
0: Snap je, dat is een beetje wat ik moeilijk vind aan de... Maar het is, wat is de reden dat iedereen zo dichtbij mag komen nu? Denk jij, gewoon om het...
1: Allereerst, ik ben het helemaal eens met wat je zegt.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we zeker een belangrijke rol spelen vandaag de dag in het medialandschap.
0: Ja.
1: Dat we op onze manier dicht bij de jeugd kunnen staan en bij alle voetbalfans eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar waarom het zo belangrijk is, simpelweg omdat het gewoon heel veel geld oplevert.
2: Ja, commercie.
1: Zeg maar de grote influencers over wie jij het hebt, dat zijn jongens als iShow Speed in Amerika.
0: Ja.
1: Die zijn zo gigantisch groot en die genereren zoveel aandacht, zoveel chaos.
0: Ja.
1: Dat ze dus die access krijgen, dus die toegang op verschillende plekken. En dan zie je ze inderdaad op de meest speciale plekken met Henry, met Ibrahimovic, Ronaldo uit Brazilië.
0: Ah ja, Nick, weet je, laten we ze ook allemaal lekker de tyfus laten krijgen. Wij worden net zo, we gaan schandalig veel geld verdienen. We gaan ervoor. We accepteren het volledig. Leuk dat je er bent. Het is de middag.

0: right now. Het is Barend en Bernard live vanuit Houston. The day after het Nederlands elftal met 5-1 heeft gewonnen. En we hebben de show zijn we lekker aan het rammelen. Nel is ondertussen even aan het filmen voor Yannick. Yannick Lopez is bij ons in de studio. Voetbalcontent creator op TikTok. Maakt super vette video's. Ik heb ooit een hele dikke video gezien over een Ajax-speler die zijn debuut. Nou, Rijkhoff is heel cool om te zien. Toffe dingen die hij hier maakt op het WK. En ik vind het dan ook leuk om het met jou te hebben over de invloed van de social game in het voetbal op dit moment. Gisteravond was het, was ik best wel moe, weet je, na de wedstrijd. We hadden gewoon, ja, je maakt een hoop mee, je gaat door een hoop emoties.
1: Dat maar.
0: Dus wij gingen hier lekker naar de camping, de campsite. En er waren allemaal Brazilianen, Colombianen, Polen, Amerikanen, Nederlandse gasten, Amsterdamse papies. Alles zat door elkaar om lekker naar Curaçao te kijken. En daar gebeurt dus iets bijzonders. Wat mensen als persoon kunnen hebben in deze tijd met het hele social gebeuren. Er is daar een hele grote delegatie jongens met een Nederlandse Curaçaose achtergrond die spelen in het elftal van Curaçao. Er is een jongen, als je de Eredivisie volgt, dan ken je hem wel. Hij heeft gespeeld bij Go Ahead, bij Vitesse, bij PSV, in Amerika bij Columbus Crew. En uiteindelijk speelt hij nu in Miami in de tweede divisie. Die heet Eloy Room. Dat is de keeper van Curaçao, jongen uit Nijmegen. En hij is gisteren de doelman geworden met de meeste reddingen in een WK-wedstrijd ooit. Maar dat is ziek. Kun jij vertellen wat er met zijn socials is gebeurd?
2: Het is al een paar keer gebeurd dit WK. Ja. Dus op basis van een bizarre prestatie van spelers van verschillende landen.
0: Ja.
2: Dat gewoon de hele wereld een soort van volgtrein start.
0: Ja.
2: En dat iedereen dan, we moeten hem allemaal volgen.
0: Ja.
2: En die hele Instagram profielen, die gaan gewoon helemaal door het dak. Miljoenen volgers.
0: Ja.
2: Er was ook zo'n jongen uit
0: Caverdier.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja.
2: En er was ook een jongen uit Australië in het begin van het toernooi.
0: Ja.
2: Toen was er een influencer die had gezegd, ik ga de speler met de allerminste volgers ga ik opzoeken.
0: Ja.
2: In zijn video.
0: Ja.
2: En volgens mij heeft hij gewoon nu 10, 15 miljoen
0: ja.
2: volgers. Omdat de hele wereld daar gewoon achter gaat staan. En dat verandert gewoon zijn leven. Want het is gewoon een voetballer uit Australië die nu ineens dus een van de bekendste voetballers van het toernooi is.
0: Ja.
2: Laat maar weer zien hoe bizar het is. Echt niet normaal.
0: Maar ook voor zo'n Eloy Room is gewoon een jongen natuurlijk. Die is volgens mij zijn 37. Hij zou, back in the day, zou hij alleen maar een goede transfer kunnen verdienen hier nog aan. Wat gaat hij misschien ook wel krijgen? Dat hoop ik wel. Voor hem zou leuk zijn. Je bent keeper, dus je kunt nog 2 jaar voetballen. Of misschien wel iets langer. Maar ik heb gisteravond tijdens die wedstrijd, ik zag op een gegeven moment Fabrizio Romano zag ik over hem twitteren en berichten maken. Dat is een van de grootste transfer-experts en grote transfer-influencers van de wereld. En ik zag zijn kanaal. Ik ging het refreshen. Ik zag gewoon van 400.000 naar 500.000 naar 600.000. Weet je, als je zelf als refresh dat je 30 volgers erbij krijgt. Deze gast is ontploft naar over de miljoen vandaag al. Dus het is echt.
2: Die zien we binnenkort met influencer pakketjes en food reviews.
0: Eerlijk zeg, dit is de middagshow van de IFM. We hebben Yannick Lopez te gast. En we gaan zo even schakelen met de oren en ogen van

0: Timberlake, Señorita. Het is 16:45 in Nederland, 16:45 in Amerika bij ons. We zitten lekker na te bussen van de overwinning van het Nederlands elftal. We hebben Yannick Lopez in de studio, content creator. En we hebben allemaal natuurlijk een leuke rol hier bij het WK, hoe groot die ook mogen zijn. We mogen fantastische dingen maken. Maar je hebt altijd baas boven baas, zoals daar de man is die gisteren de jongens al bij de microfoon had en daarbij ook de bondscoach en op dit moment volgens mij aan het lopen is langs het trainingsveld. Jeroen Stekelenburg, goedemorgen.
1: Ja, hele goedemorgen allemaal, hallo.
0: Mag ik eerst even jou, ik ga nu gelijk een beetje in jouw privé ga ik liggen vroeten. Want wij hebben hebben wij naast wat goede vrienden van jou gezeten op de tribune.
1: Oh jeetje. Ben ik heel benieuwd wie. Dat maakt nogal uit voor het verhaal.
0: Nou, ik ben heel even vergeten wat zijn naam was. Maar hij was makelaar en hij had een hele grote bek over voetbal.
1: Oh god. Die heeft echt nas.
2: Het was op een gegeven moment.
1: Inderdaad. Niet alles geloven ben.
0: Nee,
2: het was op een gegeven moment zo erg. Want ik zei, jongens, jullie moeten wel een beetje positieve energie die kant op sturen hoor. Stelletjes zuurpissers.
1: Nou, dat is gisteren ook nog wat te zeuren dan. Ze hebben 5-1 gewonnen.
0: Nou, inderdaad. Weet je, uiteindelijk was het positief en fantastisch. En ook gewoon een hele leuke gast, een hele leuke middag mee gehad. Even, gisteren kregen we iets voor 12 te horen, om een uurtje of 11 hier in de show, dat Bobby zou spelen. Wat is er gebeurd de afgelopen dagen met het Nederlands elftal dat die keuze is gemaakt, denk jij?
1: Dat is eigenlijk toch wel vrij simpel. De bondscoach is gaan kijken wat hij nodig heeft. En hij kwam tot de conclusie, eigenlijk tot twee dingen. Eén is echt heel simpel, maar Malen heeft 3 wedstrijden kans gehad en heeft die ballen erin ingeschoten. En dan kun je lang blijven vertellen van, ja, maar hij creëert wel de kansen en hij heeft goed gespeeld, wat ook allemaal waar is. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel een spits die er ook is als de voorzetten komen. Hè, die zorgt dat hij op het juiste moment op de juiste plek is en dan ook die ballen erin schiet. Dus dat. En ze hadden ook gewoon meer op andere plekken op het veld een aanspeelpunt nodig. Eigenlijk is die eerste goal is precies het strijdplan van Koeman. Brobbie die op de middenlijn de bal al kaatst en uiteindelijk een sprint trekt en op het goede moment voor het doel is en die bal erin tikt. Dus het is niks meer dan gewoon een tactisch verhaal. Komt nog bij, hè, bijkomend voordeel. Dat je dan ook in dit geval Summerfield op de bank hebt. Dus dat je, en dat bleek natuurlijk in de tweede helft. Als je iets moet gaan veranderen, dat je ook echt met een ijzersterk wapen nog kunt komen in de tweede helft. Dus zo, en ja, weet je, de winnende trainer heeft in dit geval altijd gelijk. Het heeft fantastisch uitgepakt.
0: En nu ben jij er bovenop aan het zitten. Jij spreekt de jongens na afloop, je spreekt de bondscoach na afloop. We hebben de afgelopen week natuurlijk niet hele goede generalen gehad met Algerije, Oezbekistan, was allemaal verschrikkelijk. Japan, een klein beetje een teneurstemming na afloop. Hoe belangrijk is dit voor zo'n groep en wat zie jij dan?
1: Nou, ontzettend belangrijk. Maar ik heb bijna nog het gevoel dat het voor ons allemaal en voor de mensen in Nederland nog meer belangrijk is geweest dan voor die groep zelf. Daar hoorde je wel steeds vanuit dat er wel vertrouwen was, alleen de hele teneur rondom het Nederlands elftal wordt natuurlijk veel positiever. Wat wel goed is om nog even te belichten is dat ik de afgelopen dagen wel met heel veel plezier naar Ronald Koeman heb gekeken. Want ook de dag voor de wedstrijd al had hij toch wel zelfrelativering, zelfspot. Hij had ook wel door dat die wissels niet zo heel handig waren geweest tegen Japan. En gisteren na afloop van de wedstrijd zei hij met een dikke vette knipoog al heel snel van aardige wissel toch. Dus dat is ook wel fijn dat de bondscoach ook een beetje lucht in dat soort situaties blaast. Dat het niet altijd heel zuur en heel vervelend hoeft te zijn. En nu krijg je natuurlijk een hele andere situatie. Want nu is het tot aan die laatste groepwedstrijd, die ze natuurlijk ook gaan winnen, is het vrolijk. En dan ga je de knock-outfase in. Ja, en dan is elke wedstrijd is het euforie als je wint. Want dan ben je gewoon een ronde verder. Ja, en als je niet wint, dan ga je met z'n allen naar huis.
0: Maar laten we even vooruitkijken. Want inderdaad, laten we ervan uitgaan. Hè? Gewoon Nederlands als we zijn. We hebben 5-1 gewonnen. Dus we gaan er nu op voor. We gaan Tunesië met 7-0 oprollen. En dan worden we...
1: We worden wereldkampioen.
0: We worden groepswinnaar.
1: Ja.
0: Eerlijk, Jeroen. Even een vraag aan jou persoonlijk. Wie tref je liever in de 8e finale in Monterrey of in Houston? Is dat... Nou, dat wordt dan Monterrey als we eerste worden. Heb je liever Brazilië of liever Marokko?
1: Nou, ik vind het echt heel moeilijk. Want ik denk dat er qua niveau niet zoveel verschil tussen zit. Dan denk ik wel dat Marokko echt op een high is begonnen. Ja. Hè. Die waren al ontzettend goed. Ik denk dat er bij Brazilië misschien nog wel een beetje rek in zit. Mm-hmm. En ik vind Marokko ook wel leuker. Want dat zijn nog meer verhalen. Natuurlijk nog meer spelers met de Nederlandse link. Kijk naar de sterspeler van Marokko op dit moment, Ismaël Sabari, die bij PSV speelt. Maar Mazraoui zit in dat elftal. Er zijn heel veel spelers die we ook goed kennen. En dat gaat natuurlijk in Nederland ook een hele feestelijke. Het is dan wel, als Nederland eerst in de pool wordt en Marokko tweede, is het wel echt heel erg midden in de nacht, om 3 uur 's nachts. Maar dat wordt natuurlijk wel een spektakel van je welste. Een knock-out wedstrijd tegen een land waarvan zoveel mensen met roots van Marokko in Nederland wonen. Dus dat wordt wel heel bijzonder, denk ik.
2: En nog even een vraagje als moeder zijnde. Zijn alle spelers in goede gezondheid? Want we zagen gisteren vanuit het stadion zagen we ook 1 speler op een gegeven moment op de grond even liggen. We dachten misschien met een bloedneus of iets dergelijks.
1: Ja. Nou, het was wel iets meer nog, want hij kreeg nietjes, ik denk in zijn wenkbrauw. Ik stond op dat moment op het veld, maar dat is Somerville, die jij bedoelt. Ja, er zijn best veel kleine pijntjes bij het Nederlands elftal. Frenkie de Jong met zijn knie en Virgil van Dijk vertelde dat hij last had van zijn dijbeen. Dan hebben we natuurlijk nog Quinten Timber met zijn lichte hersenschudding en Somerville. Dus, maar ik denk dat het allemaal wel redelijk meevalt, dat het allemaal niet langdurige problemen zijn. Maar ja, kijk, die wedstrijd tegen Tunesië is natuurlijk door gisteren wel iets minder belangrijk geworden. Dus je zou kunnen zeggen dat er misschien 1 of 2 wel dat ze daar verstandig mee omgaan. Of dat dan helemaal ernaast te houden is of vroeg wisselen. Dat zou allebei kunnen. Maar dat gaan we de komende dagen. We gaan ze straks allemaal zien. Is er ook familie? Want het is familiedag. Het is ook nog eens een keer vaderdag.
0: Ja,
1: dus het zal wel een dolle boel worden hier.
0: Nou, nog even 1 ding wat ik echt van je wil weten. Buiten het feit dat het... Het is voor mij ook als kijker en liefhebber ook echt een content WK. We zitten per dag te kijken naar 87 oppoppende podcasts. Wereldwijd per dag komen er zoveel bij. Is niet normaal. Jullie zijn natuurlijk gewoon journalisten. Invloedrijk en belangrijk als altijd. Zeer dominant aanwezig. Wij hebben een contentklapper in de studio zitten. Dat is Janneke Lopez. Hoe kijken jullie aan tegen al die contentgasten die ook zo dichtbij kijken als ouderwets journaille, om het zo maar te zeggen?
1: Oh nee, maar dat vind ik juist ook heel leuk. En dat voegt echt iets toe. Je moet het nog een beetje onderverdelen in, denk ik, ook een beetje de team zelf. Hè? Want dat is ook een stroming die niet per se heel nieuw is, dit WK. Maar wel, dat wordt steeds uitgebreider. Het wordt steeds groter. En die filmen echt in de kleedkamer. Ik weet niet of je al bijvoorbeeld de filmpjes hebt gezien van het Koninklijke Huis in de kleedkamer van Curaçao en van ons Oranje. Ja, dat komt natuurlijk veel meer nu naar buiten dan in het verleden. Want nu staat er altijd een cameraman ook in die kleedkamer. En dan heb je natuurlijk wat iedereen kan doen. Wat iedereen met een camera, die kan natuurlijk iets maken wat over dit WK gaat. En als dat op een goede manier gebeurt en aanslaat, dan schiet dat wortel. En dan heb je gewoon heel veel mensen die dat volgen. Dus je ziet natuurlijk echt een aantal van die influencers die mega populair zijn. En ik vind het alleen maar leuk. Ik vind het ook boort vaak ook een doelgroep aan die voor ons lastig, ik zeg niet onmogelijk, maar lastig te bereiken is. Ik vind het ook wel leuk. Ik vind het ook juist wel heel mooi om te zien als mensen dat helemaal zelf opzetten en zelf doet, dat ze daar succesvol mee kunnen zijn. Dus niks dan lof.
0: Heel goed. NPO maakt ook een super vette podcast op NPO Start. De jongens van NOS zitten daar ook bij. Dat heet de Mix Zone. Met allemaal goede top-influencers. Ja. Kevin, Slowflow, Animal zit daar. Gewoon leuke jonge gasten met ook een goede mening over voetbal. Dus dat is top om te checken. En ja, Jeroen heeft ons weer helemaal positief gemaakt. Ja. Wat we al waren. We worden wereldkampioen.
1: We gaan hier zo trainen. Hierachter. Zie je die oranje schermen? Ja. Dat is de afscherming van het trainingsveld. En daarachter wordt straks getraind. Dus over een 3 kwartier. Dus ze zijn net aangekomen met de bus. Dus ze zijn er volgens mij allemaal wel.
0: Heel goed. Mooie vaderdag, jongen. Dankjewel voor nu.
1: Jojo.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Jansma met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies! Worstje?
1: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
2: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
1: Nee,
2: meerdere
1: nee,
2: worstjes!
1: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
2: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Domino's.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Brilbeu, lenzen zat of... Wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Live from the United States of America.

0: De USA, 8:05, daar zijn we dan. Ik hoop dat je een fijne zondagmiddag hebt, dat je het leven een beetje aan het vieren bent, dat je je vader een knuffel hebt gegeven, mocht je die nog hebben. En anders zijn onze gedachten ook bij jou als het een moeilijke dag voor je is.
1: Nou, lief.
0: Wij zitten in de camper en zijn in Houston, waar ik even een speciale vraag voor je heb. Nel, achter jou staat een enorme beuken met koffie en die wil ik graag even hebben.
1: Ja, graag even. Ja.
0: Of Matthijs hem even aan kunnen geven. Even het koffertje, zit er wat in al? Ah, lekker hoor. Heel
1: voorzichtig. Wat een steamy.
0: Heel voorzichtig.
1: Ja, niet over het mengpaneel. Ja, top.
0: Oké. Jongens, we gaan ervoor. The three things of the day. That did the matter. Of hoe zit het ook weer? Hoe noemen wij dat ook weer ongeveer? Dat heet eigenlijk uit mijn hoofd ongeveer zo.
2: Barend en Benner. The three things of today that matter. Or mattered.
0: Ja, we zijn hier ook gewoon lekker op zondag. De middagshow die er normaal gesproken van maandag tot en met donderdag is. Omdat we lekker in Amerika zitten. Cozy in het campertje. Heerlijk, het is regenachtig, een beetje herfstachtig weer. En Nel, mijn grote vraag is aan jou. Wat is jouw ding van de dag wat echt besproken moet worden?
1: Nou ja, toch wel echt een van de grootste dingen uit mijn leven is dat ik gisteren meeging met de oranje wok naast de grote orange bus.
0: Zo.
1: En zal ik je even meenemen, want wij staan op dat moment zijn wij pers. En het is, dan moet je dus langs die bus lopen en dan mogen er 5 mensen van de pers mogen op de bus. Dan zeggen ze 5 minuten en dan moet je er weer af. Dus wij liepen echt bezweet liepen we langs die bus. En op een gegeven moment was het, ja, 3FM, kom maar. En wij rennen die bus op en daar sprak iemand. En dat was heel erg leuk.
0: Heel goed. En wie sprak je daar?
1: Ik sprak daar Chatmo.
0: Chatmo. Een van de grootste livestreamers van Nederland.
1: Ja, jij zit op zijn stream.
0: Ja.
1: En ik heb hem even gesproken. En die gaan we straks even laten luisteren. En ik heb hem gevraagd van, ja, weet je eigenlijk wel waarom wij oranje dragen?
0: Heel goed, dat horen we zo meteen. Jel, volgens mij hebben wij hetzelfde nu, hè?
3: Nou ja, ik dacht net eventjes, weet je wat mijn ding van de dag is?
0: Yeah.
3: Dat is vaderdag.
0: Oh!
3: Ik bedoel, ik ben geen vader.
1: Nou, voel dat is wel van 7 paarden.
3: Zo voel ik me wel een beetje.
0: Ja.
3: Maar het is een bijzondere voor mij. Aan de ene kant heb ik mijn vadertje die gewoon thuis zit. En die heb ik natuurlijk even gebeld. Maar ik heb ook een schoonvader en die heeft een flinke operatie gehad. Dus ik wil hem even een hart onder de riem steken. Oh. Hij is ook mijn papi, hè, weet je wel?
1: Ja, dat is heel lief.
3: Ja,
1: dat is echt heel
3: dus
1: lief.
3: Dus Harry, zet hem op.
0: Ja. Hoppakee, Harry, onze hoofdsponsor van Harry's Tijdcentrum.
3: Ja, zeker.
0: Die rijdt de Molhoek in de Molhoek.
1: Je ziet ook aan Jel dat we wel wat langer hier zijn. Hè? Dat we toch een beetje moe zijn en dat we allemaal iets sneller emotioneel worden.
0: Ja,
1: zie ik ook aan die kleine kale.
0: Zit hem nou niet
3: hij
0: over de rand te duwen.
3: Ze wil hem over de kling duwen.
1: Ja, Nelly gaat huilen, yes.
0: Iets wat ook wel positief emotioneel was, dat is de universele taal die voetbal is. Wat ik hier zo ontzettend meemaak. Je moet je voorstellen, wij zitten op een camping. En een camping in Amerika heeft alle dingen goed georganiseerd. Die hebben een gym, die hebben een goede douchegebouwtje. Die hebben buitenkeukens. En ik vind het dus ook lekker om 's avonds voetbal te kunnen kijken. Dus om gewoon ook andere potjes een beetje mee te pakken. En gisteravond is dat zo ontzettend mooi. Dan zit je op een gegeven moment met allemaal gasten bij een buitenkeuken op een scherm Fox te kijken. Met goede Amerikaanse televisie die de wedstrijden uitzenden. Curaçao tegen Ecuador. En dan zitten door elkaar Brazilianen, Polen, Poolse Amerikanen, Amsterdamse papies, jongens uit Zuidbroek Groningen, mensen die uit Colombia komen, Amerikaanse mensen van hier. En het heeft allemaal maar één ding wat elkaar unite en dat is voetbal.
3: Ja.
0: Dus we hebben het over spelers die we ontzettend waardeerden uit onze jeugd. We hebben het over spelers die het nooit niet gehaald hebben. We hebben het over koningen van het voetbal van het land zelf. Over grote spelers uit Polen, uit Ecuador. Het is zo ontzettend gezellig. Dus dat was gewoon een beetje mijn ding wat ik dan gisteravond mee heb mogen maken.
3: En lekker voor elkaar koken.
0: Lekker voor elkaar koken, weet
3: zo
0: je wel.
3: Mooi.
0: Dat is echt een hele leuke avond. Dus ik wil even zeggen, Nellebel, zonder dat je gisteravond in je campertje bent gaan liggen.
1: Ja, ik had even een beetje alone time nodig. Ik heb een romantische comedy gekeken.
0: Ja, maar dat kan je toch thuis ook doen?
1: Ja, nee, ik moest, soms moet je heel even, weet je, als je met vrienden op vakantie bent, zeg maar, niet dat dat zo is, maar ken je als je met vrienden op vakantie bent, moet je ook af en toe heel even een momentje voor jezelf.
0: Heel goed, ik heb het schema van vanmiddag gezien, dan ga ik die kaart ook een paar keer trekken.

0: Your Love bij Barend en Winner uit de Kemper. Live komen we daar vandaan. Het is de dag na de wedstrijd Nederland-Zweden. Waar we ook Nel eigenlijk levend weer uit de grote route hebben gekregen. Die de Vamporate heet. Nel, het was wel intens. Hè? Je had het wel zwaar. Hè?
1: Oh, dat scheelde niet veel. Volgens mij kwamen jullie op een gegeven moment aangelopen toen we naar het stadion gingen. En ik geloof dat ik nog... Jij zei ook, ik zei tegen Barend, kijk eens hoe ik eruit zie. Ik denk dat jij me nog nooit zo hebt gezien.
0: Nee.
1: Ik was helemaal rood.
0: Ik had ook het idee dat je onder de wedstrijd nog een beetje moest landen of zo.
1: Ja, het is zo grof geweld. Het is zo intens allemaal. Er is zoveel energie. Ja. Iedereen klapt uit elkaar gewoon van... Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen. Ik bedoel, alles is ook ontiegelijk duur, hè, moet je je bedenken. En er zijn dus ook mensen die gewoon jaren hiervoor gespaard hebben...
0: Ja.
1: Om hier te komen. Dus die knallen uit elkaar. Alsof je je allereerste Oud en Nieuw gaat beleven. Het grootste feest. Of de eerste keer Defcon of whatever, weet je wel. Ja. Dus ja, binnen dat gedruis kom je.
2: Ah, en je was ook echt... Je was nat van het zweet. Nat van de stormbui.
1: Ja.
2: Het was echt daar... Je was echt helemaal een soort verzopen kat.
0: Ja, mooi is altijd wel dat je zoveel positiviteit tegenkomt in die fanzone en in die fanwalk. Er is een jongen die heet Mohamed Rashid. Die is gewoon geboren in Papendrecht. Ik heb het idee dat hij een beetje een Somalische achtergrond heeft. Of misschien Ethiopisch, dat weet ik even niet. Het is een beetje slordig, maar dat is wel wat ik er van denk te maken op het oog. Om het zo maar te zeggen. Ik ken hem goed. Ik ken hem al vanuit vroeger. Ik zou ooit nog samen met hem gaan werken, maar dat is wel een heel ander en een langer verhaal. Maar hij is een van de grootste streamers die we in Nederland hebben. Echt iemand die heel groot is in het livestreamen en daar hele vette content op maakt. En ook veel voetbalachtige dingen maakt die heel dicht bij spelers komt. En door heel veel grote spelers internationaal ook wordt gezien. Ik zie hem af en toe video's maken en denk... Wow, met wie ben jij? Weet je wel, echt bizar. Jongen is dit jaar 25 geworden en doet het supergoed.
2: Inderdaad, Somalische achtergrond.
0: Somalische achtergrond, hè, precies. Nel, die kwam nog even tegen op de bus.
3: Gewoon even een paar woorden voor de gekkigheid hier.
4: Kippenvel, ik weet echt niet wat ik meemaak. Het is nog gekker dan Dallas. In Dallas stond ik ook op de bus, maar het is hier... ik weet niet hoeveel man er is. 30.000 of zo? Ik weet het oprecht niet.
3: Ik heb echt dit nog nooit gezien. Dit is echt Amsterdam Koningsdag keer miljoen.
4: We dachten allemaal dat Duitsland het hoogtepunt zou zijn, omdat het een buurland was natuurlijk.
3: Ja.
4: Maar nee, Amerika staat op zijn kop, oprecht.
3: Ja, ja.
4: Insane.
3: Hey, als we... Nee, dat kan niet, maar stel je voor, we moeten ooit in een ronde penalty schieten. Wie hier op de bus laat jij de penalty schieten?
4: Wesley Sneijder, ik zie hem ergens op de bus staan.
3: Oh, maar ja, die moet ze wel nemen, hè?
4: Belangrijk, en anders neem ik hem wel.
3: Oké, even een juffenvraagje. Waarom dragen we allemaal oranje?
4: Waarom oranje dragen?
3: Ja, de vlag is rood, weer blauw.
4: Omdat de leeuw, vanwege de leeuw.
3: Die is oranje.
4: Ja, die is oranje.
3: Nou, dit antwoord keur ik goed.
4: Toch? Dankjewel, ja. Dankjewel.
0: Even een juffenvraagje. Waarom dragen we oranje? Heel erg goed, Ray. Haal het in de gaten. TikTok ook. Rammelt lekker door. Barend en Binner zijn erbij. Live vanuit Amerika. Door sommigen betiteld als wat?
5: Zombie.

0: beter.
1: Maar dat weet je toch?
0: Ja, weet ik niet.
1: Wat is jouw gevoel?
0: Is het Nederland, zeg maar, hoe je het ooit zag uit, zeg maar, met 1988, 1994?
1: Dat weten we nog niet. Dan weten we nog niet hoe het toernooi gaat eindigen.
0: Ah, oké.
1: Maar om er dichtbij te zijn, en zeker in de hoedanigheid van jouw aanwezigheid, is natuurlijk heel bijzonder.
0: Oh, fuck you.
1: Hey, al leuk. Voor meer vragen, verwijs ik je door naar de Libelle editie in september.

0: Lenny Mansoul en Idolizer bij Barend en Benner op 3 FM. Ik heb een vraag voor jou die jou een week kaasschaaf op kan leveren. Je weet wel gewoon een kaasschaaf die je in je la wil hebben, maar dan wel de Barend en Benner WK 2026 editie. Want Barend en Benner
1: vinden WK kaasschaaf.
0: Losers. Welk social media platform wordt vaak afgekort met FB? Dus welk social media platform wordt afgekort met FB? Nou, echt een social media platform voor je
2: ogen. Zit je er ooit nog op? Ik zit er nooit meer op.
3: Ja. Nooit op gezeten.
0: Ja, man.
2: Ik ben er nooit op gezeten.
0: Ik post daar echt heel veel virale content.
2: Nee. Echt, ik heb altijd dat alleen mijn tante Beb daar nog op zit.
0: Maar wat is er mis met tante Beb?
2: Nee, tante Beb is fantastisch.
0: Denigrerend weer over tante Beb.
2: Nee, echt mijn
0: tante Beb is een minderheid, hè?
2: Nee, echt mijn tante Beb. Mijn tante Beb is dag en nacht op feest.
3: Jongens, ik heb dan het ontdekt, we zitten natuurlijk in Texas.
2: Ja. Ja.
3: Maar we moeten met heel veel dingen rekening houden waar jullie helemaal geen rekening mee houden.
0: En dat is.
2: Oh.
3: Nou, het staat dus in de wet hier in Texas, dat je geen ijsje in je kontzak mag stoppen.
0: Ja, maar dat is in principe niet hetgeen.
3: Ik deel het even.
2: Geen ijs? En wat voor reden heeft dat?
3: Doet er niet toe. Staat in de wet.
2: Ah, Barend, haal het ijsje uit je kontzak.
0: Jongens, als de content naar dit niveau gaat, ben ik wel degene die het gewoon even naar jou brengt. Want het is natuurlijk gaat helemaal nergens over. Barend en Benner vinden WK's nog steeds gaaf. En we hebben een vraag aan jou. Welk social media platform vaak wordt afgekort met FB? Geef het antwoord via de NPO-luister-app en laat het even weten. Met je naam erbij. Komt dat allemaal dik in orde. Nel, jij wilde wat aan mij vragen. Wat is jouw vraag?
2: Ja, ik wil, maar dat kan ook voor zometeen hoor. Maar jij ademt natuurlijk voetbal. En ik was gewoon zo benieuwd. We zijn nu een week. We zitten vol met ons neus in het WK.
0: Ja.
2: En ik zie jouw ogen wel glinsteren. Maar ik vroeg me gewoon af hoe jij deze week op dit moment, hoe jij tot nu toe het WK beleeft. Is het je jongensdroom?
0: Gewoon het.
2: Ja, gewoon dit, het voetbal. Gewoon het hele WK aan zich, ja. Nederland.
0: Maar zit ik in een trap of zo?
2: Nee! Ik was echt heel erg benieuwd.
0: Maar wat, ik zit in één keer in een soort schoolkrant-interview.
2: Nee! Wilde ik heel erg weten.

0: 6 minuten over 5:30 op de zondagmiddag. Het is vaderdag vandaag en ook zo leuk om te merken en te zien hier in het prachtige Houston, waar we zitten, de grote ruimtevaarthoofdstad van Amerika, dat er heel veel vaders en zonen zijn getogen richting Amerika, die in het stadion gisteren eigenlijk onder de indruk waren en positief.
1: Kijk eens even, zoals het hoort, lekker met een bak popcorn en een pilsje in je hand.
2: Ja, bier, we hebben geen pils meer.
1: We hebben 5-1 gewonnen van de Zweden, wat is het eerste gevoel, jongens?
3: Ja, heerlijk, toch?
4: Ja, heerlijk. Alleen ja, we zaten wel een beetje billen te knijpen nog, toch? Toen we 4-0 voorstonden.
1: Hey, 5-1 winnen en alsnog billen knijpen. Wat is...
4: Een beetje, want ze gingen toch weer terughangen. Ja. Onnodige wissels.
5: Heel goed.
4: Ja, maar uiteindelijk natuurlijk groot feest. Ja, absoluut.
1: En hoe gaan we het toernooi verder door? Wat is nu hetgene wat we hebben geleerd van vandaag?
4: Nou ja, dat we gewoon met dit team verder moeten. Starten weer met Brobby, wat gewoon fantastisch goed ging.
1: Ja.
4: Strak in de bal.
1: Ja.
4: 2 goals maken, misschien bijna een derde op zijn voet liggen.
1: Lekker.
4: Lekker, dus doorgaan. Poolwinnaar worden. En dan tegen Marokko. En dan door naar die finale.
0: Mooi NL. Al die mannen die gelijk in de houding schieten als een soort bondscoach.
6: Ja, dat is echt fantastisch. En ook hoe die zoon gewoon popcorn naar binnen blijft duwen.
0: Ja, heerlijk. Ja, mooi, je, als je honger hebt, dan moet je eten.
6: Ja.
0: Middagshow DFM, 17:37. Het is Baas en Benno wat je hoort. Onderweg naar volgende vraag. The America Edition, a.k.a. Next Question. Zometeen hier.
7: Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
8: Baas en Benno, DFM.

0: zondagmiddag lekker hooi te rammelen. De Red Hot Chili Peppers, Danny California. Martin Banner. Olé, olé, olé, olé. In de USA. Naar die geweldige, eclatante overwinning van het Nederlands elftal gisteren met 5-1. Tegen Zweden zijn we ook benieuwd naar de status van Nederland. Lisa, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar heb jij voetbal gekeken gisteren?
1: Nunspeet op het bankie.
0: Nunspeet op het bankie. En hoe is het gevierd in Nunspeet op het bankie?
1: Ja, bij ons in de woonkamer groot. Ze waren zo ontzettend blij.
2: En ben jij een stille juicher of zo, echt zo'n hele harde juicher?
1: Nou, ik zit wel op het puntje van mijn stoel.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik dan eerder gewoon een stille juicher ben. Maar ik ga wel echt bijbeens op de grond staan en denk van yes!
3: Oh, lekker. Barend en Banner.
0: Next question. Nou, kijk eens even. Dat lijkt mij een geweldig adres om uiteindelijk een WK-schaaf af te leveren. Ik heb een klein beetje
3: pindakaas gegeten.
0: Nee, ja.
3: Ik heb pindakaas gegeten.
0: Jammer, die grap kon alleen maar in 2008. Maar dat maakt niet uit, we zijn een beetje van jou gewend. Je blijft wel consistent leveren. En ja, dat is helemaal goed en prima. Even het volgende. We hebben te maken met Lisa. We spelen met jou. Next question, de USA edition van volgende vraag. En aan jou maar de grote vraag. Terwijl die ook net...
3: Ja, ik heb ook pindakaas gegeten.
0: Niet lachen, Lisa. Of je nog één keer uit kan leggen hoe het spelletje ook weer werkt, Jel.
4: Bij de eerste vraag geeft Lisa als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Nou, ben je er klaar voor?
1: Zeker weten.
0: Here we go.
2: Welk social media platform wordt vaak afgekort met FB?
1: Volgende vraag.
2: Welke organisatie organiseert het WK voetbal?
1: Facebook.
2: Hoe heet het voetbalblad waar Johan Derksen lange tijd hoofdredacteur van was?
1: FIFA.
2: Welke twee letters worden in Amerika tussen twee partijen gezet tijdens een sportwedstrijd?
1: Voetbal Insight.
2: Welke term wordt
4: nee,
2: in Amerika...
4: Nee, we kijken naar de jury, dat is fout, hoor.
0: Nel zat te klinken, maar dat klopt niet.
2: Oh.
4: Dat is niet goed.
0: Ja, Nel die geeft hem gewoon, hè?
4: Die geeft hem gewoon,
0: die geeft
4: hem gewoon,
0: ja. Maar natuurlijk.
4: Wacht even, we kijken even naar het scherm.
0: De VAR
4: kijkt even. Oh, nee, sorry.
2: Hij is toch niet goed gekeurd, Lisa?
0: Nee, het was, ik snap dat je dat zegt, maar het is niet...
1: Eigenlijk is dat dan gewoon een herkansing, hè? Maar goed.
0: Ja, we kunnen nog een keertje onderhandelen.
4: Oh, ja,
0: uit, weet je.
2: Niet tegen de scheidsrechter ingaan!
0: We hadden tegen de scheidsrechter dood. Lisa, dankjewel voor het meedoen. Mooie dag daar in de prachtige Nunspeet. En we zijn er, nou ja, gewoon nog de hele tijd. Dus blijf lekker luisteren.
1: Ja, bedankt hè. We kijken heerlijk mee.
2: Oh.
4: We zwaaien.
0: Hoi, hoi.

0: Back to Friends. Nou ja, ik hoef niet back to my friends. Ik word iedere morgen word ik wakker met mijn friends. Dat is ook wel bizar natuurlijk, hè?
1: Ja, het is wel gezellig, hè?
0: Heerlijk. Dat is gewoon eigenlijk zo als je als programmamaker het leven wil beleven. Ik zie jammer al gelijk en zichzelf verslikken. Maar gewoon puur voor het programma zou het fantastisch zijn om dit altijd zo te doen.
1: Ja.
0: Ja, maar dat meen ik echt. Als je
1: ik weet het zeg je nu hoor, maar ik denk dat we dan ook wel wat ruzie zouden krijgen.
0: Nou, dat denk ik niet.
1: Nee?
0: Waarom zouden wij ruzie krijgen?
2: Wij hebben heel veel meer ruzie dan hier.
0: Maar jullie beginnen nu allebei te lullen. Want in Hilversum hebben we vrijwel nooit ruzie. Of wel eens 1 seconde een opmerking
1: waar.
0: Na.
1: Nee, dat is waar. Dat is
0: en Nel gaat nu in 1 keer zeggen, ja, daar zouden we wel ruzie hebben. Waarover?
1: Nou, ik denk dat jij zegt, ik vind het steeds bijzonder dat ik nog steeds me niet aan jullie geïrriteerd heb.
2: Nou, vanmorgen begon jij dat ik niet had doorgetrokken. Terwijl ik heb wel doorgetrokken.
0: Nee, jammer. Jij bent degene die niet doortrekt. Ik heb het namelijk vannacht gemonitord.
2: Dat is niet waar.
0: Ik heb het vannacht gemonitord.
2: Ik trek altijd door.
0: Ik was 1 keer wezen pissen. Toen heb ik doorgetrokken. En vervolgens hoorde ik jou om, nou, whatever. Ik weet niet meer welke tijd gaan. Dan denk ik, oké, hij is nu de laatste die geweest is. Ik ben zo meteen weer als eerste wakker. We gaan het nu zien. En toen kwam ik daar binnenlopen. Een bunkertje in het kamertje. En toen lag daar een heerlijk plasje. Oude mannenplas. Dus jammer.
2: Ja. Niet waar. Het is niet waar.
1: Maar vallen wel 2 dingen op. Want Barend, jij bent eigenlijk netter dan ik had verwacht.
0: Zo is het.
1: Je bent minder slordig. Misschien door de EK-versie. Dat je netter bent geworden.
0: Ja.
1: En Jelmer, jij bent veel chaotischer dan ik had verwacht. Jelmer is non-stop alles kwijt.
0: Ja, maar waar ligt het?
1: Waar is het? Oh, jongens, ja, maar dat mijn telefoon. Mijn omhouden. Ja.
2: Ik heb je in Nederland. Ik ben namelijk. Ik ben zo vergeetachtig. In Nederland heb ik voor alles een vaste plek.
0: Ja.
2: En hier heb ik geen vaste plek. En daarnaast pakken jullie alles van me af.
0: Alleen je slippers. De rest zou ik echt niet willen.

0: Ja.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
0: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de

0: kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
4: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Creon kozijnen.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
14: Appetito.
13: Appetito.
15: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the cravings.
23: Domino's.

0: Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Domino's. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Live from the United States of America. 3FM Middag Show. 3FM. Barend en Benner.
5: Barend en Benner zijn weer vanuit de USA. Nelly.

0: Ik ben het helemaal eens met Daan dat die track beter wordt hoe vaker je hem hoort. Eigenlijk hadden we het al heel snel. Dan denk ik, hey, Shakira met Waka Waka. Dan moet je vanaf blijven. Moet je die nog een keer willen doen?
1: Ja, dat is waar.
0: Maar gewoon fantastisch gedaan, man. Super platen. En Burna Boy mag ook lekker een reuteltje meedunnen. Dus wat dat gaat, all good, all good, all good. Jongens, het is Batenbinner. 8 minuten over 6 in Nederland. 8 over 11 in Amerika. Regenachtig onder de rook van Houston. En we zijn gewoon met het team. Ik zie uit mijn linkerooghoek Gabe, onze social queen. Die is achter elkaar content aan het rammelen. En we hebben een zeer grote mededeling. Want op dit moment weer online. Op het YouTube-kanaal van Ponet.
2: Oh yes!
0: Onze
2: oh yes.
0: Nieuwe vlog met alle belevenissen van de wedstrijddag en de fanparade van gisteren. Dus die wil je even checken. Zoek maar even Batenbinner Omroep. And then are we going to yes, yes.
3: Het is 90's tijd, het is 90's tijd.
0: Kom maar!
3: Tijdens het zaaien is het 90's tijd.
0: Ja, dit is Batenbinner wat je hoort. 90's tijd, twee iconic American tracks van de jaren 90 die we aan je voorstellen. En er is vandaag ergens iets misgegaan, ben ik bang.
1: Ja, ik weet niet wanneer dit uitgekozen is.
0: Maar het is normaal gesproken zitten we er zelf bovenop. En we gaan gewoon even eerlijk zijn.
1: Ja.
0: En we hebben het vandaag uit laten kiezen. En we moeten op dit moment verkopen de twee grootste cupplaten van de afgelopen 40 jaar.
1: Ja, dat is heel mooi, maar ze zijn heel emotioneel beladen.
0: Nee, maar zijn dit is... Nee, ja goed, ik vind niks, maar het is wel mijn minuutje vandaag.
1: Ja, dus jij hebt echt een kutplaat.
0: Ik heb Bon Jovi met Bed of Roses.
2: Oh, mooi.
0: Dat je zeg maar normaal gesproken dat je...
1: Hij liegt, man.
0: Dat je,
1: hij liegt.
0: Dat je op dinsdagmiddag de Van Haren inloopt en dat je toevallig met je moeder mee moest, weet je wel.
1: En dat je dat plastic in je neus ruikt.
0: En dat je dit dan hoort, zeg maar. Dus, dat is hem net niet.
2: Even voor de duidelijkheid, hè. Het zijn natuurlijk allemaal American platen deze twee weken.
0: Ja, ja.
2: Ik ben wel benieuwd, want normaal doen we dit door de week.
0: Ja.
2: Of we nou echt weekendluisteraars hebben.
1: Ja, die nog nooit hier zijn geweest.
0: Nou, die zouden op zich kunnen kiezen als de poll al online zou staan.
2: Staat online.
0: Die staat niet online.
1: De NPO luister, staat een poll. We hebben nou dus minuutje A. Van Barend.
2: Control 5.
1: Minuutje B van mij, van Benner.
0: Oké, kom maar door. Minuutje A is Bon Jovi, Bed of Roses.
3: I did not

0: Oké, maar nu A.
1: Hey, menu A, laat het even weten. Door wat even.
0: Menu A, heel goed. En dan hebben we ook nog menu B.
2: Ja, menu B. Menu B. Streets of
0: Philadelphia. Jeetje. Heel goed, heel goed.
3: Zo, pas op.
1: Ik heb wel gehoord dat de winkels open zijn vandaag. En dat het visstraat in de aanbieding is.
0: Ja.
2: Ik geloof Bruce Springsteen, maar dit...
3: Jongens, dit heb je zelf een keer gekozen.
2: Dat heb ik gekozen een keer op een moment dat ik heel emotioneel was. Niet op het moment dat Nederland net met 5-1 heeft gespeeld en je met z'n allen met je vrienden
0: maar,
2: in campers.
0: Maar laten we het even verkopen. Het ligt bij jou, onze bijzonder beperkte meninkjes doen er helemaal niet toe. Heb jij me nu A, heb je daar een goede referentie bij? Wat ik me wel kan voorstellen ergens hoor. Bon Jovi, Bed of Roses. Of denk je bij jezelf, nou wat lachen zegt hij? Olivia, hoe heet ze? Bruce Springsteen met Streets of Philadelphia. Drop even menu B en dat mag allemaal als poll gestemd worden in de NPO-lijst. Ben je aan het lachen?
2: Nee, dat wij eten wel de hele tijd broodjes met Philadelphia.

0: De Pinkpopkoningin Olivia Rodrigo, Stupid Song. Deze week 3FM mega hit. Vanavond zijn we ook weer live vanaf Pinkpop. Ja, vanaf 7 uur. 3FM is wel de hele week waar het gebeurt. Hè. We zijn bij het WK. Mocht je denken van, hé, wat klinken jullie goed? Nou, dat is dus gewoon het geluid van de camper. En wat ben je allemaal doen?
1: Oh. Dat is er. Ja, praat maar door.
0: Ja, dat komt allemaal goed door jou. Maar ik vind het altijd goed dat je al zo goed voor me zorgt.
2: Ja, dat is de bedoeling.
0: Dus dat is top. En ja, wij zijn gewoon nog steeds in Houston.
2: We hebben vandaag ook nog Marten Sophie live vanaf Pinkpop.
0: Ongelooflijk.
2: En een optreden van de editors. Mogen we ook nog even een stukje van
0: dat. Ja, geweldig man. Heel erg goed. Robin de kipchauffeur in het prachtige Hardenberg. Goedemiddag Robin.
2: Of zoals ze hier zeggen.
3: Goedemiddag.
0: Ja, of zoals het heet Hardenberg.
3: Good morning.
2: Of zoals ze hier zeggen. Hard Mountain.
0: Hard Mountain. Robin from Hard Mountain.
3: Ja, yeah, the man, Hard Mountain.
0: Hoe is het, jongen? Heb je het een beetje voor elkaar allemaal in Hardenberg?
3: Ja, zeker, zeker.
1: Waarom had jij Robin de kipchauffeur? Dus waarschijnlijk in het weekend wordt dat vaker gevraagd, maar ik ben even benieuwd.
3: Ik rijd met kippen en ik ben nu onderweg naar de eerste boer.
0: Oh, hey, nou, duidelijk. Ze verkopen hier zoveel fried chicken dat het in principe dus niet te geloven. Je krijgt een fried chicken gratis bij de pompen hier ook.
3: Hebben jullie die Heartache Burger al geprobeerd dan?
0: Welke burger?
3: De Heartache Burger.
0: De Heartache Burger. Zou je me even kunnen uitleggen wat het is? Dan ga ik daarna bepalen of ik hem wil eten.
3: 10.000 calorieën.
0: 10.000 calorieën.
1: Heartache.
0: Oké, oké. Oh ja, oké. Okay. 10.000 calorieën. Wauw, klinkt echt als een goede challenge voor een YouTuber. Maar dat ben ik nog niet.
1: Ik word wel misselijk bij de gedachten.
0: Oké, jongen. We gaan wel eens even kijken. Ik wil wel van jou weten wat jij gaat eten vanavond, Robin.
3: Ik heb pizza gehad.
0: Lekker pizzaatje gehad. Heel goed. Lekker vroeg gegeten. En zometeen lekker wedstrijdjes kijken? Of ben je niet zo'n WK-kijker?
3: Ja, dan moet ik hem op de telefoon op het dashboard zetten.
0: Doe maar niet. Hou dan maar lekker de radio aan, jongen. Hou dan maar lekker de radio aan. Hey, en was je enigszins teleurgesteld in onze best wel negativiteit over die plaat die jij hebt gekozen, die Dioloot, de winnaar van 90-tijd?
3: Ach, waarom dan?
0: Ja.
3: Bon Jovi is beter dan dat andere.
0: Ja. Nee, je hebt ook helemaal gelijk ook, grote vriend. We gaan er gewoon een mors van maken. Zeer romantisch idee dat jij nou als luistert in de vrachtwagen. En met jou miljarden daarbij natuurlijk. Ik wens je een mooie dag, een mooie zondag, mooie vaderdag. En de winnaar van 90-tijd, Bon Jovi, is nu op 3FM.
3: Dankjewel, jullie ook een fijne dag.

0: Bon Jovi en Bed of Roses bij Barend en Benner op 3FM. Ja, sorry, jammer, er stond een 6 minuut 30 versie stond erin. Dat is toch echt niet te geloven. De deur is weer open gegaan en we hebben een gast in de studio. Ik ga je even kort introduceren, Joost Hofman. We hebben deze gast wel eens gehad. Een beetje besta je nog?
1: Ja.
0: Nee, sorry, in Maak je de debuut in een minuut?
1: Ja, dat, ja, was, dat was het.
0: Dat was, wat even voor de tijd. Even
2: om de eerste ronde uit.
0: Ja. Maar wie ben jij en waarom ben je hier?
2: Ik ben Joost Hofman en ik zit hier om het Nederlands elftal te volgen, maar ook eigenlijk alle andere landen.
0: Ja.
2: Dus we hebben een eigen platform gemaakt, het heet Super Subs.
0: Ja, We Are Super Subs.
2: En dat is de handle omdat Super Subs al bezet was.
0: Oké, ja, precies.
2: Gewoon Super Subs.
0: Ja.
2: En we dachten van, ja, we gaan gewoon kijken hoe het WK is, maar niet alleen voor Nederland.
0: Ja.
2: Maar ook
0: voor alles en iedereen.
2: Voor muzikanten, weet je, ja, de microfoon.
0: Ja, dat maakt geen reet. Iedereen heeft het een beetje lastig met in de microfoon praten. Dus,
1: ja, gewoon lekker dicht bij je mond. Maar je doet nog veel meer, toch? Überhaupt in het leven.
2: In het leven, ja zeker. Ja, nee, ik maak muziek. Ben nu bezig met een theatershow met mijn vriendin, die is actrice.
1: Ja, Barbara Sluissen.
2: Barbara Sluissen, ja. Ja. Dus die gaat in november gaat die live. En hier zijn we, ja, ik vind het, dit is, we kwamen hier aan in Houston voor Curaçao, Duitsland.
0: Ja.
2: Toen zijn we de Curaçao-fans gaan volgen. En toen Engeland-Kroatië-fans. Gisteren Nederland natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus het is. Maar ik heb wel mijn eerste vaderdag gemist. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vanochtend in tranen.
1: Ja, ja, want je hebt een 5 maanden oud zoontje.
2: Ja, en ik zat echt. Ik opende. En mijn vriendin die heeft dus. Ik ben hier 14 dagen. En die heeft 14 enveloppen met foto's in mijn koffer gedaan.
0: Oh, zo.
1: Ben ik al helemaal van janken gelijk.
2: En ik dacht echt van. En de eerste dacht, nee, dit ga ik uitstellen tot ik thuis ben. En dan maak ik ze wel allemaal open. Maar toen vanochtend, ja, ik weet niet, heb jij kinderen?
1: Ja, eentje van 2.
2: Zeker, oh, ja. En dan open je Instagram en dan zie je al die vaders zie je met ontbijtjes op bed en zo.
0: Maar.
2: En dan moet ik weer voor die fucking fried egg bacon rol.
0: Ja, maar jongens, ja. Laten we ook even realistisch blijven. We zijn ook hier, hè? Te midden van iets legendarisch.
2: Dat is waar. Dat is zeker waar.
0: Hoe heet je zoontje?
2: Shafi.
0: Shafi, even een kleine boodschap voor jou. De reden dat jij zo exorbitant kan uitpakken met je leven de komende jaren, is dat je vader nu hier is.
2: Ik moet iets van de buurman hebben.
0: Ja, dus dat is heel mooi. Hey, maar je hebt ook een grote voetbalachtergrond. Je doet veel leuke dingen met voetbal. En nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Kom lekker even een half uurtje bij. Maken we een soort van...

0: bedrijf werken voor voetballers, dat was SEG.
1: Ja, dat was een ander bedrijf. Dat was toen 924. En dat was voor voetballers. En deden we media, social media, hele partnership.
0: En dan beheerde je, zeg maar, social media van voetballers, strategieën, dacht je uit. En, en wie had je dan onder je hoede bijvoorbeeld?
1: Nou, dat was destijds waar het echt. Dat was leuk tijdens het WK 2018. Want toen hadden we echt de halve Engelse ploeg. Dus Jesse Lingard en Kyle Walker en jongens van andere landen.
2: En jij deed hun social media?
1: Ja.
2: Wat vet.
1: Ja, we hebben één keer met Kyle Walker. Die had toen kramp.
0: Ja, is de rechtsback van Manchester City toen de tijd.
2: Okay.
1: En die had kramp en die lag zo op het veld. Die moest van het veld af worden gedragen. En Engeland won die kwartfinale volgens mij tegen, nou ik weet niet meer wat. En al die jongens die rennen naar die keeper toe die de laatste penalty pakte. En toen heb ik Kyle Walker erin gefotoshopt dat hij met kramp omhoog lag. En dat ze met als tekst van, hey pap, kun je me nog eens die euforische foto van de kwartfinale laten zien? En maar dat hij daar met kramp lag, de volgende dag zei ik van, maak even een fotootje dat je weer zo ligt. En dan noemen we het Kyling, want toen was dat planking was net geweest.
0: Ja.
1: En dat ging zo wereldwijd en echt gewoon van Phil McElroy tot de BBC Morning Show opende met de presentatoren dat die Kyling laag te doen op de desk en zo. Dus dat waren hele leuke dingen waar je impact mee kon maken.
0: Hoe kijk je dan naar dit hele gebeuren, naar zo'n bijna zo'n contentachtig WK natuurlijk, waar je jij verstand van viraaltjes maken als het gaat om voetbal. Hoe vinden al die voetballers dat zelf? Want jij staat ook dichtbij voetballers omdat je voor SEG, wat is SEG precies voor organisatie?
1: Een groot managementbureau.
0: Precies, een groot managementbureau. Daar maak je een podcast voor. En met onder andere Robin van Persie, met Kevin Strootman, met Jermaine Lens. Ik heb allerlei dingen voorbij zien komen. Danny Hoes onlangs nog gezien in de podcast. Hoe is dat voor al die gasten deze dagen dan? Zijn ze daar nog heel erg mee bezig? Of hebben ze allemaal mannetjes die dat voor ze fixen?
1: Nee, ik denk dat laatste wel. Ik denk wel dat ze ermee bezig zijn. En daarom vind ik het fijn dat we ook bij SEG die podcast maken. Omdat daar geven we ook echt even de tijd en de ruimte om de jongens een verhaal te laten doen. Zonder dat ze het in de media moeten doen. Zonder dat ze bang hoeven te zijn van oké, mijn verhaal gaat zo gestuurd worden.
0: Ja.
1: En dat geeft wel die vrijheid. En gek genoeg, door die vrijheid waren net bij Jermaine Lens even om op te nemen.
0: Ja, oud-speler van het Nederlands elftal.
1: Ja, en die kwam dus ook weer met heerlijke anekdotes in de kleedkamer. Die komt later online, maar dat iedereen dan zo schreeuwt. En bij Wesley Sneijder, als die zegt van, joh, dan denk je van, oké, dan gaan we even. En dat
0: even luisteren.
1: Soms ook een rechtsback kwam. Ja, jongens, een voet even!
0: Ja.
1: Even niet nu, pik.
0: En wie is dan op dit moment in jouw beleving de allerleukste, aaibare Nederlandse voetballer? Wie is het meest uitgesproken karakter voor social media?
1: Op social media weet ik niet, want dat wordt toch allemaal een beetje hetzelfde. Ik vind Martin de Roon natuurlijk heel grappig, maar daar werk ik ook heel veel mee. Ja. Maar ik zag een interview met Frenkie de Jong.
0: Ja.
1: En dat, na de wedstrijd.
0: Ja.
1: En dat was zo, op een positieve manier, zo goed arrogant.
0: Ja.
1: Vond ik zo fijn dat hij zei van, ja, zoveel mensen weten helemaal niks van voetbal. En daarom maakt het ook zo leuk, want iedereen kan het erover hebben. Maar niemand weet hoe ik echt in het veld speel. En toen dacht ik, het nadeel van voetballers in deze mediawereld is dat ze zo snel worden afgemaakt op een uitspraak. Of dat er zoveel dingen uit verband worden getrokken. Waardoor ze ook minder gaan zeggen. En waardoor wij vervolgens gaan zeggen, ja, die voetballers die kunnen helemaal niks zeggen.
0: Ik schrok een beetje van de emotionele volwassenheid van Frenkie de Jong in negatieve zin naar mezelf toe. Want hij is natuurlijk 28 en ik weet vanuit interviews dat als je kritiek krijgt en je laat het lopen door dat weer naar buiten toe te brengen, door ook wat terug te zeggen, dan zou ik heel snel in een standje schieten en jullie moeten je bek houden.
2: Ja.
0: Maar hij deed dat zo goed van, ja jongens, ik maak keuzes in het veld en ik weet dat het voetbal een hele grote sport is, dat heel veel mensen daar naar kijken, dat maakt het ook zo leuk en daarom mogen ook heel veel mensen een mening daarover hebben. Maar dat betekent niet dat iedereen er verstand van heeft, maar jullie mogen het wel lekker blijven doen. Dus hij gaf een statement, hij reageerde goed en maakte niemand boos. Vond ik heel knap.
1: Ja, vond ik ook.
0: Ja, toch?
2: Nou, maar ik moet ook wel bekennen, dat jij zei dat vandaag ook wel, dat echt op een gegeven moment alle mannen om me heen, die eigenlijk niks met voetbal te schaffen hebben, die het alleen maar kijken, zijn allemaal bondscoach. Dat is toch? Ze zijn iedereen.
0: Ja, maar liefschat is een van de redenen dat we hier zitten. Zo simpel is het.
2: Ja,
1: zoals Frenkie zou zeggen, dat maakt het leuk.
0: Dat maakt het leuk, toch, man? Het is toch prachtig. Is de grootste internationale taal ter wereld.
2: Geweldig.
0: Ja, 100.000. Ja. Zo is het. En je zou denken, veelzijdige jongen, die Joost, die is wel klaar met zijn tijd, maar die heeft ook nog een liedje gemaakt. Dat is toch ook wat. Heb ik hier ook nog liggen. Nou, oké. Bruno Mars, doen we eerst even. Voor de balans in de kwaliteit. For just

0: Middagshow 3FM, het is bijna 6:30 in Nederland. 11:30, een soort van goede zondagmorgen ontbijtshow in Houston op de Lakeview Resort of de RV Retreat. Nou, Lakeview zoiets heet, maar dat maakt verder niet uit. Ik heb bij Coco Pana Nelly Benner links van me zitten en Joost Hofman tegenover mij. Hij is in Amerika om content te maken voor, ik zeg iedere keer We Are Super, super Subs, maar het is Super Subs. Een paar hele grote, dikke video's al gemaakt. Ik zag iets tijdens de Engeland-wedstrijd.
1: Kroatië, ja, die ging wel...
0: Over de 3 miljoen?
1: Ja.
0: Niet normaal, weet je wel. Dus dat was de super vette dingen maak je daar. Maar even, je doet heel veel dingen in je leven. Je bent vooral een balend vader op het moment dat je niet op de vaderdag van je zoon Shafi bent, de eerste. Maar wat is jouw voetbalachtergrond en waarom ben jij dan hier?
1: Nou, ik heb in het verleden altijd voor voetballers... Ik begon bij Voetbal International te schrijven.
0: Ja.
1: Dat was meer omdat Johan Derks me een baantje aanbood. En toen was ik 18 en toen kon ik €1000 per maand verdienen.
2: Hey,
1: de eerste keer dat ik 4 cijfers op mijn rekening had.
0: Ja.
1: Gelukkig had het een en ander veranderd. Dus daar begon ik met werken. Het stopte ik daar omdat heel veel interviews allemaal hetzelfde waren met voetballers. Ja. Omdat al die mediatrainingen. Toen besloot ik, kwam ik bij een bedrijf om voor voetballers te werken.
0: Ja.
1: En dat heb ik heel lang gedaan. En toen heb ik mijn eigen mediabedrijf opgezet. En daar zitten nu nog... Zeker wat voetballers bij. En toen ben ik door een ander sports entertainment group ingehuurd om hier Super Subs te lanceren.
0: Oké, maar dus je

0: Jet van der Steen, goed genoeg. Wat een knalseizoen is ze aan het doormaken. 100.000% Jet season is het. Ik had het in de gaten toen ik met Nel aan de binnenkwam lopen tijdens de 3FM Awards.
1: Ja, jij zei het gelijk.
0: Ik zei het gelijk. Omdat je dan zo, mensen zo enthousiast iemand hoort reageren. Ja. Terwijl het nog niet de getallen heeft qua streaming. Dat je denkt, oké, dan is dat logisch verklaarbaar. En als je dan tracks hebt die nog niet per se heel erg lang uit zijn. En ik hoor al vanuit de zaal hoeks meegezingen gezongen worden. Denk je, nou ja, dat moet wel goed komen. En dat doet ze ook.
1: Ja, heerlijk, heerlijk.
0: Kleurrijk en sprekend persoon Jet van der Steen, goed genoeg. We hebben Joost Hofman in de studio. Contentmaker op TikTok aan het rammen met getallen. Waar de gemiddelde talkshow in Nederland zeer jaloers zou worden. Maar dat is
2: zonder tafel.
0: En zonder tafel ook dan nog. Dus dat doe je supergoed. En je bent en daarnaast ook gewoon muzikant in die hoedanigheid ben je al eerder bij ons in de show geweest. En heb je nu ook een WK-rammer gemaakt. Samen met de ex-linksbuiten van onder andere NEC, van onder andere Dundee United, van onder andere een tweede divisieclub uit Griekenland, van onder andere Go Ahead Eagles en nu van volgens mij VV Alphense Boys, waar die speelt.
3: Ik kwam Randy voor het eerst tegen in de studio. Ja, dus zijn palmarès ontgaat.
0: Nee, heel goed. Okay,
3: dat maar wel een geweldige gozer.
0: Hele leuke jongen, Randy Wolters. Dat hoor je zo meteen. Eerst even schakelen richting Landgraaf Pinkpop, Mart en Sofie.
4: Hallo, Barend en Benner. Mart en Sofie hier vanaf Pinkpop. Ja, wij weten het is warm in Amerika. En cooling breaks en ventilatie in het stadion. Geen airco in de camper. Maar hier op Pinkpop is één plek, daar staan wij nu, waar je verkoeling kan krijgen.
5: Echt pure treurnis. Eén plek waar dat kan. Dit is een soort van watersproeier. Dicht bij de merchandise stand hier op Pinkpop.
4: Een soort kanon waar mist uit komt.
5: Het probleem is alleen dat hij kapot is. Ja, hij heeft kuren. En we kunnen deze mensen niet smeltend overlaten aan hun lot. Dus wat hebben we gedaan? Een bak met ijskorretjes. Het is alsof je borrelnoten uitdeelt in de kroeg. Aan hele, hele hongerige dronken mensen.
4: Willen jullie een beetje verkoeling?
5: Wil je ijs?
4: We hebben hier ijs.
5: Ja. Wil je misschien even je hoofd erin dippen? Dat mag ook. Komt u maar.
6: Nou, wacht even.
7: 1, 2.
5: Hoppa!
4: Hoe voelt dit?
6: Lekker. Nee, heel goed.
5: Ja,
6: dankjewel.
5: Dat is lekker.
4: Zo, hoe warm?
5: Nou, pak vooral even een blokkie. Ja. Kan ook in de décolleté, ja, dat is ook prettig. Dat is ook prettig.
4: Heb ik ook al zien gebeuren. Heb jij het koud eigenlijk, zo?
5: Ik...
4: Warm.
5: Ik heb het vooral heel warm. Wil jij je hoofd even erin dippen? Ja, kom maar. Even een dunk.
7: Oh, dat is wel koud.
5: Maar wel goed?
7: Jazeker.
5: Ja. Je ziet hem meteen een stuk vrolijk worden. Het is een soort van wellness eigenlijk wat we aanbieden hier.
4: Man loopt al zonder shirt met een ijsje in zijn hand. Ja, de mensen blijven in de rij staan voor dat hele treurige ding hier. Maar wij gaan ze wat verkoeling brengen, zodat ze helemaal klaar zijn voor vanavond. Want vanavond een hele hoop live muziek vanaf
5: Heel
4: Pinkpop.
5: Heel veel live muziek. Onder andere Royal Otis hebben we live. We hebben Direct hebben we live. En The Foo Fighters, jawel.
4: Je kan alles vanaf zometeen 7 uur 's avonds horen hier op 3FM. Dus hou je radio aan. Blijf cool, blijf water drinken, blijf smeren. Oh, ik heb zo'n ijsblok in mijn hand, dan wordt het wel koud. Ik knal hem even in mijn blouse. Zo. Alles is te volgen live op Pinkpop. Dus blijf erbij. Zometeen vanaf 7 uur. Ciao.
0: En vanaf het podium Pinkpop Editie 2026. Wat als heel ver weg voelt. Maar door de klanken van deze van de editors weer heel dichtbij. Dit is Racing Reds Live.

0: Editors. The Racing Reds. Live. Vond het toch maar weer heel erg goed om te horen.
1: Ja, klinkt lekker.
0: Heel erg goed. Vanaf 7 uur meer 3FM vanaf Pinkpop. We hebben Joost Hofman nog steeds in de studio. Content creator.
2: Oh ja?
0: Oud voetbal. Nou ja, zo kun je jezelf wel noemen, toch?
2: Okay, ja, dat is
0: ja, maar
2: waar,
0: kom op man. Je hebt TikTok-getallen aan het draaien.
2: Het klinkt alsof ik straks mee ga doen aan X on the Beach of zo. Ik weet niet.
0: Oh, gozer. Hey,
1: you never know.
0: We hebben het net buiten de studio gehad over dingen die je misschien niet moet aannemen. Ondanks dat de kas hard gaat rinkelen. Hé, hey, misschien moet je dat lekker doen. Ja. Lekker met Harry Snijders de zee uitlopen. Is toch geweldig?
1: Och, och.
0: En jij bent buiten dat je dit allemaal doet wat we net vertelden, ben je ook gewoon een muzikant. En heb je een liedje gemaakt met Randy Wolters en met de man waarvan we stiekem niet weten dat hij buiten heel goed ESPN-analyst, ontzettend goede tekstschrijver is als het gaat om liedjes. Oude FC Volendam en NAC-speler Kees Kwakman.
2: Ja, zeer grappig ook.
0: Daar heb je een liedje van gemaakt. Hij heeft een van mijn favoriete intro-songs van een podcast gemaakt.
2: Oh, is dat de eerste? Of de,
0: van de eerste de beste? Ja. In de keuken, kampioen-divisie.
2: Ja, nou, oké, okay, right. Volendam.
0: En jullie hebben samen een WK-banger gemaakt die gisteren bijna uitmondde in jouw favoriete nachtmerrie ooit.
2: Nee, ja, het is een cover van mijn eerste single Trammeland. En er werd uit Nederland was geregeld dat we op die Oranjebus mochten zingen.
0: Ja.
2: Nou ja, je kent die beelden natuurlijk, dat gaat helemaal los. Dus ik kwam daar aan en ik voelde al een beetje ongemakkelijkheid. Want nou ja, jij bent er ook geweest, Nelly.
1: Ja.
2: Het is chaos.
1: Het is echt chaos.
2: En dan kom je aan als onbekende gozer. Je zegt, ik mag een liedje zingen. En toen ging ik naar de achterkant van die bus. En daar stonden Yuki en Face DJ Ruud en Yves Berensen. En ik stond achter dat lint. En ik voelde me echt als een soort van voetballertje die bij Lamine
0: Yamal
2: even meedoen. Of nou, Art van Peppen misschien.
0: Ja. Kees Kwakman.
1: Ja.
2: Dus er was een beetje stress. En die zeiden van, ja, straks dit, dat. Dus ik bleef maar op die bus. En we hebben wel nog leuke beelden kunnen schieten met Wes en zo. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, nu, 10 uur, go, go, go. Dus ik naar voren en ik pak die microfoon. En Yuki die zei van, je moet hem weg van de speaker doen. Dus ik ben aan het zingen en die tune wordt ingezet. En 13 seconden ongeveer de intro is geweest. En ik zie mensen helemaal losgaan. Ik denk, nou, Kees, Randy, dit hebben we toch even lekker
1: gedaan. Wow.
2: En ze werden steeds agressiever en zo. En toen hoorde ik opeens bukken, bukken. Dus toen moest ik bukken. Want er kwamen allemaal takken aan.
0: Ja, daar was jij ook bij.
2: Ik ga bukken onder die bus. En ik ben een beetje als een soort van yoga-pose onzichtbaar. Ben ik aan het zingen. En die takken zijn voorbij. En ik kom boven. En Face DJ Ruud snijdt hem af en doet het volgende nummertje. En ik sta er. Dus ik heb gewoon 2 minuten daar onder een bus onder takken gestaan. En toen kwam ik eindelijk boven. Toen was het weer de beurt aan Yves Berensen. En ik kan me geen grotere metafoor voor mijn muziekcarrière bedenken dan deze 2 minuten op de Oranje Bus.
0: Nou, het mooie is ook dat wij een appgesprek hebben gehad over dit hele gebeuren. Even kijken hoor. Dat jij eigenlijk het idee had. Ja, het werd jou voorgesteld om op die bus te gaan. En we hadden een soort gesprek. Of dat daadwerkelijk een goed idee was.
1: Ja.
0: Nou ja, het is gebleken, was een top idee.
1: Ja, maar
2: weet je wat ook erg was? Dat na het nummer kwam ook Yuki en Ruud zo naar me toe. Hey, goed gedaan, man. Alsof ik een soort van make-a-wish van deze kind.
1: Oh, wat erg.
2: Zijn gewoon indie pop, ja.
1: Dit is ongeveer mijn leven.
0: Ja, zeker. Voordat je ons tegenkwam.
1: Ja,
0: precies. Hé, Joost, we gaan die trick even pompen, man.
2: Hartstikke goed. Pas op voor de takken.
1: Ja, bukken!
0: Oké, heel goed. Randy Wolters, Kees Kwakman, Joost Hofman, hoe heet die tune?
2: Heel Nederland.
0: Heel Nederland.
2: Lekker origineel.
0: Gaan we. Hey.

0: gewoon een hit, gewoon een hit. Joost Hofman, Casey Kwartman en Randy Wolters. Heel erg goed, jongens. Ontzettend leuk half uurtje met jou gehad.
1: Ja, ik met jullie.
0: En wanneer ga je weg? Wanneer ga je Loes Soep?
1: Ik vlieg zo naar Los Angeles.
0: Ja.
1: Ik neem jullie producer, die zet nog even af voor haar vlucht naar huis. En wij vliegen naar Los Angeles. En dan gaan we op vrijdag 26 juni eindelijk naar mijn kind toe.
0: Lekker,
1: en mijn vriendin trouwens.
0: Heel goed.
1: Die zou meeluisteren.
0: Ja, heel goed. En we zijn ontzettend aan het genieten van het hele gebeuren natuurlijk. En natuurlijk heb je af en toe wat daddy en mommy talk. Zo van, nou oké, we willen de kids ook wel weer zien. Maar jongens, we zitten in iets bijzonders. Spanje staat met 3-0 voor. Daar hoeven we ook niet meer over te hebben. En vanmiddag gaat België tegen Iran. Dus, ik zag allemaal kutdingen op de planning staan. Dus dat ik wel even weet dat we dat vanmiddag wel even ergens kunnen kijken. Is toch lekker?
1: Maar ik vind het bijna, het is echt leuk om hier gewoon een kroeg in te lopen. Ja, en dan al die verschillende nationaliteiten.
0: Precies.
1: En
0: precies.
1: Nul agressie.
0: Nul.
1: Dat vind
0: nul.
1: Ik echt mooi.
0: Helemaal niks. Precies. Leerzaam WK is erbij.
1: Ik moest een filmpje over moeten maken.
0: Nou, dat moet je maar zeker doen.
2: Gooi die grenzen open.
0: Zometeen.
2: Huh?
0: Wat zeg jij nou?
2: Ja, dat was gewoon een eindstatement.
0: Ja, even een
1: maar een statement moet je brengen.
2: Ja,
1: je
2: gooi die grenzen open!
0: Nou ja, misschien wel even leuk.
1: Zeg, Brett is hierna, of niet?
0: Nee, misschien wel even leuk voor jou om te weten, maar die zijn open.
2: Oh.
0: Ja. BFM.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Pinkpop na het laatste nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm.
2: 3FM.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving. Domino's.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
11: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM
15: voor Pinkpop.
14: Obi Rijmakers.
16: Nou, wil het toeval dat 7 uur op dit moment is. Je bent met 3FM live vanaf Pinkpop. Alles uit Landgraaf krijg je mee via de radio. Maar nu Muse, dit is Uprising.

0: Muse en Uprising hoorde je bij 3FM. Het is 9 minuten over 7. Landgraaf staat te schudden. 3FM live vanaf Pinkpop.
1: 3FM op Pinkpop. Obi Rijmakers.
0: Eyo, eyo. Ga je lekker? Heb je een goede zondagavond? Wat fijn dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Het over de grote glimlach op mijn gezicht. Mijn naam is Obi. En samen met mijn lieve collega Sebastiaan mag ik dit weekend ervoor zorgen dat Pinkpop bij jou terechtkomt. We zenden het hele weekend live uit vanaf Landgraaf met Mart en Sophie in het veld. Een heleboel live muziek, zodat alle vette optredens die je net even niet hebt meegekregen, omdat je niet 800 miljoen euro wilde betalen voor een kaartje, toch nog bij jou terechtkomt. Mart hoor je zo meteen vanuit het veld. Eerst wil ik je graag even wat laten horen vanaf Pinkpop 2026, de 55e editie van het festival in Landgraaf. En dat gaat om onze eigen 3FM talent, Bente. Voor alle vroege vogels die al een beetje op tijd van de camping af waren, een eerste halve liter al in de nek hadden zitten en een klein blikje knaks hadden opengetrokken, die konden vast naar het terrein, want het hoofdpodium werd geopend door Bente op de laatste dag. Tussen 1 en 2 was zij daar. En ik heb een live track voor je, zodat je even een beetje de sfeer kan proeven van dat optreden, waarvan ik beelden heb gezien. Het zag er ongelooflijk vet uit. Vanaf Pinkpop 2026 is dit 3, 2, 1.

mag ik alsjeblieft een lampje in de lucht? Het mag een lampje zijn voor iemand voor wie jij een lampje wil opsteken. Voor iemand op wie je trots bent. Voor alle vaders. En ook voor alle vaders die niet meer met ons zijn. Een lampje voor iemand die je mist. Iemand die je hierbij had willen hebben. En kijk dan eens om je heen, lieve Pinkpop. Zo kunnen we elkaar allemaal nog beter zien. Zo kan ik jullie goed zien. Zo kunnen jullie mij goed zien. Echt, vanuit de grond vanuit mijn hart, dank je wel daarvoor. En als jullie het goed vinden, dan zou ik hem heel graag nog één keer met z'n allen willen zingen. Is dat goed, Pinkpop? Oké, ik doe hem voor. Komt-ie. Kan je me zien als ik voor je dans? Jullie.

0: Twente.
1: Jury en Thomas hebben ook echt ontzettend staan vibe. Ik heb jullie volgens mij best wel lekker zo heen en weer zien wiegen tijdens Bente. Ik wil even voor jullie weten, hoe hebben jullie afgelopen half uur, drie kwartier beleefd?
2: Ja, super. Ja. Echt, ja, heel mooi. Ze kan lekker zingen. En ja, heel ontroerend. Het laatste nummer, dus
1: ja,
2: dat is mooi.
1: Ja, want zij droeg, kan je me zien, eigenlijk op aan iedereen van wie je houdt of wie je trots bent. Ze zei voor alle vaders, ook voor vaders die er niet zijn. Wat deed dat met jullie?
3: Nou, mijn vader is vorig jaar overleden. En wij waren allebei een beetje vergeten dat het vaderdag was vandaag. We staan al drie, dit is de derde dag dat we staan te vibe op Pinkpop. Dus het raakte me iets meer dan ik dacht. Ja, en het is gewoon fijn. Thomas is mijn vriend, om het samen te delen. Zowel een mooie moment als verdriet, dus ja.
1: Ben je nou blij dat Bent hier eraan herinnerd heeft dat het vaderdag is?
3: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Misschien had ik er vandaag wel een keertje nog aan gedacht, maar het is wel mooi om op, tijdens zo'n moment, als ik samen met Thomas sta, voor Bente, om toch even een momentje aan mijn vader te denken. Dus ja.
1: Mag ik vragen wat er dan door je heen gaat op het moment dat zij Kan Je Me Zien zingt?
3: Ja, je denkt gewoon even aan je vader.

0: En ja, dat hij dan niet meer is en dat hij misschien op dit moment mee is het kijken. Hij had niet zo liever gewild om. Hij was vroeger ook nog pingpongganger. Dus ja, je bent natuurlijk ook wel het genieten van de muziek. Dus ja, het is gewoon even een klein momentje dat je aan je vader denkt.
1: Nou, dan komt dat dus blijkbaar ook een hoop samen.
0: Ja, ja.
1: Waanzinnig. En verder gewoon qua wat jullie hier gezien hebben, hoe zij op het podium staat, hoe zij het publiek meekrijgt.
2: Ja, fucking leuk. Dus, ja. Ja, ik vind het echt tof. Super enthousiast. Je kon zien, dat zei je ook. Je kan zien hoe leuk ze het vindt.
0: Ja.
2: Dat is echt...
0: Dat mama ook heel veel meende om hier te staan.
2: Ja.
0: Dat raakte mij ook wel, dus...
1: En aan het einde zei zij, vergeet die fucking naam nooit meer.
2: Ja.
1: Denk dat dat wel gaat lukken.
2: Ja, ik denk ook wel.
1: Ja. mannen, mag ik jullie nog heel veel plezier en ook heel veel lief wensen vandaag.
0: Ja. Dankjewel. Dankjewel.
2: Succes nog in het. Ja.
3: Vanaf Pinkpop, dat was eerder vandaag bij Bente. Je hoorde, kan je me zien, live vanaf Pinkpop 2026. De bloedhitte is volgens mij een beetje ingedaald nu in Landgraaf. En die Mart, die je net hoorde met Jury en Thomas, die loopt ook de hele avond rond in het veld. Mart, zojuist op het podium, Wetlag. Hoe is dat?
4: Ja, je hoort echt de allerlaatste klanken misschien nog net achter mij. Het is wel grappig, want het is dag 3 van Pinkpop. Het is zondag, het is 35 graden geweest alle dagen. Dus de energie is er een beetje uit bij het publiek. Mensen zijn een beetje gaan zitten, een beetje gaan chillen. Maar bij Wetlag denken mensen dan toch, ja, we moeten misschien toch wel even opstaan nog, even meedoen, want die meiden geven echt alles. Die rachen op die gitaren, die drums zijn keihard. Die zang, je kan niet meegezweept worden door Wetlag. Dus met de laatste beetjes energie die mensen hebben, die ze nog een beetje opsparen voor Foo Fighters, hebben mensen toch nog wel een beetje meestaan. Als ze vooral op een liedje dat ze net gedaan hebben, die gewoon altijd werkt en overal, en dat is Chaise Long.
3: Ah, kijk, ga ik die gelijk even draaien op 3FM. Ja, dankjewel, Mark.

Dat hoorde je bij 3FM. Het is een spannende avond voor Landgraaf en voor Pinkpop.

binnen nu en een paar minuten gaat Youngblood beginnen. Ook een gozer die wel echt veel te zien is geweest de afgelopen tijd. Krijg je ook een lading van mij. Allemaal live op 3FM. Stay tuned, hoor je die zometeen. Naar Rudimental en Feel the Love.

0: zien. Ik heb een soort uitzicht op het veld waarbij je kan zien dat er echt al meiden vooraan staan met de tranen in de ogen. Alleen al van het idee dat Youngblood gaat optreden. Er gaan grote confetti shooters op dit moment af. De hele bende gaat los. En daar is Mark Meijer.
1: Hallo Obi Rijmakers. Ja, toen jij het zegt moet ik even een seconde omkijken naar het podium. Want ik sta er met mijn rug naartoe. Maar hij heeft een grote entree gemaakt hoor, Youngblood. Hij is ook een fenomeen. Er komen zojuist gewoon een minuut lang gewoon alleen maar schermen. Volledig wit. Met in het zwarte tekst hello. En daarna als niemand oplet staat hij ineens op het podium en trapt hij af. Ik denk, dat is mijn voorspelling, dat Youngblood de perfecte persoon is om op dit punt op deze avond te staan. Ik vertelde al bij Wet Leg, mensen zijn een beetje ingekakt, komen een beetje tot leven. En er moet een beetje show inkomen voordat Foo Fighters vanavond ook nog zijn. Volledig live te horen, ook op 3FM trouwens. En hij is de man die generaties weet te verenigen. Hij heeft dat punk, hij heeft dat rock, wat mensen fantastisch vinden, die al wat langer meegaan in de muziekwereld. Maar het is een jonge gozer, hij ziet er goed uit en punk is weer levend. Dus er zijn heel veel jonge mensen die zijn muziek fantastisch vinden. Dat ga je nu live horen op 3FM, want dit is live vanaf Pinkpop 2026. Youngblood.

0: Youngblood live op Pinkpop. Zometeen meer 3FM vanaf Pinkpop. Er is namelijk nog veel meer moois. Royal Otis hoor je zometeen. Het hele optreden van Direct komt eraan live op 3FM. Mocht je nou meer willen horen van Youngblood, dan kun je vanaf morgen alles terugkijken op de website van 3 voor 12.
1: Zometeen meer 3FM op Pinkpop.

0: Voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
4: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Het is 3FM live vanaf Pinkpop. Zometeen krijg je Royal Otis van me. En ook zometeen direct helemaal live op 3FM. 3FM. Voordat we zo meteen verder gaan, hoor je ook nog de jeugdvertegenwoordiger Sterrenstof. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. 3FM.
14: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
18: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
23: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: is de 55ste editie van Pinkpop. Lekker op weg, Landgraaf 2026. Met een heleboel ongelooflijk goede live acts. Youngblood staat er nu op het podium. Straks hoor je director ook de Foo Fighters vanavond integraal live op 3FM. En in het veld mijn lieve collega Mark Meijer.
1: Hallo Obi Rijmakers, goedenavond. Ja, in het veld, ik sta hier echt, als je meekijkt via onder andere de NPO Luister-app, dan zie je dat ik recht voor de ingang sta. Want er is dus blijkbaar een fenomeen op Pinkpop van mensen die dan wel komen, maar eigenlijk maar voor één act. Die kopen een dagkaartje. Nou, een dagkaartje voor Pinkpop is ongeveer hetzelfde als een kaartje voor een van de headliners gewoon in een Ziggo Dome of in een arena zien, dus waarom niet? Maar wij dachten, we gaan toch even kijken wat bezielt deze mensen. En toen kwam ik Lily en Milou tegen. Dames, hallo.
2: Hoi.
1: Jullie zijn 14 jaar oud en meegesleept door de ouders hier naartoe. Even heel eerlijk, hadden jullie er dan wel zin in of eigenlijk niet?
2: Jawel, dat was leuk.
1: Want jullie zijn hier dus gekomen na 3 dagen Pinkpop. Iedereen hier zweet, is verbrand, stinkt naar bier, stinkt naar sigaretten. En jullie komen gewoon kakeltje fris aan. Voor welke artiesten dachten jullie, we gaan toch even een avondje meekijken?
2: Ik dacht voor artiesten, meer voor gezelligheid.
1: Maar de gezelligheid was er het hele weekend. Waarom ben je niet wat eerder gekomen?
2: Ja, meegesleept, denk ik.
1: Maar ik dacht wel, dat is wel een beetje een duur dagkaartje als je dan alleen even zo 2 uurtjes 's avonds mee komt kijken.
2: Ja, klopt ook wel, maar ja, we hebben het toch voor elkaar gekregen uiteindelijk.
1: Nou, heel goed. Dit is de eerste keer dat jullie Pinkpopterrein opkomen, terwijl jullie wonen echt praktisch om de hoek. Nou, van wat je nu gezien hebt, je bent na 5 meter door de radio tegengehouden. Wat vinden we ervan?
2: Ja, wel lekker sfeertje. Cool, overal muziek, zijn veel mensen. Klinkt gezellig.
1: Je weet dat nu Youngblood bezig is, over een paar minuten komt Direct. En daarna komt nog de Foo Fighters. Zoals ik jullie was, zou ik heel snel gaan rennen. En in jullie geval denk ik een colaatje halen.
2: Ja.
3: Ja.
1: Dat duurde te lang. Duurde te lang.
2: Jawel, dat is lekker.
1: Oké, okay, goed. Nou, ik zou zeggen, ga er naartoe rennen. Ga vooral lekker kijken naar Direct en de Foo Fighters. En heel veel plezier vanavond.
2: Dankjewel.
1: Vaders, toch nog even 1 vraag. Wat moeten ze zeker wel en wat moeten ze zeker niet doen vanavond?
4: Ze moeten zeker wel even gewoon midden in het publiek bij Youngblood gaan staan. En even ervaren wat het is om niet op schermpjes te zitten. En eventjes gewoon
1: kijken. Oh, dat klinkt heel oud.
4: Ja, nou, eens. Ja. Maar dat is wel het geval. Ja.
1: Ik wens jullie heel veel plezier hier vanavond. En als jij meeluistert en meekijkt via 3FM, dan heb ik ook heel goed nieuws. Wat deze dames gaan zien vanavond, dat hoef jij niet te missen. En het kost je ook nog eens helemaal niks. Want zowel Direct als de Foo Fighters zometeen helemaal live te volgen.
0: Wat heerlijk. Dankjewel, Mark Meijer. En dit was eerder vandaag. Royal Otis op Pinkpop 2026. Moody hoor je nu.

0: My Mind, hoorde je.
1: Ze zijn op dit moment de schaal van Richter opnieuw aan het kalibreren op Pinkpop. Is niet normaal, hé. Youngblood staat erop te treden. Echt heel Landgraaf staat te trillen gewoon. En zometeen live op 3FM krijg je alles mee van Direct. Hoe lekker is dat? Het hele weekend zijn we erbij op Pinkpop. Via 3FM hoef je helemaal niks te missen. Mag ik je dan gelijk even wat laten horen van een van mijn favorietjes op Pinkpop? Het was 3:15 deze middag in de tent. En deze boys komen uit Londen, verkochten eerder dit jaar nog de Melkweg stijf uit. En ik snap het ook wel, want hun muziek, het is eigenlijk een beetje alsof je op zaterdagochtend het keukenraam openzet, je eerste bakkie drinkt van de dag. Die muziek maken ze, daar past het zo perfect bij. Gaat om Good Neighbors, stonden op Pinkpop en hoor je nu live op 3FM. This is a song called Home.

0: Mind, hoorde je.
1: Ze zijn op dit moment de schaal van Richter opnieuw aan het kalibreren op Pinkpop. Is niet normaal, hé. Youngblood staat erop te treden. Echt heel Landgraaf staat te trillen gewoon. En zometeen live op

geleden. Echt heel Landgraaf staat te trillen gewoon. En zometeen live op 3FM krijg je alles mee van Direct. Hoe lekker is dat? Het hele weekend zijn we erbij op Pinkpop. Via 3FM hoef je helemaal niks te missen. Mag je dan gelijk even wat laten horen van een van mijn favorietjes op Pinkpop? Het was 3:15 deze middag in de tent. En deze boys komen uit Londen, verkochten eerder dit jaar nog de Melkweg stijf uit. En ik snap het ook wel, want hun muziek, het is eigenlijk een beetje alsof je op zaterdagochtend het keukenraam openzet, je eerste bakkie drinkt van de dag. Die muziek maken ze, daar past het zo perfect bij. Gaat om Good Neighbors, stonden op Pinkpop en hoor je nu live op 3FM. This is a song called Home.

0: behoorlijke spanning op het veld van Pinkpop 2026 in Landgraaf. Vanavond de Foo Fighters. En voordat het zover is, ook nog direct. Staat op het punt van beginnen, hoor je integraal op 3FM. Je hoeft er niets van te missen. Mijn lieve collega Sophie Hielkema is daar al in het veld. Hey Sophie.
1: Hey Oops, goedenavond. Ik heb weer meteen vrienden gemaakt. Maar eigenlijk is het meer een vriend van Direct. Naast mij staat Peter. Ik heb hem net een compliment gegeven. Ik heb hem 31 geschat. Of dat ook echt zo is, dat laten we gewoon even lekker hier buiten. Peter, jij bent meegegroeid met Direct. In een heel klein zaaltje heb je ze ooit ontdekt. Kan jij beschrijven wat jij erbij voelt bij die ontwikkeling van deze band?
2: Nou, zoals je zegt, we zijn met Direct meegegroeid. Hè? Dus Direct.
1: Ook in de lengte en de breedte?
2: Zeker in de breedte. Lengte, ik ben niet groter dan 1,82. Maar wel in leeftijd. Hè? Dus ik denk dat ik 25 was voordat ik het eerst Direct zag. En nu ben ik iets ouder. Maar,
1: wat is de magie voor jou? Hoe hebben ze jou vast kunnen houden in al die jaren? Hoe hebben ze dat gedaan?
2: Gewoon lekker rock and roll. Weet je, gewoon lekker down to earth. Helemaal geen gekkigheid. Maar wel dat de muziek steeds beter werd. En ook het entourage. Dus drummertje, basgitarist, gitaristje en zanger.
1: Ja, maar nu praat je er heel luchtig over, Peter. Terwijl ik weet dat deze muziek jou ook raakt. Ik weet niet of je ook kan huilen bij een film als Notting Hill. Maar volgens mij, als Direct bepaalde liedjes zingt, zou het kunnen dat er wel een traan over de wang gaat rollen, toch?
2: Ik denk dat er zometeen wel een traantje gaat vallen. Want ze hebben ook wel lekkere Rocky-nummers, maar ook wel heel gevoelige nummers. En ja, die gevoelige nummers, die raken mij.
1: Ja, steeds weer opnieuw, hè?
2: Steeds. Ja, omdat ze gewoon zo mooi zijn. Het is, ik kan gewoon een Spotify-downloadje maken in de auto. En dan gewoon even lekker luisteren zo. En dan Soldier's Arms, weet je. Alles.
1: Hey, ik ben erop voorbereid. Ik heb een zakdoekje meegenomen. Ik ga even niet zeggen waar die hiervoor geweest is. Maar hij is redelijk schoon. Ik denk, dan kan Peter sowieso deze hele set van Direct doorkomen. Als we achter ons kijken, dan komt het rook van het podium af. We hebben net Youngblood gezien. Dat was abnormaal. Die zanger van Youngblood die op de schouders van mensen ging staan. Wat voor gekkigheid heeft Direct vaak in shows? Want jij bent al 7 keer naar Direct geweest. Wat kan je ons vertellen? Mensen die ze nog nooit live hebben gezien, wat kunnen ze ongeveer verwachten? Behalve jouw tranen.
2: Behalve mijn tranen. Gewoon hoe Marcel er staat met zijn gekke kleding. En hey, kom maar jongens.
1: Denk je dat de zanger van Direct, Marcel, vanavond schoenen aan heeft? Want er staat er onbekend dat hij altijd op blote voeten komt. De temperatuur heeft 36 graden aangetikt in deze dagen. Ik denk dat de voetzolen wel verbrand zouden kunnen worden. Heeft hij schoenen aan of niet? Even een totootje.
2: Ik vind het blote voetenavondje.
1: Blote voetenavondje? Dat vind ik het ook. Het publiek wordt alvast opgewarmd. Als ik zo naar het podium kijk, Peter, ik vind het vrij sober eruit zien. Wat zie jij?
2: Ik zie jouw collega van de muziek, van de radio.
1: Ja, maar ik bedoel het podium zelf. Hoe ze het hebben aangekleed, Direct?
2: Het is een beetje saai. Maar
1: het is een beetje sober.
2: Een beetje saai. Maar zometeen, dan gaat vuurwerk loskomen. Heel veel lichten. Rook. Ik ga een sigaretje opsteken zo. En dan ga ik meehelpen met roken en zo. Maar dat komt helemaal goed.
1: Dat komt helemaal goed. Ze gaan alles uit de kast trekken. En terecht ook. Direct, die al meerdere keren hier hebben gestaan. Maar het bijzondere is, Peter, dat is ook interessant voor jou om te weten. Het is uitzonderlijk dat een Nederlandse band zo'n prominente plek heeft gekregen in de programmering. Dus vlak voor Foo Fighters, dat is echt insane dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. En Direct is dat gelukt. Ik zag ze nog een half uurtje geleden, toen waren ze heel ontspannen. Maar nu zijn ze ready to rumble. Peter is ready to rumble. Hier bij 3FM zijn we ook ready to rumble. Je kan alles live meekrijgen vanaf Pinkpop. Je hoeft er geen kaartje te kopen. Gewoon vanuit je luistoel kan je hiervan genieten. Van Direct op Pinkpop. Peter, we gaan genieten. Laatste woorden.
2: Enjoy.
1: Enjoy. Direct live vanaf Pinkpop. We gaan hem oppakken vanaf 90's Kids. Daar gaan ze mee beginnen. Ze komen het podium op. Genieten van Direct.

die kramp van een bloedhitte. Zijn jullie nog een beetje oké, okay, Pinkpop? Hoe heet heb je het? Heb je het koud genoeg om te dansen? Gaat het lukken? Yes. Give it your best. It's your looking glass.

0: op Pinkpop. Direct.
1: In een bandje zitten is fucking awesome. Ik hoop iedereen die hier ook een bandje heeft of in een bandje zit, you know the struggle and you know the love. Het is dat samen ding. Wat er net gebeurde, eigenlijk vind ik dat de leukste momenten tijdens je show is wanneer ik even mijn bek kan houden en kan genieten van mijn fucking vette bandje. Yeah. Duivels.

0: geweest op Pinkpop 2026. Het laatste optreden op de North Stage van dit jaar. Je hoorde Hibernation. We bouwen af, langzamerhand, richting de laatste headliner van het weekend. Zometeen vanaf 10 uur hier bij 3FM. Integraal, helemaal dus, Foo Fighters.
1: Wat hebben jullie het goed gedaan dit weekend, man?
0: Eerst nog How My Heart Was Won.
1: Er werd veel van jullie gevraagd. Deze hitte, de storm. Het is prachtig. Zeg, wie is hier met zijn vader of welke vader is hier met zijn zoon? Mag ik even handen zien? Happy days, baby. Daar zit onze vader. Papa Dickie zit daar helemaal in het midden, zo trots als een pauw.

0: Met als laatste shot de grote, grote vader van Direct. Wat een afsluiter van de North Stage van Pinkpop 2026, zeg.
1: BFM op Pinkpop.
0: Ruim een uur Direct live. En wat een set was het, zeg. Ik heb een hoop afsluitende sets gezien op Pinkpop. Vooral voor die laatste, voor die tweede stage. Waarop je dan toch een beetje toewerkt richting die laatste grote headliner van het weekend. Maar deze, de euforie, de confetti, het vuurwerk, de alles wat erbij zat. Het was misschien wel de perfecte afsluiter van dit weekend. Het hele weekend hoor je bij 3FM al de highlights van Pinkpop. Je hoort de beste optredens voorbij komen. En natuurlijk Sophie Hielkema, die al het hele weekend voor jou op pad is in Landgraaf om alles te laten horen qua randzaken van het festival. Maar volgens mij is Direct een van de hoofdzaken geworden, hè Sophie?
2: Dit was echt insane, Sebas. Wat me opvalt is dat er een soort familiedag gaande is. Het is drukker vandaag dan dat het gisteren was, voor mijn gevoel. Heel veel mensen die dachten, dit dagje, de zondag, de allerlaatste dag van Pinkpop 2026, die moet ik nog even meepakken. Met inderdaad net Direct live op het podium. Zometeen nog de Foo Fighters. Holy shit, gaan we ook helemaal uitzenden. Dus je hoeft er niks van te missen. Ja, de ervaring was voelbaar. De mannen die hebben er 25 jaar geleden ook gestaan op Pinkpop. Spike, lid van de band, die blikte daar ook nog even heel mooi op terug. En met een snelle rekensom kwam ik terecht bij het feit dat deze gozers toen 20 jaar oud waren. Als broekies stonden ze daar op het podium. En je ziet ook als je door de menigte loopt en even kletst met fans in het publiek, dat heel veel mensen zijn meegegroeid met de band. Eerder sprak ik nog met Peter. Die zei ook van ja, ik ben ook van een broekie naar een volwassen man gegaan met een bierbuik. En zij zijn met me meegegroeid. Scheidingen hebben plaatsgevonden. Opnieuw hertrouwd. Nieuwe jobs. Ze hebben het allemaal meegemaakt met Direct aan hun zijde. Ja, en zijn ze opgewarmd voor komende optredens? Ja, dat zijn ze zeker. Vorig jaar 3 keer de Kuip plat gespeeld. Later dit jaar 6 keer de Ahoy die gepland staat. En wat ik zo mooi vind, terwijl ik met een piemelpistool word natgespoten, is dat je, ja, dat het heel vertrouwd voelt, Direct. Nul zenuwen. Marcel, die met de blote voetjes op het podium staat. En wat ik ook heel fijn vind aan de band Direct, is dat ze een liedje stoppen. Dus dan wil je bijna gaan klappen. Dan denk je, oké, dit was hem. En dan rammen ze hem nog even erin. Dus dan gaan ze nog even groots eindigen. Peter, komt even voorbij gelopen. Peter heb ik net gesproken vlak voordat het optreden begon. En ik kom jou gewoon spontaan tegen. Kijk, mensen denken dat we dit hebben afgesproken. Is absoluut niet waar.
3: Nee, dus echt gewoon between the lines niet afgesproken, maar het was gewoon.
2: Hij komt gewoon langsgelopen. Peter, ik heb jou ruim 3 kwartier, een uur geleden een tissue gegeven. Is die nog gebruikt? Laat ik duidelijk zijn, voor de tranen, Peter. Voor de tranen, niet voor andere dingen.
3: Ik heb hem.
2: Oh, en hij is helemaal opgepropt. Ja,
3: Is helemaal verwelkt eigenlijk.
2: Hij is helemaal verwelkt.
3: Al die tranen is alweer opgedroogd.
2: Al die tranen. Nou, dat zegt wel iets over alle emoties die je hebt gevoeld.
3: 3 dagen zweet, droogt ook weer op. Tranen drogen ook weer.
2: Peter, even een korte recensie. Los van jouw emoties. Vertel me even, 7e keer live. Zat er nog iets anders bij voor je, iets nieuws? Of was het oud en vertrouwd en dat is ook goed?
3: Het was oud en vertrouwd en gewoon wel weer hetzelfde gevoel. Gewoon lekker mooie muziek. Heerlijk genieten, opzwepend. Marcel, kom maar.
2: Ja, en mannen en emoties, dat is lastig. Maar nog even, wat voor emotie voel je erbij, Peter?
3: Het voelt als thuiskomen.
2: Nou, en dat thuiskomgevoel, dat gaan we lekker voortzetten. Want het is nog niet voorbij. Blijf erbij op 3FM. Want straks de hele set van
3: Foo Fighters,
2: ja, inderdaad! Blijf erbij bij 3FM.
0: En Sophie, ik zie jou daar zo nu staan op dat veld. En dit moment is op Pinkpop, net voor die laatste headliner, altijd een beetje een melancholisch moment. Waarop iedereen half sip met toch wel een beetje gezakte schouders richting het hoofdpodium loopt. En baalt dat het weekend voorbij is. Totdat het een beetje emotioneel op een bepaalde manier ook. Straks wordt dat afgesloten met All You Need Is Love en het vuurwerk traditioneel. Ik hoor ook een beetje in jouw stem dat het wel een zwaar weekend is geweest. Wat is het stiekem hoogtepunt dat je hebt beleefd dit weekend?
2: Nou, het stiekem hoogtepunt is dat er zoveel mensen een podium zijn opgeroepen. Dus ik vind het leuk dat de grootste supersterren alsnog een podium willen bieden aan mensen die nog niet bekend zijn. Dus een Zara Larsson die een meisje op het podium vraagt. Youngblood die een jonge gitaar liet spelen. Er is gewoon heel veel publieksparticipatie. Ja. Zo, dit gaat ook niet meer zo lekker.
0: Jawel.
2: Dat vind ik heel bescheiden van artiesten dat ze dat deden. Dus daar heb ik persoonlijk het meeste van genoten. Ja, en 1 gedeelde liefde voor muziek. Waar ik ook loop op Pinkpop. Ik word zoveel aangesproken. Wat vond jij vet, Sophie? En ik vraag dan, wat vond jij vet? Waar kijk jij naar uit? One Happy Family hier op Pinkpop. Ja. één hoogtepunt is niet te noemen eigenlijk.
0: Nee, dat snap ik ook wel. En als we zo kijken richting het hoofdpodium, wat kunnen we een beetje verwachten? Want je ziet altijd de hele dag de PA en zo en allemaal speciale effecten alvast langzaam ingeladen worden voor de grote headliner.
2: Ja.
0: Kunnen we wat spektakel verwachten van Foo Fighters?
2: We kunnen wat spektakel verwachten van Foo Fighters,
0: Heb je backstage grote vrachtwagens voorbij zien komen ook bijvoorbeeld? Nog met hele enge dingen.
2: Nou, het grappige is dat je bij Foo Fighters denkt van oké, let's rock, weet je wel. Alle zwarte t-shirts gaan nu verzamelen bij het andere podium. Ik zie gewoon kinderen op de achtergrond huppelen. Dus blijkbaar is Direct, maar ook Foo Fighters, gewoon familiemuziek, is ook wel symbolisch op deze Vaderdag. Als ik achter me kijk, zie ik de helft van de mensen die vrij verslagen zijn, omdat ze waarschijnlijk geen druppeltje vocht meer in hun lichaam hebben. En je ziet mensen niet kapot te krijgen. Die zijn gewoon die halve liters nog aan het wegbeuken. Die denken, let's go the Pretender! Ik heb er zin in. Dus die mix aan mensen. Ik moet wel zeggen dat er nu heel veel mensen om mij heen ook voor de camera duiken. Dus de laatste sprint is wel ingezet richting het einde. Maar het is nog niet voorbij. Nee, ja, heb je er ook zin in? Jij die kan...
3: Hell yeah!
2: Hell fucking yeah. Nou, je hoort het. Het sprintje is compleet.
0: Er zijn ook gewoon duidelijk mensen die zijn donderdag al die camping opgedoken. Die zijn sindsdien niet meer gestopt met drinken, denk ik.
2: Nee, natuurlijk niet. En ik geef ze ook groot gelijk. Ik vond het wel gevaarlijk, hoor. Ik heb echt mensen tegen de barriers aan zien zitten. Tegen prullenbakken. Met rode hoofden. En dan denk je, nou, neem even een watertje. En dan zie je daar toch weer zo'n halve liter naast staan. Ja, dat is ook Pinkpop, weet je wel.
0: Heb
2: dat
0: je zelf wel een beetje kunnen uithouden met de warmte dit weekend?
2: Ik ben niet echt een mediterraans type. Dus het is niet echt aan mij besteed. Maar zodra je dan weer, al is het in die fikkende zon, 5 minuten voor een optreden, denk je, dat trek ik toch niet. Dat kan ik toch niet. En toch ga je er weer staan. En dan maakt het allemaal geen zak meer uit. Ik weet niet of je nog 21 Pilots weet, het optreden van afgelopen vrijdag. Toen de hagelstenen als ter grootte van voetbalballen uit de lucht kwamen schieten. En zelfs die fans die bleven staan in het publiek. Dus ja, weersomstandigheden, daar gaan we het gewoon niet te lang over hebben. Nee, het gaat over de muzikale omstandigheden. En die zijn uitermate goed met zo'n line-up.
0: Zo is het ook.
2: Abnormaal. En dat we Foo Fighters ook live kunnen uitzenden op 3FM. Daar hebben we ook heel hard aan gewerkt als team. Het is nogal spannend. We willen natuurlijk het liefst alles laten horen. Soms is dat niet mogelijk. En toen kregen we het verlossende woord een paar dagen geleden. Foo Fighters in zijn volledigheid de hele set gewoon te volgen bij 3FM.
0: De hele set dus, ga je inderdaad horen. Tot aan 12 uur ben je erbij hier bij 3FM. We wachten langzamerhand tot de lichten op het hoofdpodium uitgaan. Sophie, we houden even contact voor alles tussendoor en eromheen. En ik wil jou heel veel plezier wensen daar bij Foo Fighters.
2: Ja, het is nu nog een gapend gat op het podium. Maar zometeen komen de vlammen eruit. Let maar op.

0: FM op Pinkpop. Foo Fighters.
1: One of these days, your heart

0: Roos.
1: Het is 3FM live vanaf Pinkpop 2026 met Foo Fighters. You're the No Son of Mine. Nu, Wheels.
2: You guys are fucking cool.

0: FM op Pinkpop Foo Fighters.
1: Insane Foo Fighters live vanaf Pinkpop. Ieder liedje live vanuit Landgraaf, de 55ste editie. Je komt net uit Big Me van Foo Fighters. Dave Grohl is tussen het spelen door ook verhalen aan het vertellen. Net vertelde hij een heel schattig verhaal over dat hij ooit samen heeft gewoond met de legende Kurt Cobain. Dat hij dan heel zachtjes liedjes ging spelen om hem niet wakker te maken. En over liedjes spelen gesproken. Ze rammen door, dus ik hou het kort. We gaan naar Monkey Bench van Foo Fighters. Live op Pinkpop.
0: Foo Fighters.

0: Pinkpop 2026. Foo Fighters hoor je. Vanaf de main stage als headliner van de zondag. Aurora speciaal voor Taylor Hawkins. Wordt nog steeds gemist. Maar wat een show is dit. We gaan richting het slot van deze set. Nog tot 12 uur live op 3FM. Zometeen nog Everlong. En nu, Best of You.
1: All right, you want to sing one more? We should sing one more. Two, a couple more. We should sing some more. Some more. Let's sing some more. Let's start here.

0: 2020. Foo Fighters hoor je. Vanaf de main stage als headliner van de zondag. Aurora speciaal voor Taylor Hawkins. Wordt nog steeds gemist, maar wat een show is dit. We gaan richting het slot van deze set. Nog tot 12 uur live op 3FM. Zometeen nog Everlong. En nu, Best of You.
1: Dank je. All right, you want to sing one more? We should sing one more. Two, a couple more. We should sing some more. Some more. Let's sing some more. Let's start here.

0: Fighters als afsluitende headliner op Pinkpop 2026. Een set zonder remmen, een set zonder gêne en alleen maar knallers. Het was een ongelooflijk goed optreden van een band die toch al langzaam begint te voelen als een thuisband, als een huisheadliner eigenlijk voor Pinkpop daar in Landgraaf. Sophie, je bent er de hele avond bij geweest. Neem me even mee in toch wel denk ik een van de hoogtepunten van deze editie van Pinkpop.
1: Nou, absoluut. Ik denk dat ze kunnen doorspelen tot de vingers bloeden. Tot de stem van Dave weg is. Het liefst had ik het nog 2 uur lang uitgezonden. Want ja, zowel de reacties thuis als hier in Landgraaf zijn echt insane. Echt crazy hard genoten van dit concert van Foo Fighters. Deze set. Hey, het leuke is, het is vaderdag vandaag. En ik heb hier heel dicht bij me staan. Vader en zoon zijn al 2 uur lang vol aan het genieten. Bas is 12 jaar. Hey Bas.
2: Hoi.
1: Ik heb nog nooit zo'n grote glimlach gezien, denk ik, bij een optreden.
2: Ja, ja.
1: Stel je zou kunnen ruilen met een van de bandleden. Wie zou je dan kiezen?
2: Met de drummer.
1: Met de drummer? Ja. Kan je ook een beetje drummen?
2: Nee.
1: Dat geeft helemaal niks. Je hebt nog alle tijd. 12 jaar oud. Sander, papa.
3: Papa, ja.
1: Hoe is het nou om op vaderdag zo'n moment te delen met je zoon?
3: Ja, geweldig. Er loopt nog ergens eentje naar onder, maar geweldig. Ja. Top.
1: Ja, ik wist meteen dat ik jullie moest hebben, want vooral jij, Bas, was heel van aan het glimlachen. Kan jij in een paar woorden zeggen wat je in de afgelopen 2 uur hebt beleefd bij Foo Fighters?
2: Ja. Gewoon veel plezier.
1: Heel veel plezier.
2: Druk, leuk. Fantastisch.
1: Fantastisch. Dit is een hele goede samenvatting eigenlijk van heel Pinkpop 2026. De highs en lows, de hagelstenen, de hittegolven. We hebben het allemaal beleefd. En jij was erbij toen je luisterde naar 3FM. Daar zijn we je heel dankbaar voor. Sander, Bas, bedankt. Ga nog even nagenieten van dit legendarische optreden van Foo Fighters. En het fijne is, we gaan nog even door. De afterparty staat gepland, zodat je niks hoeft te missen van alle sferen vanaf Pinkpop hier in Landgraaf. Voor nog meer live tracks terugblikken. Je kan nog even in de bubbel blijven, dus blijf erbij bij 3FM.
0: Dankjewel Sophie, wel thuis zometeen. Jij kan meegenieten met die afterparty zometeen. Laat via de NPO Luister-app weten wat je wil horen. Draait Jasper het zo. 3FM.
4: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Eén man. 30 boeken. 1 kast en 1 doel.
12: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: 3 uur lang ga je het allerbeste horen van Pinkpop. De Pinkpop Afterparty begint na het nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: 3FM.
20: BNN Vara.
19: Jasper Schrijvers.
17: Het is tijd voor de Pinkpop After Party. Wat wil jij nog één keertje horen van Pinkpop 2026? Laat het weten via de NPO Luister app.
20: Pinkpop After Party.

0: Kesha Beddingfield, Unwritten, live vanaf Pinkpop.
1: Pinkpop, how we doing?
2: 3FM, Pinkpop, After Party.
0: Ja, welkom op de 3FM, Pinkpop, After Party. Pinkpop 2026 is zojuist afgelopen met een waanzinnig concert van de Foo Fighters. Je hebt het allemaal live kunnen volgen via 3FM, of je erbij was of niet. Maar ja, niet getreurd, want ja, oké, het festival is dan afgelopen, maar... Ja, wat is er nou leuker dan na zo'n festival ouwe hoeren over alles wat er is gebeurd, hè? Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gezien? Wat viel tegen? Wat was het allerbeste optreden? Misschien heb je wel een pinkje moeten wegtranen. Een traantje moeten wegpinken. De komende 2 uur is dit de Pinkpop Afterparty. En ja, ik heb je hulp nodig. Misschien zit je nu in de auto en heb je een optreden die je nog een keertje wil horen. Nog een keer wil herbeleven. Ja, dat kan geregeld worden. Je kan me appen via de NPO Luister app. Wat is jouw favoriete hoogtepunt van 2026 van Pinkpop? App me via de NPO Luister app of bel me. Mijn telefoonnummer is 09091336. Dus ik neem altijd de telefoon op. Zij opende de zaterdag de South Stage. Triggerfinger hoor je nu live vanaf Pinkpop. Dit is I Follow Rivers.

0: Emergency kon je live bewonderen bij Pinkpop. En dat is elk liedje wat je nu gaat horen, want de komende 2 uur is de Pinkpop After Party op 3FM. Alleen maar artiesten die op Pinkpop hebben gestaan. Ja, en welke 5 minuten van Pinkpop 2026 zou je meteen opnieuw willen beleven? En wat is dat ene refrein dat door het hele veld wordt meegezongen? Dat onverwachte optreden waar je eigenlijk niets van verwachtte? Ja, daar ben ik naar op zoek. Je kan het laten weten via de NPO Luister app als je erbij was. Of je kan me bellen naar 09091336. Bas, goeiedag.
1: Hey Jasper, hallo hallo.
0: Jij was ook op Pinkpop?
1: Zo, ja. En of.
0: Ben je een ervaren Pinkpopganger?
1: Zo durf ik mezelf wel te noemen.
0: Ja, ja. Hoe vaak ben je er geweest?
1: Ja. Nou, ik denk inmiddels een keer of 6, 7, denk ik.
0: Ja, dan ben je wel een ervaren ganger. En als je deze editie van Pinkpop zou moeten raten, zeg maar, want je hebt er meerdere edities meegemaakt, hoe kun je deze omschrijven?
1: Limburgs. Neem me goed als Limburger.
0: Is het niet altijd Limburgs dan?
1: Nee, maar dat was veel meer. Het was veel meer. Vandaag was die hoogmis van het zuiden met alleen maar Limburgse artiesten een uur lang. En het was te gek.
0: Wacht even Bas, want ik krijg daar nu al heel veel appjes over dat hoogmis van het zuiden. Wat is dat?
1: Nou ja, het concept was eigenlijk heel simpel. Pinkpop bestaat 55 jaar en ze wilden terug naar waar het allemaal vandaan kwam. Limburg. Dus het was een uur lang alle grote artiesten die Limburg gehad heeft en gaat hebben een uur lang bij elkaar. Dus dat ging echt van Blackbird naar The Wolf naar Romanesse en alles wat ertussenin zit.
0: Oh, wat vet zeg. En voelde je daar ook een soort van thuis? Want ik hoor aan je stem, volgens mij kom je ook uit het zuiden.
1: Ja, zeker. Ja, dat was een soort verbroedering op een ander niveau.
0: Ja?
1: Dat was echt te gek, ja. 40.000 mensen die dan in één keer allemaal Limburger zijn of zo. Maakt het allemaal niet uit en iedereen zong mee. Het was echt te gek. Het was echt een heel groot feest.
0: Oh, wat fijn zeg. En zijn er nog meer dingen die je gezien hebt of beleefd of een inside joke? Nou, vertel op.
1: Ja, ik vond White Lies vanmiddag heel vet. Dat was echt heel cool.
0: Wat maakte dat optreden zo vet dan?
1: Ja, ze starten met het eerste nummer wat ze deden was Farewell to the Fairground, hun allergrootste hit. Ja, en als je daarmee begint, dan zet je jezelf natuurlijk, als je begint met je grootste hit, dan zet je de verwachting natuurlijk wel heel erg hoog. En ze overtroffen onze verwachtingen enorm.
0: Okay.
1: Het was echt super strak en echt festivalmuziek. Lekker meezingen.
0: Lekker. Nou, ik ga hem voor je

Peaches. Live vanaf Pinkpop 2026. Jari stuurt, ik was dit jaar positief verrast door de Beaches. Kende dit, maar fijne band. Nou, alsjeblieft. Dat is het hele principe van de Pinkpop After Party. Jij stuurt wat je wil horen

0: Meisjes, live vanaf Pinkpop 2026. Jari die stuurt, ik was dit jaar positief verrast door de Beaches. Kende niet, maar fijne band. Nou, alsjeblieft. Dat is het hele principe van de Pinkpop Afterparty. Jij stuurt wat je wil horen en ik ga het voor je draaien. Is er iets wat je meegemaakt hebt op Pinkpop? Dan kun je het laten weten via de NPO Luister app. Of je kan me bellen via 09091336. Jeroen die vraagt, Jasper, kun je alsjeblieft die Hang Youth draaien? Die heb ik gezien. Ga ik voor je doen. Dit is Hang Youth en Belastingdienst live vanaf Pinkpop.
1: Dit is het geheimpje wat ik al heel lang bij me draag.
2: Zit hier wat aan je kont?
1: Ik sta veel!

0: ruzie over ontstaat?
1: Wij hebben nooit ruzie over welke artiesten we willen zien. Mijn vriend wil wel soms 3 artiesten tegelijk zien. Dat vind je dan wel lastig.
0: Ja, okay. Ja, dat is niet te doen inderdaad. Nee. Okay. Nee. Maar heel fijn om te horen dat je op dit moment zo gelukkig bent en met zo'n fijn gevoel naar huis aan het rijden bent. En je had het over het optreden van Youngblood. Wat maakt dat zo goed?
1: Nou, we stonden redelijk vooraan. En het hele publiek heeft hij meegepakt. Het hele veld stond helemaal vol. En eigenlijk was het vanaf seconde 1 dat hij erin knalde, was het feest. En het is tot het einde feest gebleven. Het was 35 graden, maar ik heb alleen maar gesprongen.
0: Ja. Ja, en is hij niet eigenlijk gewoon een headliner? Want hij stond niet op de headlinerplek. Maar eigenlijk is Youngblood gewoon een headliner toch van het festival. Die zou gewoon bovenaan die poster kunnen staan.
1: Ik wel, ja. Nou. Hij had natuurlijk helemaal de headliner moeten zijn. Maar goed, ja. Je vraagt het ook aan een Youngblood-fan, dus ja.
0: Ja, dat is waar. Hey, ik ga je even blij maken. En ben nog een klein beetje Youngblood op de radio. Ja. Dit is Lowlife, live vanaf Pinkpop. Fijne nacht!
1: Dankjewel. Doei!
0: Als jij ook iets wil horen, laat het vooral weten via de NPO-luister. Is dit dus Youngblood Lowlife bij 3FM?

0: waanzinnige editie. En is er iets wat je wil horen? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Of misschien heb je het allemaal via 3FM meegemaakt. Kun je het ook naar me sturen. Ik vind het heel leuk om samen met jou nog een beetje na de oude hoeren over Pinkpop 2026. Naomi, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Zit jij nu in de auto naar huis?
1: We zitten in de auto onderweg naar Deventer weer naar huis.
0: Oh, en met wat voor gevoel rij je nu naar huis?
1: Met een ontiegelijk gelukkig gevoel.
0: Ja? Oh, ja. Wat goed om te horen. En hoe komt dat? Waar komt dat gelukkige gevoel vandaan?
1: Nou, ik heb weer met mijn vriend een ongeluk al beleefd. En dat is sowieso altijd een heel groot cadeau.
0: Sorry, wat zei je? Dat, je viel eventjes weg.
1: Nou, ik heb met mijn vriend vandaag het hele festival beleefd. En dat is voor mij altijd het grootste cadeau.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast heb ik vandaag Youngblood gezien. En dat was de eerste keer voor mijn live. En dat was echt een enorm hoogtepunt. Daar heb ik mega van genoten.
0: Oh, wat vet. En je zegt dat je met je vriend samen naar een festival gaat. Hoe is dat dan met z'n tweeën zo op dat terrein?
1: Ja, dat is met z'n tweeën op het terrein, dat is fantastisch. Wij vermaken ons altijd heel erg met elkaar. En wij zijn altijd heel erg van, oh, als jij daarheen wil, dan gaan we daarheen. En als jij dan daarheen wil, dan doen we dat even. Dus
0: wij
1: hebben het altijd heel goed.
0: Er zijn nooit fricties dat je denkt van, ah, ik wil deze artiest zien en dat daar...

Youngblood en Lowlife, live vanaf Pinkpop. Je bent bij 3FM, de Pinkpop After Party. Is er iets wat jij op Pinkpop gezien hebt en nog een keer wil herbeleven? Laat het weten via de NPO Luister app. Misschien wel Bente.

0: Pinkpop 2026. Je hoort de Bente en 3, 2, 1. Ja, Pinkpop natuurlijk een festival met enorm grote namen. Hè? De Foo Fighters, The Cure, je had Lola, of Sarah Larsen. Maar er zijn ook artiesten die je kan ontdekken. Rianne, goeienacht.
1: Hi, goedenavond.
0: Want jij hebt een artiest ontdekt op Pinkpop, toch?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Wij moesten op vrijdag vanwege alle files zo'n 3 uur naar Pinkpop rijden. En onderweg hebben we lekker de playlist aangezet om te kijken, wat willen we misschien nog wel verder horen. Mm-hmm. En toen stonden wij opeens op vrijdagmiddag in de tent bij Palou Brigada.
0: Oh, wat leuk, want die had je ontdekt in de auto.
1: Ja, eigenlijk wel. We hadden, ik had misschien 1 nummer een keer gehoord. Maar mijn vader en ik, we hadden nog nooit verder gehoord van ze. Dus het bleek een hele leuke Nieuw-Zeelandse band. En super muzikale gasten.
0: Ja, ik heb ze een keer live gezien in de Melkweg. Waanzinnig. Echt, die energie spat er gewoon vanaf. Je gaat gewoon automatisch meebewegen en dansen. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt.
1: Oh, zeker. Het was daar super broeierig in die tent. Want het is natuurlijk de hele weekend hartstikke heet en alles blijft hangen. Maar je kon niet stilstaan. Zeker niet.
0: Hey, maar je was dus met je vader op Pinkpop.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is dat om met je vader naar een festival te gaan?
1: Ja, ik vond het super leuk. Mijn vader is, we liepen langs alle Pinkpop posters. En in de jaren 80 is hij wel geweest. Super vet om dan nu met z'n tweeën te zijn.
0: Oh, wat is het voor het eerst dat jullie samen naar zo'n festival gaan?
1: Zeker, ja. Voor mij was het ook mijn eerste Pinkpop. Dus dat was heel leuk. Ja.
0: Oké, okay, en met wat voor gevoel zit je nu in de auto naar huis dan?
1: Heel erg voldaan. Moeie voeten, maar wel echt fantastische shows gezien.
0: Oké, okay, heel goed. En het hoogtepunt was dus Palou Brigada.
1: Zeker, één van de. Want okay. 21 Pilots was ook vet, maar Palou Brigada zeker nieuw op het lijstje. En als ze in Nederland komen toeren, dan ben ik zeker erbij.
0: Oké, okay. Nou, ik ga Palou Brigada even voor je draaien. Live vanaf Pinkpop, So Cold, om even na te genieten.
1: Eens.

Better Party. Jurre Solwax stond ook dit jaar op Pinkpop. Mocht jij ook nog een act hebben die je wil horen, laat het vooral weten via de NPO Luister app. Zo zegt Charles, ik ben zo vaak positief verrast dit jaar. Misschien wel het vaakst in 12 edities. Dus heb je nog een appje? Is er iets wat je wil horen? Laat het weten via de NPO Luister app. Bijvoorbeeld Roxy Dekker hoor je nu. Sugar Daddy. Live vanaf Pinkpop 2026. Bij 3FM.

0: Pinkpop met zometeen veel meer Pinkpop. Eerst het laatste nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Jasper Schrijvers.
0: Het is de Pinkpop After Party. Met nu de headliner van de zaterdag. Voor de 4e keer in 40 jaar tijd sloten ze het hoofdpodium af. Ik heb het over The Cure.
2: Pinkpop After Party.

0: The Cure en Lullaby live vanaf Pinkpop.
1: Pinkpop, how we doing?
2: 3FM Pinkpop After Party.
0: Het is middernacht, je schoenen zitten onder het stof, je stem is bijna weg en ergens op de achtergrond loopt een festivalterrein langzaam leeg. De laatste noten zijn gespeeld, de podia zijn stilgevallen, maar in je hoofd, daar staat Pinkpop nog steeds aan. En daarom zijn wij er met de Pinkpop Afterparty. Nog een uur lang kun je nagenieten van alles wat er op Pinkpop is beleefd, meegemaakt. Je kan laten weten als je erbij was. Ja, wat je wil horen, is er nog één track die je nog een keertje wil meemaken? Laat het vooral weten via de NPO Luister-app. Bianca, goedenavond. Bianca, hallo.
3: Hallo.
0: Hallo. Hoe was Pinkpop dit jaar voor jou?
3: Ja, fantastisch. Superleuk, ondanks de behoorlijke hitte.
0: Ja, hoe is dat? Want ik kan me voorstellen, dit zijn niet ideale festivalcondities.
3: Nee, het was echt op sommige momenten echt te heet. Maar die je overal vandaan kon trekken, dat was echt fantastisch.
0: Wat was fantastisch, zei je?
3: Die waaiers waar iedereen mee rondliep.
0: Oh ja.
3: Dat was echt fantastisch. Ja, en overal kon je wel water regelen en zo. Dus op zich was het wel te doen.
0: Maar sliep je ook in een tentje daar?
3: Ja.
0: Maar dat is toch, dan brand je toch die hele tent uit in de ochtend?
3: Nou, wij kwamen op een camping aan die helemaal vol zat. We zijn naast de Dixies terechtgekomen, helemaal in de schaduw. Oh. Dus dat was echt super fantastisch. We hadden echt een topplek.
0: Dat is fijn. Het stinkt alleen een beetje naar urine. Dat is een beetje minder.
3: Ja, soms af en toe als de wind dan een beetje langs kwam.
0: Oké, maar wat heb je allemaal gezien dit jaar? Waar was je enthousiast over?
3: Ja, heel veel Nederlandse bands vond ik wel erg leuk ook. Zeg maar, de Hans Hughes vond ik ook echt super gaaf. Youngblood, The Modern Boys, 21 Pilots natuurlijk ook. Ja, allemaal super gaaf.
0: Nou, ik kreeg een appje van jou over The Haunted Youth, dat een magische set was. Wat maakte dat zo cool?
3: Ik moet zeggen, wij hebben hem wel vaker gezien. Laatst ook in Paradiso. Maar hij was nu zelf ook enorm happy. Dat kon je ook echt zien aan zijn gezicht. Hij was enorm aan het genieten. En de manier waarop hij helemaal in zijn eigen muziek wereldje gaat. Ja, dat is echt fantastisch om te zien.
0: Heel fijn. Nou, ik ga je blij maken. Ik ga nog een keertje The Haunted Youth voor je draaien.
3: Heel fijn.
0: Kun je nog een beetje nagenieten.
3: Ja, dankjewel.
0: Dit is The Haunted Youth met Forget Me, live vanaf Pinkpop.

dancefloor live vanaf Pinkpop 2026. Het is de afterparty van Pinkpop. Misschien was je erbij. Dan kun je een appje sturen. Wat heb je gemist? Wat wil je nog een keer checken? Zo stuurt Natasha dat ze met schaamrood op de kaken Teddy Swims gemist heeft. Ik ga hem zo voor je draaien. Eerst de editors, Munich live vanaf

0: is de afterparty van Pinkpop op 3FM. Nog 40 minuten hoor je al het moois wat op Pinkpop 2026 heeft gestaan. Charlotte, jij was er ook bij, hè?
1: Yes, ik was er vandaag bij. Heerlijk dagje. Ja.
0: Ja? Hoe zou je dit dagje omschrijven?
1: Heel heet, maar heel gezellig.
0: En je was met je vader. Dat is een terugkerend thema. Maar hoe is het om met je vader naar zo'n festival te gaan?
1: Ja, het is bij mijn vader altijd super gezellig om er naartoe te gaan. Ik doe wel vaker gewoon concerten samen met mijn vader. Dus dat is altijd gezellig. Dus hij is degene die alle muziek heeft bijgedragen bij me. Dus,
0: ja, en wat is nou een artiest die je van je vader geleerd hebt? Die je op leren ontdekken?
1: Ja, jeetje. Ik heb echt wel Golden Earring, Fleetwood Mac, The Cure, Pearl Jam.
0: Oké. En nu zijn jullie samen onderweg weer naar huis?

0: We zijn nu onderweg weer naar huis, ja.
1: Oké, nou lekker aan het nagenieten. Je hebt een artiest aangevraagd. Ik heb altijd moeite met deze artiestennaam uit te spreken. Dus zou jij het alsjeblieft voor me willen doen, dan ga ik hem met alle liefde voor je draaien.
0: Ik ga ook mijn best doen, maar ik zou heel graag Dadi Vreer willen horen.
1: Dadi Vreer, komt ie aan.
0: Ja. Yeah.

0: carnaval is helaas voorbij. Maar ja, je kan nog een beetje nagenieten met de 3FM op de achtergrond. Want we draaien alleen maar artiesten ja, die op Pinkpop hebben gestaan. Ik zeg, het festival is klaar. Maar op het festivalterrein is volgens mij nog een kleine after gaande. En mijn 3FM-collega uit de nacht, Jelle Hofvenk, is daar. Jelle, goeienacht.
1: Goeienacht, Jasper.
0: Je hebt Pinkpop meegemaakt dit jaar.
1: Maar ja,
0: Vertel even, wat voor editie was het voor jou?
1: Nou ja, echt een hele warme, maar ik denk dat je dat niet ontgaan kan zijn.
0: Nee.
1: Maar het was echt, het was echt een hele vette editie. Okay. Alles klopte eraan, de artiesten waren vet. Ik weet niet zo goed ik het verder nog moet omschrijven, maar het was echt een hele vette editie.
0: Ja, oké, okay, maar ik zeg ook, het festival is dus nog niet klaar. Er is nog wat gaande daar, toch?
1: Ja, wij zijn van het festivalterrein terug naar de camping. En ik denk niet dat jij het echt kan horen. Of als je luistert dat je het kan horen. Maar in de achtergrond hoor ik een feesttent. Want op de campings zijn de afters nog bezig. Dus je kan gewoon nog even lekker feesten zometeen. En ik ga er zeker gebruik van maken zometeen.
0: Hoe ziet zo'n after daaruit dan op Pinkpop?
1: DJ in een grote feesttent. Bier. Dat.
0: Oké, okay. Maar ik kan me voorstellen, want morgen is gewoon weer een werkdag. Ik weet niet of mensen naar hun werk moeten of dat ze vrij hebben gevraagd. Maar zijn er mensen die naar die after gaan?
1: Er gaan best wel wat mensen naartoe. Dan moet ik ook zeggen dat de camping al best wel leger is dan vanochtend, hoor. Er zijn al best veel mensen die hun spullen hebben ingepakt en nu al dus naar huis aan het rijden zijn. Maar er zijn nog best wel wat mensen die nog zin hebben in een goed feestje, volgens mij.
0: Oké, heel goed. Is er nog iets wat ik voor jou kan draaien? Iets wat je hebt gezien?
1: Oh ja, ik denk dat de vetste act van dit weekend is toch wel Sarah Larsson. Ik vond dat zo vet. Die vrouw weet zo'n show neer te zetten. Dus dan kan ik het echt nog even nabeleven.
0: Oké, dan ga ik hem voor je draaien. Sarah Larsson, Midnight Sun, live vanaf Pinkpop.

Zara Larsson en Midnight Sun live vanaf Pinkpop. Je bent bij 3FM, het is de afterparty van Pinkpop. Je kan dat van je laten horen via de NPO Luister app. Zo zegt Martin dat hij terug is in het hotel van Pinkpop. En dat hij nu even gaat douchen met 3FM. Lekker met Martin in de douche. Erik zit met een verbrande neus in de auto, maar het was het allemaal waard. En Johan die zegt, heet weekend Pinkpop achter de rug met mijn beste maat Lex. Nu richting Assen, graag Franz Ferdinand. Kan voor je geregeld worden. Dit is 3FM met Franz Ferdinand. En Take Me Out.

0: Brent Ferdinand en Take Me Out vanaf Pinkpop. Het is 3FM, de afterparty van Pinkpop 2026. Nog 20 minuten lang hoor je al het moois wat op Pinkpop heeft gestaan. Is er nog een track die je wil horen? Laat het vooral weten. Dat kan via de NPL Luister app. Kun je downloaden op je telefoon. Mocht je die app niet hebben, kun je me ook gewoon bellen. Misschien makkelijker. Mijn telefoonnummer is 09091336. Ingeborg, goeienacht.
1: Hoi.
0: Al bijna thuis?
1: Nou, nog een goed half uur. Iets langer nog.
0: Een goed half uur, oké. Okay. Hoe was Pinkpop dit jaar?
1: Behalve warm was het ook erg leuk. Heel gezellig.
0: Het was warm en leuk.
1: Ja, okay. Zeker.
0: En ga je morgen werken?
1: Ja, helaas wel, ja. Oh, dat heb ik niet goed geregeld.
0: Het is kwart voor twee. Oké, maar laten we. Het is, een vriend van mij zegt altijd: don't Monday your Sunday. Het is nog steeds zondag.
1: Precies.
0: Oké, maar als je morgen dan bij dat koffiezetapparaat staat met je collega's, wat is dan het verhaal waar je mee terugkomt?
1: Dat we ontzettend genoten hebben, dat we hele leuke dingen gezien hebben. Dat we vooral genoten ook hebben van Good Neighbors.
0: Good Neighbors. Wat was er zo goed aan Good Neighbors?
1: Ja, ik vind hun energie heel leuk. Ik word zo vrolijk van die muziek. Dat weten ze zo goed over te brengen.
0: Oké. En zou je ook vrolijk worden als ik Good Neighbors nog één keertje voor je draai?
1: Ja, een live versie? Zeker.
0: Okay,
1: zeker.
0: Dan ga ik het voor je doen. Het is Good Neighbors bij 3FM. Live vanaf Pinkpop. De afterparty van Pinkpop. Als je nog iets wil horen van Pinkpop, laat het nu weten via de NPO Luister-app.

21 Pilots.

de stromende regen stonden zij op Pinkpop. 21 Pilots. Wat een show was dat. Je hoorde ze live vanaf Pinkpop. Naast grote supersterren, ook Nederlandse helden stonden op Pinkpop. Zo was daar Jesse Hoefnagels. Je hoort hem nu live vanaf Pinkpop op 3FM. Dit is Vogel.

0: 2026 is helaas afgelopen. Maar wat is er nou leuker dan een beetje naouwe hoeren over hoe dat festival was? Wat heb je allemaal meegemaakt? Wat was de inside joke met je vriendengroep? En hoe heb je het festival beleefd? Nou, daarvoor is de Pinkpop Afterparty er op 3FM. Joke, goeienacht.
1: Hoi, goeienacht.
0: In de auto, terug naar huis met je moeder.
1: Ja, dat klopt.
0: Waren jullie met z'n tweetjes?
1: Ja, wij waren met z'n tweeën naar Pinkpop geweest.
0: Oh, wat leuk. En hoe is het dan om samen met je moeder daarheen te gaan?
1: Ja, het was echt super gezellig.
0: Heel gezellig, dat is fijn. En wat was het hoogtepunt? Wat vond je het allerleukste wat je hebt gezien?
1: Ja, toch wel echt de Foo Fighters.
0: Maar ik hoor aan je stem volgens mij, maar ik weet niet of het zeker is, dat je best jong bent. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 18.
0: Dat is, heb jij veel vrienden en vriendinnen die ook van de Foo Fighters houden?
1: Nou, eigenlijk ken ik niemand echt die van mijn leeftijd echt van de Foo Fighters houdt. Dus...
0: Ja, maar dat is, hoe, heb je dat ook van je moeder meegekregen dan, die Foo Fighters?
1: Ja, dat heb ik zeker van mijn moeder meegekregen.
0: Okay.
1: Mijn moeder heeft ze namelijk al een keer eerder op Pinkpop gezien.
0: Oké. Okay. En nu samen stonden jullie daar, waar stonden jullie op het veld?
1: We stonden een beetje links voor, dus de...
0: Oké, okay, ja, we hebben het hele concert bij 3FM uitgezonden. Daar heb ik het geluisterd. Ik vond het waanzinnig goed. Maar ja, wat vonden jullie ervan?
1: Ja, wij vonden het wel. Ja, echt helemaal geweldig.
0: Ja? Je moeder vond het ook fijn?
1: Ja, zeker weten.
0: Oké. Okay. En ik heb dus begrepen dat, Joke, jij dus een keer op de verjaardag van je moeder een liedje van de Foo Fighters hebt gezongen, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat was
0: Learn
1: to Fly.
0: En waarvoor was dat? Dat was gewoon als een soort act voor op de verjaardag.
1: Nou, mijn moeder werd 50 en toen dachten mijn nicht en ik, nou, we moeten eigenlijk al wat leuks zoeken.
0: Ja.
1: En toen dachten, wat is nou leuker dan een liedje van de Foo Fighters zingen?
0: En dat is wel een andere versie dan, want je hebt een best wel een lieve, hoge stem en ja, Dave Grohl is echt... Klinkt toch anders.
1: Ja. Het was wel de vrouwelijke versie ervan.
0: Het was de vrouwelijke versie. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je kan nog een keertje meezingen met de Foo Fighters. Om het nog even na te beleven. Ja, 2 uur geleden stonden ze nog op de main stage daar. En nu nog een keertje op 3FM. Veel plezier, dames.
1: Nou, dankjewel.
0: En meezingen, hè?
1: Ja, dat
0: zijn de Foo Fighters. En Learn to Fly live vanaf Pinkpop 2026.

0: en Learn to Fly live vanaf Pinkpop 2026.
1: Pinkpop After Party.
0: Het is de afterparty van Pinkpop 2026. Ja, het kan zijn dat je nu in de auto zit naar huis van een waanzinnig weekend. Ik wil het even allemaal nog een beetje meebeleven met 3FM. In de studio ondertussen Teun Willems.
2: Hallo Darjan.
0: Zometeen te horen op 3FM.
2: Dit is de bedoeling.
0: Heb jij nog wat meegekregen van dit Pinkpop weekend?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het van jou allemaal mogen horen, man. Alle live optredens en alle dingen. Ik vond het echt vet. Ik heb het op de Instagrams en dat soort dingen natuurlijk allemaal wel een beetje gevolgd. Ik heb de artiesten ook wel een beetje in de gaten gehouden. Maar ik heb het meeste bij jou gehoord net.
0: Ja, het is wel lekker dat ik gewoon even 2 uur lang gewoon alleen maar Pinkpop heb. Al die artiesten komen voorbij. Sarah Larsson, The Cure, Foo Fighters net.
2: Ja, vet.
0: En dan allemaal die live registraties. Ja, het klinkt super. Ik moet zeggen, ik had ook wel weer met terugwerkende kracht FOMO. Dat ik dacht van ja, waarom was ik er niet bij? Waarom heb ik geen kaartjes gekocht?
2: Ja, en ik heb nog met mijn vinger boven de kaartknop gehangen. Ook dat nog.
0: Echt?
2: Erger. Ja, schandalig.
0: Oké. Okay.
2: Ja, echt schandalig.
0: En waarom heb je uiteindelijk besloten om niet te gaan?
2: Nou, er moet ook een rekening betaald worden aan het einde van de maand. Ik zat een beetje krap bij kas.
0: Dat,
2: maar goed, mag de pret niet drukken. Ik heb het allemaal hier mogen meemaken bij 3.
0: Het was een waanzinnig mooi Pinkpop weekend op 3FM. Ik weet het, we hebben echt heel veel uitgezonden. Gewoon het hele concert van 21 Pilots, The Foo Fighters, Steady Swims. Je kon het allemaal horen bij 3FM. De festivalzender van Nederland. Zometeen nog wat de artiesten van Pinkpop ga je draaien?
2: Zeker, Mr. Teddy Swims, die gaan we zeker... daar gaan we zelfs nog op zo
0: direct. Lekker, zo. Zometeen Teddy Swims op 3FM. Oké, veel plezier zometeen bij Teun op 3FM.
1: 3FM.
0: Met dus onder andere muziek van Nothing But Thieves. Pommelin Thijs komt eraan en ook Netsky.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: In Landgraaf is het inmiddels langzaam stil aan het worden, maar de 3FM line-up is oneindig. Vrijdag nog op Pinkpop, maar nu al op 3FM. Teddy Swims ga je horen na Licky Lee. Dit is I Follow Rivers.